0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse fregatten al klaar waren voor montage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: luisteren.
1: Pujala Radio, de grootste van Nederland.

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse fregatten al klaar waren voor montage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio. Jay.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse fregatten al klaar waren voor montage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Minister Van Essen stelt dat de landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markershauer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Minister Van Essen stelt dat de landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markershauer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begin van de ochtendspits. Op de A4 rijdt het al langzaam vanuit Rotterdam naar Amsterdam over maar liefst 17 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Zoetwoude Rijndijk met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging daar. Ook al een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken bij knooppunt Gorkum alweer 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom allemaal. Het is 2 juli 2026. Namens directie en crew heet ik u al een heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop dat u er weer van zult genieten. En afgestemd blijft op your favorite radio station, Ojala Radio. Goedemorgen Nederland.

Great song, Dwakro by Stab & Ben was dat. Ja, Tivaslam was eruit en toen kreeg je plotseling Stab & Ben. En die klinkt een beetje als, ja, die stem in de keel. Dat klinkt dus echt wel als Tivaslam. Maar dat was dus Stab & Ben. En nu hebben we The Great. Ja, dat is hij zeker. Arijit Singh. Met de tekst van Irshad Kamil. Oma hier.

Somewhere Somebody is Missing Me. Ja, kan van alles zijn. Kan van alles inhouden. Iemand die niet meer aan je zijde is. Iemand die je in de steek gelaten heeft. Kan van alles zijn. Maar het was een mooie song van Sonny Di Johan. Uit de film Tell Me All Good Day. 7:15 precies in de uitzending van Ojala Radio. En dan checken we even wat het weer ons te melden heeft. Want het is nu ongeveer een graadje of 17. Veel zon en enkele wolkenvelden, dat geeft Weerplaza dus aan. Dus vanmorgen neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel wat toe. We hebben nu een prachtig zonnetje. En gaat het af en toe ook nog eens een keer regenen? Vanmiddag klaart het vervolgens weer op en wordt het weer wat droger. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, dan wordt er koele lucht aangevoerd. En voordat het gaat regenen is het toch wel zo tussen de 20 en 23 graden. Degenen die lekker vrij zijn, die kunnen dus genieten van een mooie dag. En ook al is het wat frisjes, maakt niet uit. Dan heb je wel je jasje om aan te trekken, hè. Dat is ook allemaal wel lekker zo. En in de tussentijd heb ik ook al wat appjes ontvangen. Dankjewel allemaal daarvoor. Ga straks de namen daarbij aanhalen. En nu heb ik ook wel de 90s voor je in de player staan. Dan gaan we beginnen met... zal ik met deze beginnen? Uit de film Arjun Pandit, uit die film. Heb ik dit liedje gehaald? Oh, Priya.

Oh Priya was dat ook weer van Kumar Sanu en Alka Yagnik. Mooie song uit de film Arjun Pandit van 1999. En dan, ja, ik heb al wat appjes binnengekregen van Asha uit Haarlem. Dankjewel voor je appje. Ook een hele fijne dag aan jou toegewenst. En de groeten aan de kinderen en de kleinkinderen. Ook van Wimla een appje gekregen. En ja, dat is geen leuk nieuwtje wat je me vertelde. Maar beterschap, zal ik zeggen, aan de mensen. Hoe je altijd weer aan het kokkerellen bent. En ook de groeten aan je zus en zwager, Paul en Ina. Of Ina en Paul moet ik dan zeggen. Marianne, hartelijk welkom en dankjewel ook voor je appje en beterschap, zal ik zeggen. Ook bij Hadje Abdul Wahab Dennis een fijne dag toegewenst. Zus Lina in Enschede, ook voor jou een hele mooie dag. Het is donderdag 2 juli. My matchmaker is ook erbij. Lekker gedoucht al. Puja paard gedaan en nu aan het ontbijten. Ook Rwien wens ik een hele mooie dag toe. Fijne werkdag. En Ria, je bent er ook bij. Ja, ik zie het. En je groet ook altijd weer de crew van Ujala Radio. Dankjewel, meis. Oeh, Sudesh, je bent er ook. Hartelijk dank voor je appje. En ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Werk ze allemaal, zal ik zeggen. En in de tussentijd heb ik ook weer even kijken. Ja, deze mooie song voor je.

0: Live vanuit de hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs en Nachanias, More Artists to Follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

binnenkort jarig? Door jannemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiwa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh, Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat ye. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan hij? Toch hem wie? Deel ze af ze baat kan je. Harkjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan zeggen.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht. Bij Leusden, 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa. Ghar ghar me. Oto me. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goede morgen met RJ. Good morning.

Het is donderdag 2 juli 2026. Swagatam, Gusham Deet, Namaskar, Satriya Kaal. Voor degenen die de radio net hebben aangezet. Een hele fijne dag aan u allen toegewenst. Hoe het ook zij. Wat regen, wat zon. We zullen het allemaal erbij moeten nemen. Daar hebben we ook wel wat droge periodes. En op dit moment zie ik een prachtig zonnetje in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop bij uw ogen dat het zonnetje schijnt. Maar de ochtendzon is altijd het lekkerst hoor. Anyway, geniet ervan. En blijf vooral afgestemd op het Jala Radio. En strakjes heb ik dan ook weer de nieuwtjes voor je. Maar ik begin nog met wat van een tijdje geleden. Niet al te hard, niet al te zacht. En dat is deze waarmee we van start gaan. Was oh zo populair geworden. Kamal Khan heeft hem gezongen. Oh oh, Jana Jana. Je weet wel, dat dansje van Salman Khan.

Ja, dat dan bloot boven lijf van Salman is ons altijd bijgebleven. En met die handdoek erbij. Mm-hmm. Dus dat weten we allemaal nog wel, toch? Mm-hmm. 16 over 7 inmiddels geworden. U zei het al, tussen de 20 en 26 graden wordt het vandaag. En er is niet veel wind. Maar het zal toch wel wat frisser aanvoelen, want er wordt ook wel wat koelere lucht aangevoerd. En velen zijn ook al lekker wakker, de jongelingen die eigenlijk al klaar zijn met school. Maar je moet nog altijd even wachten voordat je je rapport kunt gaan halen. En anderen zijn geslaagd. Anderen moeten het helaas overdoen. Maar hoe het ook zij, je geniet nu wel lekker van Ojala Radio. Kees, dankjewel ook voor je appje. Een fijne werkdag ook voor jou. Auntie Jessie, hartelijk dank ook. En ook Letjeman G. Lekker geslapen allemaal. Albert uit Woerden, ook een hele mooie dag toegewenst. En vanuit Zoetermeer, een appje gehad van Nashmi. Kiwi is lekker zijn fruit aan het oppeuzelen. Revi is al naar het werk. En Armaan zegt hij geniet ook gezellig van Ojala Radio. Dankjewel daarvoor. Dan gaan we ook weer richting de andere songs. En die ene mooie komt er zeker ook wel aan. Dus blijf afgestemd op Ojala Radio.

dat was ook weer zo'n geweldige song van Arijit Singh. Ja, alles wat deze jongen heeft gezongen zijn, is dus goed geworden. Oké, en deze kennen we ook wel, toch?

Mark Hate hier bij Ujala Radio. 24/7 at your service. Show me the tumka. Show me the tumka. Heerlijk liedje was dat ook weer, toch? En dan, ja, ik weet dat velen van de jongelingen hierop zitten te wachten. Dus ga je niet langer in spanning houden van jouw favoriete song.

Ja, Gafoor was dat ook weer uit The Bats of Bollywood. Een hitmovie voor Arjan Khan. Arjan was dat, hè. Hij heeft het echt wel gedaan. En dit was voor Vishal Dadlani een hitsong. Hoewel ik er even aan moest wennen in het begin. Moest ik eraan geloven dat het in India en ver daarbuiten grote hit voor hem is geworden. Shaitaan Kasala.

0: podcast.
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, main hoon Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: Main Akshay Kumar.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: Ja, en daar blijft u op afgestemd, nietwaar? Het is 19:55 inmiddels geworden. En wij gaan nu naar de nieuwtjes toe, terwijl anderen onder de douche gaan. Ja, toch? Anderen zijn met een ontbijtje bezig. En het nieuws is soms niet om over naar huis te schrijven. Schrijnend gewoon. Maar goed, het gebeurt nou eenmaal. Het kabinet kan de hoop op breed draagvlak in de Kamer voor de stikstofaanpak laten varen. Oppositiepartijen ter rechterzijde van PRO willen de plannen verbeteren, maar de linkse fusiepartijen vreest dat het uitmondt in afzwakkingen. Het kabinet wil het liefst steun zoeken op links en rechts, zo zei premier Rob Jetten zo'n 3 weken geleden tijdens een werkbezoek aan de Veluwe. En hij zei te hopen op steun van het liefst zo'n 100 zetels. Dat zijn er ruim 30 meer dan de coalitie er heeft in de Tweede Kamer. PRO, JA21 en een kleinere partij als CU of SP kunnen de zetels samen leveren, maar dat lijkt er niet in te zitten. De kritiek op de stikstofplannen van JA21 en CU is stevig. Ze vinden het plan voor zones van 1000 meter rondom kwetsbare natuurgebieden te streng. In deze stroken moeten boeren hun uitstoot nog verder verminderen dan in de rest van Nederland. En hoe keren ze zich tegen de generieke koeiennorm? Het kabinet wil dat boeren per 2035 nog maar 2,6 koeien per hectare mogen houden. En er is een video hier zo waar je dat allemaal ook kunt bekijken en beluisteren. Maar ik heb nog ander nieuws voor je. Zoals dit. 3% van alle asielzoekers in de Nederlandse opvang werd vorig jaar verdacht van een misdrijf. 3%. En opvallend is dat de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers daarin is oververtegenwoordigd. En dat blijkt dus uit een nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en WODC. In absolute aantallen stelde de politie vorig jaar 7515 keer een procesverbaal op van een misdrijf waarvan een asielzoeker werd verdacht. En dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Omdat het aantal mensen in de asielopvang ook met 6% toenam, schrijft het WODC dat op basis van deze gegevens niet is vast te stellen waar de stijging van het aantal misdrijven aan toe te schrijven is. En onderzoeker Sanne Noyon zegt: ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat het om een kleine groep gaat. Dat is misschien niet het beeld dat blijft hangen als je kijkt wat er allemaal in het nieuws komt. Maar het is een kleine minderheid van de COA-bewoners die in contact komt met de politie. Nou ja, dat hoef je niet goed te praten. Feit is dat de jongeren toch wel vaker misdrijven plegen. En dan hebben we nog steeds over de jongeren, want meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en in Duitsland. Op deze groep slachtoffers is amper zicht. En dat staat vandaag gepubliceerd. En dat staat in een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, CKM afgekort, onderdeel van Expertise en Behandelcentrum 4. En het is de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar Nederlandse slachtoffers van uitbuiting in het buitenland. Volgens het CKM komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht. Het expertisecentrum vroeg ruim 200 hulpverleners, politiemensen en andere professionals in binnen- en buitenland naar hun ervaringen. En tussen 2021 en 2023 hadden tientallen hulpverleners signalen dat Nederlandse slachtoffers in België of Duitsland moesten werken. En dat is dan prostitutie. Nou, het CKM schat dat het in deze periode om minstens 125 slachtoffers moet gaan, van wie het grootste deel in België werd uitgebuit. Uit officiële registraties waren hier in dezelfde jaren slechts 9 slachtoffers bekend, wat volgens het CKM bewijst dat er nauwelijks zicht is op de groep die in het buitenland gedwongen in de prostitutie zit. Tja, als je soms denkt van je jonge kinderen die gaan alleen nu op vakantie. Je moet vertrouwen erin hebben dat alles goed komt. Maar een klein deel, die komt dus daarin terecht. Helaas.
0: Dank je wel, ja.

वन टू थ्री फोर सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा. Nou ja, het was geweldig dat het wat langer zou kunnen zijn, toch? Maar nee, het is niet langer en ik kan het ook niet langer maken voor je. 7:50 inmiddels geworden voor degene die op de tijd moeten letten. Het is studiotijd, maar het kan bij u dus een minuutje eerder zijn of juist later. In elk geval, dit nieuwtje wil ik ook met je delen. Dit is heel erg. De Amerikaanse politie heeft op het platteland van de staat Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud zaten mogelijk 4 jaar lang het grootste deel van de tijd bij elkaar opgesloten in een kamer van 3,5 bij 3,5 meter, zo zeggen de autoriteiten. 2 ouders en 2 grootouders zijn erop gepakt. En zij worden verdacht van kindermishandeling. Het lijkt erop dat de kinderen allemaal familie van elkaar zijn. En ze stonden nergens ingeschreven, gingen niet naar school. Sommige kinderen konden niet of nauwelijks praten. En zo merkten de geschokte agenten toen ze de kamer binnenkwamen. De bevrijde kinderen leken bijna op wilde dieren, zei procureur-generaal Andy Wilson op een persconferentie. Het was een weerzinwekkend tafereel. En hij maakte niet bekend hoe de kinderen in de woning werden vastgehouden, maar zei wel dat er geen kooien in het huis gevonden zijn. Buren in het plaatsje Hemden zeggen tegen de Amerikaanse media dat ze niet wisten dat er kinderen in het huis woonden. 7 van de 16 kinderen zijn direct naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel de woning binnen in het kader van een onderzoek dat niets met de kinderen te maken had. De 4 aangehouden volwassenen zitten voorlopig vast. Dat mensen zoiets doen, hè? Anderen willen zo graag kinderen. En kijk wat deze mensen doen. Heel erg. En dan ook nog even wat politieke zaakjes. Een allesomvattende deal tussen de coalitie en de oppositiepartijen. Pro of 21 voor de Prinsjesdagplannen is nog ver weg. Sterker nog, achter de schermen verwachten betrokkenen uit het kabinet, coalitie en oppositie dat zo'n deal er helemaal niet zal komen deze zomer. Momenteel maakt het kabinet een ronde langs de oppositiepartijen. En dat doen de ministers om te praten over eventuele steun.

De begrotingen die in september met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Vandaag waren Pro en Ja 21 en de groep Marcus Zoer aan de beurt voor zo'n gesprek. En die partijen zouden belangrijke steunpilaren voor het minderheidskabinet kunnen zijn. Voor de schermen zegt het kabinet opgewekt dat het nog druk met hen praat over een deal. Achter de schermen klinken echter heel andere geluiden over de wil en kansen om daaruit te komen. Maar goed, premier Jette zei na het gesprek met Pro enthousiast te zijn over de kansen om er samen uit te komen. Laten we hopen dat het dan maar inderdaad goed zal komen voor ze, hè?

Ja, hoe zal dat smaken trouwens? Een chutney hoort erbij, hè? Hoewel, niet iedereen eet peper. Niet iedereen eet zo pittig. Oké, dan heb ik nog dit nieuwtje voor je. Vakantiewoningen blijven razend populair. Het aantal vakantieparken is weer lichtjes toegenomen. En de prijs van de huisjes is ook gestegen. Vooral de Wadden zijn in trek, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van het kadaster. Wie de weg wil vragen op een van de Waddeneilanden moet geluk hebben. De kans is groot dat je een toerist of een medetoerist aan zijn of haar jasje trekt. Van elke 3 woningen op de Wadden is er 1 een vakantiewoning. Zo blijkt dus uit onderzoek van het kadaster naar Nederlandse vakantieparken. De overheidsinstelling heeft voor het eerst niet alleen naar het aantal vakantiewoningen per gemeente gekeken, maar dat ook afgezet tegenover het aantal gewone woningen. Vooral op de Wadden lijken toeristen stevige concurrenten voor gewone huizenzoekers te zijn. Het relatieve aandeel vakantiewoningen is daar aanzienlijk hoger dan in andere toeristische regio's, zo constateerde het kadaster. Op Ameland bestaat 59% van de woningen uit vakantiewoningen.

Zeeland is dat 49%, op Texel 40%, Terschelling 35% en op Schiermonnikoog 33%. Texel is het Waddeneiland met de meeste vakantieparken. 104 stuks, goed voor 2820 vakantiewoningen. En de prijzen zijn ook niet mals. Want waar een Nederlandse vakantiewoning in 2025 gemiddeld 240.000 euro kostte, lag het gemiddelde op de Wadden, hoewel dat wel ietsjes is gedaald ten opzichte van 2024, op meer dan 500.000 euro. Terwijl die woningen volgens het kadaster niet boven gemiddeld groot zijn en ook geen gigantische tuin hebben. Nou ja, vindt men het toch nog geweldig om zo'n vakantiehuisje te bezitten? Ja, zo gaat dat nou eenmaal, hè. We hebben het allemaal niet voor het zeggen. Oké. Music.

Allemaal van die prachtige liedjes van een tijdje geleden, hè? En even kijken, ja, deze ga ik ook maar gelijk voor je erachteraan zetten. Voordat we naar onze andere 70s song gaan.

weet wel dat dit een prachtig liedje is, maar ik wil nu naar mijn 70s song gaan. Dat is deze. Champavetito Aja, houden willen we in de data. Sabita Chowdhury en Kishore Kumar krijgen we te horen.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Wil jij Ujjala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujjala app.
0: Ujjala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by UTix.nl en Ujjala Radio.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is
8: Imran
7: Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonalingam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

10 minuten over 8 geworden in de uitzending van Ujala Radio. Studio tijd. Straks heb ik ook wat nieuwtjes van Suriname voor u. U hebt vast en zeker al het een en ander op uw telefoon gezien. Dus daarover gaan we het ook eventjes hebben. Maar eerst naar de appjes. Mieke, dankjewel voor je appje. Een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Ook Mila dank ik voor haar app. Rachid uit Amsterdam. Have a nice day. Ook Chandra. Je geniet ook altijd van de mooie songs hier bij Ujala Radio. En Alice, ook voor jou. Een fijne dag. Prupha. Een mooie dag is het ook weer. Het is vandaag... Even kijken hoor. Ja, want ik zie hier een plaatje, maar het is waarschijnlijk even doorgestuurd alleen maar. Dus even opletten. Het is vandaag donderdag 2 juli 2026. Mooie dag aan iedereen toegewenst en dankjewel voor de appjes. Blijf zeker afgestemd op Ujala Radio, jouw favoriete radiostation. Inmiddels 11 minuten over 8 en wij gaan nu naar onze 80's song. En die 80's song komt nu van Lata Mangeshkar en Kishore Kumar uit de film Himmatwala. MUZIEK

Dat was weer even leuk om gehoord te hebben, nietwaar? Al een fantastisch liedje. Kijk of dat je er. Zo, nog een appje gekregen van Ryan Groen Groen uit Wateringen. Ook de groet aan je vrouw. Een hele fijne dag ook toegewenst. En dat geldt voor iedereen, ook al stuur je geen appje. Maar het is wel leuk als je een appje stuurt een keertje op 020-363-0808. Daar word ik helemaal blij van. Nou, strakjes heb ik ook wel een van de weetjes voor je. Maar dit weetje gaat over de handdoeken die muf kunnen ruiken. Wat je dan zou moeten doen. Want je weet met dit weer, vaak droge mensen kleren in huis. Ja, daar gaan we het strakjes over hebben. Dus blijf gewoon afgestemd op het Jala Radio. Dan gaan we daarover praten. Want soms ruik ik het ook aan het werk. Sommigen ruiken lekker fris naar een wasverzachter. En anderen hebben dan ook weer een hele muffe geur erbij. En dan denk ik, oei, dat ruikt niet fris. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio. Dan gaan we daar strakjes over praten. In de tussentijd heb ik ook weer een van die nieuwe songs voor je.

Heerlijk liedje was dat ook weer, Kerkoeie. En deze is Vanna uit Cocktail 2. Ik heb begrepen dat de acting van Shahid Kapoor in deze film uitmuntend is. Zou je er zeker moeten zien.

film heeft naast de geweldige acting van Shahid Kapoor ook wel hele mooie liedjes, nietwaar? Anyway, je hebt het vast en zeker ook al op je telefoon zien voorbij komen dat er een Hindoestaans meisje in Suriname van de Weidebosbrug is gesprongen. Een stoffelijk overschot van de 31-jarige Aisha R. is geborgen. En Aisha die sprong dinsdagochtend van de Weidebosbrug en laat twee minderjarige kinderen achter. Eentje is 1 jaar oud, nog net een baby, en de andere is 4 jaar oud. Ja, ik heb begrepen dat het een geruzie was in de relationele sfeer. En dat ze op een gegeven moment dacht van ik maak er een einde aan. En is zij gesprongen van die beroemde brug, de Weidebosbrug. Het is nog maar kerstvers, dus ik heb veel nieuws nog niet hierover. Mocht het zijn dat er wat meer hierover naar buiten komt, dan krijgt u dat wel van ons te horen. Heel veel sterkte aan de nabestaanden. En dan hebben we natuurlijk ook wel wat nieuws wat betreft de slavernij. Feesten in Suriname. Tijdens de herdenking van 163 jaar afschaffing van de slavernij heeft de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos benadrukt dat Nederland verder wil gaan dan alleen excuses en erkenning van het slavernijverleden. Van het eerder beschikbaar gestelde budget van 200 miljoen euro is 66,6 miljoen euro bestemd voor Suriname. Het geld is bedoeld voor beleidsontwikkeling en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan herstel, erkenning en bewustwording. Op verschillende locaties in Paramaribo werd woensdag stilgestaan bij Kittikoti, bij het Kwaku-monument. Symbool van de afschaffing van de slavernij stond er tijdens de toespraken in het belang centraal van historisch bewustzijn, erkenning van het geleden onrecht en de gevolgen daarvan die tot op de dag van vandaag doorwerken. En ook werd benadrukt dat jongeren meer kansen moeten krijgen om kennis te nemen van het slavernijverleden en dat geïnvesteerd moet worden in het behoud van het Afro-Surinaamse erfgoed. Ja, veelal weten de jongeren niet eens meer wat dit inhoudt. De ouderen die weten er meer van en die moeten dat dus doorgeven aan de jongelingen, maar dat gebeurt vaak niet. Pas op de dag zelf gaat men het een en ander daarover vertellen. Maar zo vindt deze Jozef Rozer dus, voorzitter van de Stichting Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar het Slavernijverleden, dat er wat meer hierover naar buiten moet komen. Dat ter behoud van het Afro-Surinaams erfgoed. Goed, dan gaan we weer even naar een liedje en dat is deze Tupehelitu Agri.

Hoe kan het ook anders? Een geweldige song van een geweldige zanger, Arijit Singh. Na aanleiding van berichten die de afgelopen dagen op social media in Suriname circuleerden over de aanhouding van de bekende sociale media persoonlijkheid DP, heeft Waterkant.net contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee heeft aan de redactie bevestigd dat op maandag 22 juni was dat, een 44-jarige vrouw is aangehouden op de luchthaven Schiphol. En volgens de Marechaussee wordt de verdachte in verband gebracht met drugssmokkel. Nader onderzoek door de redactie heeft uitgewezen dat het gaat om de 44-jarige DP die op social media bekendheid geniet met de slogan "Ik durf sterk". Opvallend is dat zij normaal gesproken zeer actief is op Facebook, maar sinds 20 juni geen nieuwe berichten meer heeft geplaatst. En Waterkant-redactie die verneemt uit meerdere goed geïnformeerde bronnen dat de vrouw naast drugsmokkel ook wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie. Dan zijn we daarvan ook op de hoogte. Het is natuurlijk geen fijn nieuws om dat te moeten doorgeven. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal, hè. En dan hebben we nog meer van deze politieberichten. Een 33-jarige Chinese man heeft vorige week aangifte gedaan van diefstal van een tas met daarin duizenden Amerikaanse dollars in een casino aan de Domineestraat in Suriname. Volgens de aangever had hij een zwarte tas bij zich met daarin $30,000, 10.000 SAD en een mobiele telefoon. De tas stond naast zijn stoel bij de roulettetafel en na een kort toiletbezoek bleek de tas verdwenen te zijn. Tja, dan moet je die tas gewoon bij jezelf houden. Niet daar achterlaten. Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren, hadden niets gemerkt van de verdwijning. En de politie van bureau Centrum die werd ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. En de politie werkt aan de opsporing en aanhouding van een verdachte of meerdere. Oké.

0: திருக்கிடுதாம் திருக்கிடுதாம் திருக்கிடுதாம்.
1: யா, நான் தான் அமிதாப் ஜி, சுதேஷ் போஸ்லே, ஸ்ரேயா கோஷால். En even kijken, volgens mij was dat Jean die ook erbij had gezongen. Ja, klopt. Uit Aladdin, Orissa Varia. Wat was dat toen ter tijd in 2009? Hartstikke populair. Zoveel jaar geleden ook alweer. Maar nog altijd als je het hoort, denk je eventjes weer terug aan die mooie tijd. Ik heb nog één nieuwtje van Suriname voor je. Een 90-jarige man, Rudolf Pieter Esperance, uit het dorp Pokigrong, wordt al 2 dagen vermist. En familieleden en de politie zijn naar hem op zoek nadat hij maandagmorgen niet terugkeerde van zijn kostgrond. Volgens de politie werd de vermissing dinsdag 30 juni officieel gemeld op het politiebureau Acioni. En uit de verklaring blijkt dat de hoogbejaarde man maandag 29 juni omstreeks 9 uur naar zijn kostgrondje vertrok. En deze bevindt zich in de nabije omgeving van het streekziekenhuis de Acioni. Toen hij omstreeks 7 uur 's avonds nog niet teruggekeerd was, sloegen familieleden alarm en begonnen zij een zoekactie. En dat heeft helaas niets opgeleverd. En de vermiste heeft een slank postuur. En ja, het heeft voor ons niet veel zin om dat aan je door te geven. Maar goed, de politie is dus bezig met het onderzoek. En ik hoop maar dat hij snel gevonden wordt. Levend ook wel. En straks hebben we dan dat we even gaan praten over die muffe handdoeken. Maar laten we eerst gaan naar een andere song. Ook weer een rustige. En dat is deze Tumsa Terhena.

De stem van King uit zijn nieuwe album A New Life. En King kennen we nog wel van Maan, Mary Jane, toch? Dan weet je ook wel welke King dat is. Zo, dan ga ik nu even de weetjes op. Worden jouw handdoeken, zeg maar, of keukenhanddoeken, hè, of ook je badhanddoeken. Dat hebben we ook, dat we elke dag gebruiken, nietwaar? Worden jouw handdoeken steeds stugger of ruiken ze muf of nemen ze nauwelijks nog vocht op? Dan kan dat liggen aan de manier waarop je ze wast, wordt er gezegd. En hoe vaak moet je ze eigenlijk wassen? En iemand heeft dat opgezocht. Hoe vaak een handdoek precies in de was moet, is zo'n onderwerp waar iedereen zijn of haar eigen mening over lijkt te hebben. Anderen doen het à la hotelstyle, elke dag een schone. Anderen zeggen na 2 dagen, anderen zeggen nou een week is goed. Nou, de een gebruikt hem dus na 1 douchebeurt niet meer, terwijl de ander hem gerust een paar dagen laat hangen. Zelf gebruik... het is je eigen keuze hoe je het dan allemaal wilt gebruiken. Als je je handdoek meer dan 1 douchebeurt wilt laten meegaan, is het belangrijk om het tussendoor goed te laten drogen. Anders gaat die muf ruiken. Handdoeken worden door vocht snel een bacteriebron. Bon. Ja, een bom. Je keukenhanddoeken, zeg ik ook vaker, wassen dan... hoeft niet direct na 1 keer, maar zeker 2 dagen. En dan moet je hem gelijk wassen. En je badhanddoek is eigenlijk ook het beste 2 dagen. Zeker als hij muf gaat ruiken, dan wil dat zeggen dat het handdoek niet goed gedroogd is. En dat ruik je dan ook. En dat is niet erg fris. Maar je hebt sommige mensen die denken van... ja, er is te veel vocht in huis en daardoor droogt het niet goed. Nou, volgens de onderzoekers is 60 graden voor de meeste handdoeken de beste keus om te wassen. Op lagere temperaturen worden ze vaak niet goed schoon. Sommige mensen vinden het prettig om ze op 90 graden te wassen. Maar door de hoge temperaturen slijten de handdoeken dan ook weer sneller. Was handdoeken dus niet in een overvolle trommel. Nee, ze hebben voldoende ruimte nodig om goed schoon te spoelen. Ondergoed of ander was die op 60 graden gewassen mag worden, kan volgens de onderzoeker prima mee in dezelfde was. Je moet er wel van houden om het samen je handdoeken met je ondergoed te wassen. Dat is ook je eigen keuze. En ook adviseert de onderzoeker... En ook zegt de onderzoeker dat je het toerental van centrifugeren ook moet meenemen daarin. Want dan drogen ze beter. Je hebt 1400, je hebt 2000. Dus laat het op de hoogste. Dan drogen ze allemaal wel wat sneller. Wie lekker zachte handdoeken wil hebben, die grijpt dus snel naar wasverzachten. Maar volgens de schoonmaakexpert kun je dat bij handdoeken beter niet doen. Een handdoek is gemaakt om vocht op te nemen. En wasverzachter laat een laagje achter op de vezels, waardoor ze minder goed vocht kunnen absorberen. Dan weet je dat ook, waarom het zo gladjes aanvoelt. Want het laat een olielaagje erop achter. En wil je toch een frisse geur? Nou, dan kan je gewoon zo'n wasparfumpje erbij doen. En dan heb je ook wel een lekker geurende handdoek in de kast. Maar die wasverzachter, zegt men, nee, liever niet voor de handdoeken, badhanddoeken enzovoorts. Dat liever niet. Witte handdoeken, na verloop van tijd grauw geworden. Nou, dat kan dus een schepje baking soda erbij helpen om ze weer helemaal wit te krijgen. Dus dan weten we dat ook. Baking soda, bakpoeder.

een bakje soda. Die heb je ook wel in dat oranje pakje. Dat moet je gebruiken. Je kan het ook als, hoe heet dat, gebruiken om een voetbadje te nemen. Je kan het voor zoveel dingen gebruiken, de baking soda. En dus ook voor je witte wasgoed. Soms heb je van die witte doekjes die je dan er, vlekkendoekjes die je dan erbij kunt zetten voor de witte was speciaal. Of het witter wordt, heb ik niet gemerkt. Dat heb ik wel geprobeerd. Maar ik ga die baking soda wel zeker proberen. Nou, en sterker nog, als er veel zeepresten achterblijven op je handdoek, kan de handdoek ook minder vocht opnemen. Want daar zit ook paraffine in, oliën zitten ook daarin. En dan gaat het ook sneller muf worden. Dus goed uitspoelen je handdoeken of je badhanddoeken. En ook de manier waarop je handdoeken droogt maakt ook veel verschil uit. Bij mooi weer hang je ze buiten, maar vaker zetten we ze dan binnen. Want als je ze buiten te lang laat staan, dan gaan ze ook stug worden. Dan wordt alles zo hard. En bij slecht weer, dan drogen we ze in de droger. En dat klopt dan dat de vezels weer wat zachter worden. Maar ruiken je handdoeken ondanks alle tips toch nog muf, dan kan het probleem zelf ook wel aan de wasmachine liggen. Want dan kunnen er resten in achterblijven van je zeepmiddel of je wasverzachter. En dan kan het ook zijn dat je daardoor die muffengeur blijft houden. Nou, dat was het dan. De weetjes van vandaag.

een prachtig liedje. Hij brengt ons ook alweer naar 7 minuten voor. Even kijken. 9 alweer. Wat gaat het toch allemaal snel? Oké, zullen we deze maar ook gelijk erachteraan gooien? You are my love. Kunal Ganjavala.

is geworden, 3 en een halve minuut voor... Ik weet dat Kunal Ganjawala hebben we lang niet gehoord, hè. Maar ik moet nu toch wel gaan groeten. En dan wil ik er wel uit met een ander liedje. En dat is deze, waarmee ik dan uit wil. Het is Sari Song uit De Maal 4. En ja, dankjewel allemaal. Mooie info heb ik net gegeven, zeg je. He, Prabha, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Yvonne Douwelen, Jasmin en Akbar. Ook een hele mooie dag aan jullie. Ook Raadje wens ik een mooie dag toe. Paren zegt Gerda Morley, hartelijk dank ook. En Roos wens ik ook een hele fijne dag toe. Margriet en Waldo, dankjewel. Ook Andrew en Chitra. Have a very, very nice day. En blijft allen afgestemd op het Jala Radio 24-7 at your service. Graag tot morgenochtend, want dan ben ik er weer. Om u uit bed te halen, te begeleiden naar school of het werk. Signing off voor het Jala Radio RJ. Shubdin ek mubarak din. Namaskar, Allah hafiz gaate, gun gunate, al muskurate, rehla.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Oujalas, Brasa, Milafes, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen, zijn wel ook. Door DJ Afermaes op Ujala Radio. Vandera Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Raza Milafest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke drie woningen is er bijna één een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. Zeven van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan één in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, onder andere door ongeluk en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging. A7 Heerenveen Duitse grens bij Groningen Zuidoost na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed met twee mensen als dodelijk slachtoffer. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie in Ohio trof verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwehe. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiste. WhatsApp nummer.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer voor knooppunt Amstel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjal Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujjal Radio, aur Ujjal Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujjal Radio.

Oujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook vier chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten 2 vakjes invullen, 1 voor de partij en 1 voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Ujjala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. Remember masoom the bekhabar. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 140 kilometer file in het land. De files nemen af, maar het gaat maar heel langzaam vanochtend. Er staat er nog een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto heeft een file op de A58 veroorzaakt vanuit Breda naar Tilburg. Nog 10 kilometer vanaf knooppunt Galder een kwartier vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook die staat bij Tilburg Reeshof. Daar is de rechte rijstrook dicht. 7 kilometer file heeft dat tot gevolg met zo'n 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Halchal, Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanval op Kiev de druk op Moskou verhogen. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanval op Kiev de druk op Moskou verhogen. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Jalar, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala, Brasa Milafes. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVA's Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVA's Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और इसी के साथ उजाला रेडियो पर आप सुने मृत्यु समाचार।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio. Ujala Radio Headlines. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Zona Chiria. Chiria. Chiria. Chiria.
1: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dank je mee.
2: Ujala Radio sunu lo aur main hu Lloyd Mahabir. Ujala Coffee Chai Midday Show aaj hum log pesh karne wale hain, maar is waqt nahi. Niet op dit moment. Wij komen om 1 uur terug. Dus ik begin. Ik ben je baat. Coffee Chai Midday Show pesh karne wale hain. Dus is het na? Niet op dit moment. Later ham lok pesh karne wale hain Coffee Chai Midday Show. Dus blijf luisteren naar Ujala Radio. Want natuurlijk hebben we ook heel veel aankoos. Sunane wel heen, Batane wel heen. Luchtige onderwerpen. Die komen zometeen aan de beurt. Na 1 uur, na de commercial break van 1 uur. Ujala's Coffee Chai Middag Show. Toen nadje je ieder hoeder. Koffie had door, ja toch. Oh natuurlijk, Ronald Koeman. Hebben we ook dienen weer bigardes. Holland भर के जितना सुनने वालों हैं या जनता है रहने वालों हैं नीदरलैंड के जितने रहने वाले हैं iedereen is natuurlijk teleurgesteld naar de wedstrijd in de nacht van maandag op dinsdag. Dus हमलोग इतनी साई साई में रह ली dus इसलिए हमलोग dinsdag en woensdag के कॉफी चाय ना बनाई maar हमलोग की कॉफी भी दोन हो गया रहा dus ja zometeen zijn we er weer. Om 1 uur na de commercial break, koffie, chai, middagshow. Sundrehna, Sundjana. Tot zo!

Waar, hoe Jan Radio in zijn allemaal koffie, chai, middagshow. Aatje, Shami, ik weer zes uur honden wel heen. Blijf luisteren. Wij zijn er na de commercial break van 1 uur. Maar Aatje, headlines, Hamapko. En de headlines voor vandaag is... Uit nieuw onderzoek blijkt dat PFAS in alle onderzochte moedermelkmonsters in Nederland is aangetroffen. Deskundigen benadrukken dat borstvoeding ondanks de uitkomst nog steeds de beste voeding voor baby's blijft. Dus... Zoenleggen toch? Deskundigen benadrukken dat borstvoeding ondanks de uitkomst nog steeds de beste voeding voor baby's blijft. Het Nederlandse USAR reddingsteam rondt zijn missie in Venezuela af en keert terug nu de reddingsoperatie overgaat in de herstel- en wederopbouwfase. De laatste Nederlandse tennissers zijn uitgeschakeld in het enkelspel van Wimbledon. De Rotterdamse gemeenteraad wil opheldering over een forse overschrijding van een IT-project die is opgelopen tot 44 miljoen euro. Op het WK heeft Engeland met 2-1 gewonnen van Congo en plaatst zich voor de volgende ronde. België versloeg Senegal na verlenging. Defensie en snelle ontwikkeling van de drone-oorlogvoering staan hoog op de internationale agenda, mede door de ervaring uit de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten bereiden zich voor op de viering van het 250-jarig bestaan van het land, terwijl het politieke debat daar volop doorgaat. Internationaal treinverkeer van en naar Nederland blijft in hinder ondervinden van de grote stroomstoring rond Rotterdam. Eurostar verwacht de dienstverlening vanaf 3 juli te normaliseren. Welkom bij Ujala Radio, Aaj Ujala's middag coffee chai show. Ik ben de Sjuro Nuwelleheng. Dus na 1 uur gaan we ook 4 aan Nuwelleheng. Maar dan met het volledige coffee chai middagshow. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Ik ben Kebaat. Koffie, chai, middagshow, ham, peesje, kunnen wel een heel aardkleer.

0: ugyanaz Szona Csireia.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek is er één rijstrook dicht en wel de rechter. Daardoor 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum. Werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de N62, in die weg ligt de Westerschelde-tunnel. Die is in beide richtingen dicht. Is een auto met caravan geschaard. Gaat minimaal nog tot 1 uur duren. Omrijden via Antwerpen. Op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen. 20 minuten vertraging bij Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ugyan a rádió szonulalóan, mert hol hagy ma a bír. Ugyanaz, kovicsáj, mit a só, átszámlok péskeni valahé, már is vagy nehé. Niet op dit moment. Wij komen om 1 uur terug. Dus ik begin. Ik ben je baat. Koffie, chai, middagshow, patient, wel her. Dus. Is hij het na? Niet op dit moment. Later. Hamlok, patient, wel her. Koffie, chai, middagshow. Dus blijf luisteren naar Ujjal Radio. Want natuurlijk hebben we ook de heertjes aan koos. Sunani wel her. Batani wel her. Luchtige onderwerpen. Die komen zometeen aan de beurt. Na 1 uur. Na de commercial break van 1 uur. Ujjala's Coffee Chai Middag Show. Toen Nadje je ieder hoeder. Koffie donor, ja toch? Oh, natuurlijk. Ronald Koeman. Hamloke Dinewe Bigardis. Holland, Bharke, Jidna, Sunnewalohe. Ja, Jantahe, Rehnewalohe. Nederland, Jidni, Rehnewalohe. Iedereen is natuurlijk teleurgesteld naar de wedstrijd in de nacht van maandag op dinsdag. Dus hamlok hitani, saai meer heli. Dus isili hamlok dinsdag en woensdag ke koffie chai na beneden. Maar hamlok koffie bi don hoi gera gaan. Dus ja, zometeen zijn we er weer om 1 uur na de commercial break. Koffie chai middagshow. Sundrehna, sundjana. Tot zo!

waar hoe jullie radio is. Zullen we nog koffie, chai, middagshow? Aatje, Shami, ik weer 6 uur horen wel heen. Blijf luisteren. Wij zijn er na de commercial break van 1 uur. Maar Aatje, headlines. Hamapko, dit. Oh ja, jate, wacht. Hamapko, dit. En de headlines voor vandaag is... Uit nieuw onderzoek blijkt dat PFAS in alle onderzochte moedermelkmonsters in Nederland is aangetroffen. Deskundigen benadrukken dat borstvoeding ondanks de uitkomst nog steeds de beste voeding voor baby's blijft. Dus... Zoenlehe toch? Deskundigen benadrukken dat borstvoeding ondanks de uitkomst nog steeds de beste voeding voor baby's blijft. Het Nederlandse USAR reddingsteam rondt zijn missie in Venezuela af en keert terug nu de reddingsoperatie overgaat in de herstel- en wederopbouwfase. De laatste Nederlandse tennissers zijn uitgeschakeld in het enkelspel van Wimbledon. De Rotterdamse gemeenteraad wil opheldering over een forse overschrijding van een IT-project die is opgelopen tot 44 miljoen euro. Op het WK heeft Engeland met 2-1 gewonnen van Congo en plaatst zich voor de volgende ronde. België versloeg Senegal na verlenging. Defensie en snelle ontwikkeling van de drone-oorlogvoering staan hoog op de internationale agenda, mede door de ervaring uit de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten bereiden zich voor op de viering van het 250-jarig bestaan van het land, terwijl het politieke debat daar volop doorgaat. Internationaal treinverkeer van en naar Nederland blijft in hinder ondervinden van de grote stroomstoring rond Rotterdam. Eurostar verwacht de dienstverlening vanaf 3 juli te normaliseren. Welkom bij Ujala Radio, Aaj Ujala's middag coffee chai show. Ik ben de Shuro Nwalehe. Dus na 1 uur hamlok 4 aan Nwalehe. Maar dan met het volledige coffee chai middagshow. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Ik ben Kebaat. Koffie, chai, middagshow, ham, peesje, kunnen wel een heel aardig kleren.

live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio. Oujala, Brasa Milafest in the Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनतेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
4: Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, deze bar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot een uur of 1. De westbuis blijft altijd nog dicht tot 2 uur voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: Ujala, Coffee Chime, Middag Show. Welkom allemaal. Mijn Hulaj Mahabir, al je zijn mijn kaha, Anand Chandrika Singh, Hamari Saadin wel. Een hele goede middag allemaal. Hey, hey, hey, Dik aan mijn eigen.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Als je mij nou ook wil, dus toen direct eigenlijk in je studio mee, Hamari Samne, toen buiten waart. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Amne Samne. Goedemiddag, Lloyd, kan je zeggen.
0: Mooi. Als je.
1: Ik heb er wel zin in hoor,
0: Nou, ik heb altijd zin in koffie chai hoor, dus ja.
1: Kairoch, omlog naar beneden. Nou ja, nee, na Kairoch, ik roch.
0: Doe je roos naar beneden.
1: Mangerke,
0: want het was in de nacht van maandag op dinsdag.
1: Gele kaart voor een Lloyd.
0: Ja. Dus ja, ik was in een, cabulier.
1: Je was in een andere mood.
0: Ronald Koeman, Hamar Moedwa. En dan is ik grap kreeg. Maar heel Nederland gaat hij natuurlijk, hè. Dus ja,
1: Chor, ook erover nadat, Jaco. Chor, de trauma. Dat is een trauma, we zijn getraumatiseerd. Doe ze er wat, Jaco. Uchi, Joana, wat, Jaco. Lloyd, dat ding is rond en hij rolt en we gaan het niet over hebben. Nee, Kaligusalagiga. Goedemiddag, trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Lloyd, andere prioriteiten, hè? Kaiseb, maar je bent helemaal naar België gegaan, dus. Antwerpen ke dierenmarkt toe geile. Maar je hebt de chihuahua niet kunnen kopen. Wat is er misgegaan?
0: Hamar pasand ki chihuahua na raha. Dus hem na lili toch chihuahua.
1: Sukar na raha. Je bent veel eisend hoor.
0: Ja.
1: Zelfs de chihuahua van jou moet sukar zijn. Dus,
0: je kutta je mangeet een mooi kutta liet toch?
1: Nee, maar waarom? Heb je echt geen enkele kutta gevonden?
0: Nee. Ik kost ook wel naar moeilijk.
1: Dus Lloyd Gelson, wat doe je roos? België.
0: Ah, jongen.
1: Dierenmarkt. En die man is met lege handen thuisgekomen.
0: Ja.
1: Het is toch wat, mensen. Moet je niet een beetje hulp inroepen?
0: Ik moet hulp inroepen van de luisteraars. Wacht. Mooi chihuahua.
1: wij zoeken een chihuahua-kenner. Als er een chihuahua-kenner is. Hamna zo chila Hindustani mee, paier, Lloyd.
0: Nee.
1: Maar hoi zake. Kikoi hoiga, een chihuahua-kenner.
0: Wij Hindustanen zijn van alle markten thuis, hoor. Dus hebben nog stapjes meer waard hier.
1: Wij zoeken een vrijwilliger, wel chihuahua-kenner.
0: Ja.
1: Onbetaald, maar die moet Lloyd even helpen. Want Lloyd, bichara, helemaal depressief is deze man teruggekomen uit België.
0: Ik heb het wel kunnen, maar toch dat jij wel biedt. Ik zoek ook iemand die wil zorgen voor die chihuahua natuurlijk. Hè.
1: Maar je wilde dus ik gewoon cash betalen, nota bene. Toch gewoon, ik wil envelop leken gij leggen.
0: Ja, toch, je moet die dingen inderdaad. Cash. Ark is het man.
1: Maar kon je nou maar geen pinkeren? Je kunt niet pinnen voor een chihuahua. Meneer, ik wil pinnen voor mijn chihuahua. Nee, donderop. Dus je bent met cash gegaan. Aha. En toch heeft het niet geholpen.
0: Na, ik kom erna.
1: Heel even samashaiga. Ik heb een probleem om een moeri pepper heen in ons leven.
0: Ja, ja.
1: Kooi aurat na pauwe, kooi chihuahua na pauwe.
0: Hamme chihuahua ke probleem heen.
1: Toch een chihuahua probleem. Want jij doet dat tegen trap toch? Je bent slim.
0: Ja.
1: Chihuahua, je mil je to aurat vanzelf mil jaiga.
0: Dekle toch. Dus zo moet je doen eigenlijk.
1: Eigenlijk is de chihuahua een investering voor jou.
0: Het is een hele goede investering. Zeker. Betaald. Dubbel en dwars terug.
1: Denk je, bij de naam, ik ga die chihuahua leken, Chalia. Al die Hindustanse mannen op de Haagse markt.
0: Ja, ik zie,
1: zie het voor je, ja, het voor je, Lloyd.
0: Ja, ik zie die mannen, die Hindustanse mannen met zo'n pet op en op korte op broek.
1: Zomermeer,
0: slipper, pahinke, jaman, chihuahua leken, Chalia.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ik wilde, als ik dat zie, hem direct foto met aan op.
1: Dekje binnenkort, dekje Haagse markt bij. Dat zijn tientallen Hindustanse mannen. Met een chihuahua.
0: Chihuahua op zoek, hè?
1: Gewoon godi, hè? Ze gaan die chihuahua godi nemen.
0: Gaat toch.
1: Want op de Haagse markt kun je niet zomaar laten lopen, toch?
0: Nee.
1: Kunnen we drukken, ja, doe kan niet. Dus kon je maar die je klaat. Ja. Gaat niet goed.
0: Oh, chihuahua is nog groter, ja.
1: Chihuahua, bechara.
0: Bechara, serieus.
1: Maar chihuahua londar is en chowdi doen, toch, chihuahua?
0: Ah.
1: maakt jou niet uit, toch? Welke
0: nee,
1: jij hebt.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Een chihuahua
0: nee.
1: is een chihuahua.
0: Een chihuahua is chihuahua. Dus ja,
1: toen had discriminatie gekregen.
0: Of het nou een kuta is of dat andere is. Ja,
1: dat maakt jou niet uit.
0: Maakt mij niet uit. Nee.
1: Hé, dat is een vies woord, hè?
0: Ja, nou, mijn lebo lebo.
1: Dat doen we niet op Ujala. Bout morsu wordt
0: hier. Dus dat gaan we niet zeggen hier op de radio.
1: Nee. De vrouwelijke vorm van een kuta.
0: Na.
1: Die gedachte alleen naar...
0: Boy. Nee.
1: Vies.
0: Boutka.
1: Maar Lloyd, heb jij liever een huisdier, dus een hond, voor de bewaking thuis? Of heb je liever alarm?
0: Alarm.
1: Liever alarmsysteem,
0: Liever alarmsysteem, ja.
1: Boy, Aatje Raadkeer.
0: Aatje
1: Raadke, afgelopen nacht. Afgelopen nacht, Aatje Raadke, hem bedoel Karila. Jorat ja, bital he, ja. Vannacht dus, afgelopen
0: nacht. Vannacht, ja.
1: Am soetal wat
0: ja.
1: Ekdam, niet dharak. Janet toch Hindustani kese soet, niet dharak.
0: Helemaal diep.
1: Ik kom probleem naar Kushna, klaar. Ja, ja. Je slaapt gewoon lekker.
0: Ja, heerlijk.
1: Want je bent moe, het weer is goed, je slaapt. Kirkik hulal,
0: he. Bisaal, ha.
1: Mooi lekker, ha, toch?
0: Ha.
1: Chihuahua, bagel.
0: Oh, Chihuahua, hey, zoet te leggen toen.
1: Mensen laten Chihuahua op hun bed slapen, hè? Bagel.
0: Nou ja.
1: Zie je man en een vrouw Chihuahua ertussen.
0: Kutowa leek je zoet tussen, man. Echt.
1: Sommige mensen wel, hoor. Echt wat. Maar tussen die man en vrouw in, hè?
0: Ha.
1: Dus ratiake bat yam to batai lo.
0: Ha batao.
1: To se batai la ma okay sunne walo. Hum log ke parwar hai sun se. Isa parwari baat hai mag nahi hoy. Idre hi mag tweede ujala parwar hai idre mag tweede. To bolle coffee and chai hai. Loit.
0: Ha?
1: Coffee chai and chihuahua.
0: Coffee chai chihuahua. Hum na boli chihuahua. Aaj hoy hai coffee chai chihuahua dan. Ya.
1: Dus raat ke baat hi ba.
0: Ha.
1: Pachelahara noem je dat, hè? Pachelahara. Hoe noem je dat? Pachelahara,
0: dat is rond 4-5 uur, toch? Ja.
1: Sabere. Ah, sabere. Op een gegeven moment hoor ik alarm.
0: Door gharme.
1: Ha, hamar gharme.
0: Arre?
1: Alarm bajai, ham sochi kabhali alarm. Nan jagi la to, ham sochi dehi. Ik heb toch een chihuahua, dus alarm bajende, hè? Minashpang. Mijn helder hond springt erop zo meteen, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dan thakal makal ohi me soetal bati. Alarm wa ham sunila, ik word gewoon niet wakker.
0: Ja.
1: Mijn vrouw,
0: ja.
1: Nog erger, die geeft helemaal geen kick. Die denkt van, los het maar op, toen denk ik kakal ze tegen. Als die boef in het huis is, yeah. Toen ja oplos kan. Loop jij maar voor. Kooi toch een chokie chakie tiek.
0: Die slim.
1: Dus op een gegeven moment sta ik op. Ik denk van, dit gaat niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik heb helemaal niet door gekregen. Dus plotseling begint dat systeem tegen mij te praten. Je kent die commercials, toch?
0: Ja,
1: TV Pehega commercial.
0: Ja.
1: Dan loopt die man in zijn jockey. Precies zo dus. Liep ik zo in mijn jockey.
0: Ik zie het al voor me, ja.
1: Ratjake half slaperig. En dat systeem begint tegen je te praten.
0: Oh ja, meneer, wat doet u daar?
1: Nee.
0: Ja.
1: Dit is de alarmcentrale. Gaat het goed daarmee?
0: En die ziet jou in een jockey lopen ook nog. Mika, gaat het goed
1: die
0: daar?
1: Schrikt zich een hoedje.
0: Ja.
1: Die schrikt zich een hoedje, toch? Dus dan praat dat systeem tegen jou. Dus dan moet je praten, terugpraten. Want om een microfoon was op koets heen.
0: Mika,
1: ham ook een poortje laat, mevrouw. Toe hem mee bol. Gaat het goed of gaat het niet goed?
0: Gaat het goed met jou, mevrouw?
1: Ja, nee, hier in mijn huis.
0: Oh, in jouw huis, oké.
1: Okay. Je moet mij niet vragen.
0: Nee, ja.
1: Obole, haha, man, dat je laat tuinschuur. Wat bole, tuinschuur, schuurke deur.
0: Ha.
1: Van de tuinschuur.
0: Ah,
1: toch?
0: Die.
1: Daar is iets mee aan de hand. Die is open.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we die tuinschuur, deur. Oké, maakt mij niet uit. Garwa met een haikoi. Geili tuinschuur.
0: Zeker, draad dat geili, hè? Schuur wel.
1: Nee. Ik wist wel dat mevrouw het niet goed op slot had gedaan.
0: Ja.
1: Toen ja niet lekker. Ik er kan bij volk. Maar dus die mensen blijven aan de lijn, toch? Dus ik neem een kijkje. Ze zijn aan de lijn nog steeds. Niet telefoon, gewoon door dat ding heen praten.
0: Ja.
1: Dus ik kom terug, ik zeg, mevrouw, हम देख ही लाता हूँ इसके रूबा खुलल बा हमें जाने का बोलेगा या मने एक सीधा तो हूँ Dus ik vraag aan die vrouw, maar wat zie je dan op beeld? Kun je kijken? Moet na kusje naar de kijken? Koina, toch? Waarschijnlijk stond je deur niet goed dicht.
0: Ay, boy.
1: Dus ik zat gewoon in een trailer, ik zat gewoon in een reclame, in een commercial.
0: Dus Ratiake is een hele goede commercial.
1: Ratiake heeft een commercial bij nou, dus dan ja, weet je ja, dat
0: ja,
1: ook weer.
0: Ja.
1: Binnenkort te zien op een RTL.
0: Arrêtez nou van, meneer, gaat u maar slapen. Ik zorg wel voor de rest.
1: Nee, dank u wel, bla. Bakra, behoed netjes, Batia, is dat een echt warretje?
0: Ja, serieus.
1: Suriname, met het bullet. Hey, meneer, zei je doe. Je gym extra brokko. Go sribi.
0: Ik zie al die Surinaams, echt serieus, die hebben een heel andere mentaliteit. Die hebben een heel andere, ja, nee.
1: Ze praten grof toch?
0: Behoed grof, hè? Zomaar.
1: Meneer, heb je stront in je... Heb je stront?
0: Zomaar laat je me bellen. Hè?
1: Ay, zomaar je bent Marokko, ja. Je ziet niet dat het s'nachts is. Ay, dan krijg je dat soort dingen. Nee, maar die bakkerij. Hier is het goed geregeld hoor in Nederland.
0: Ja.
1: Netjes, goedenavond, goedemorgen.
0: Ja.
1: Welterusten, sorry.
0: Ja.
1: Zij moeten geen excuses aanbieden. Jij moet excuses aanbieden. Ai boy, Lloyd. Tamasa bal raadje, ja. Maar koffie, ai, maar koffie.
0: Nou ja, ham pani pilja, aaj, want ham gogur banari, maar gogurya mein tani jada marcha daar dus hamar petwa tani is dat agi hai ga petwa mein.
1: Aithega, tor petwa aithega.
0: Maar petwa aithega. Dus ik dacht bij mezelf van, kaise ham itna marcha daar deri gogurya mein?
1: Mistake
0: hoi ga, maar goed.
1: Wacht, ja. Pille ik...
0: Toepille. Eén slokje, één slokje.
1: Koffie en chai.
0: Chivava.
1: Lekker, Lloyd.
0: Dat geslurp van lekker, jou, hè. Dat geslurp van jou, echt serieus.
1: Ja, het is vies, hè?
0: Het is echt vies, hoor. Echt serieus. Zullen we wel een koffie-chai programma op zo'n reaatje middagshow? Daar heb ik een gitaartje voor je lezen kunnen.
1: Zo'n lelijkert en lelijke gitaar. Wie wil dat hebben, Lloyd? Elvis Presley kent gitaar.
0: Hij is er helemaal kapot van.
1: Boy, laat die man naar India gaan, een paar maanden daar.
0: Dat
1: jij kan yoga ook kare, mediteer kare,
0: dan komt hij tot rust. Dat wil ik 2000 euro mangen, als je gitaar lid krijgt, dan krijgt die persoon 2000 euro.
1: Maar als sankat, ja. Wat doe ik het, mijn logger? Waar in Venezuela, we hebben niet ketna 2000 mensen marge.
0: Ik heb er maar een kantie betaald, ja. En
1: hier hebben we een betaald aan Douwe Bob's gitaar.
0: Douwe Bob's gitaar.
1: Dit noem ik Anet, hè?
0: Ja, Anet. Maar ik heb er maar een marge van Venezuela. Ja.
1: Wat Douwe Bob, kan. Dus die dag, hè? Die dag, nou ja, die dag niet. Eén van die dagen. Is een mooi symbolie. NOS Journaal, hè? Venezuela was een item, er waren 1400 mensen al dood.
0: Ja.
1: Udinuake Badba, dus een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Item, dan leek een minuutje item.
0: Aha.
1: Daarna volgt een item van bijna een minuut weer.
0: Ja.
1: Eén keer raden waarover. Een vogelnest. Echt waar, Lloyd? Nederlandse journaal, hij zei, ja, echt waar. Een vogelnest, hè, die gebouwd was in een... In een boompje. Die was door de wind die er was in Nederland. Door de Hawara, een paar dagen terug.
0: Nee.
1: Die was uit de boom gevallen.
0: Ha.
1: Dus de vogelnest was uit de boom gevallen. Eén minuut lang hebben ze gehad over 1400 mensen. Die overleden zijn in Venezuela. Hey. En één minuut lang gaat het item over een vogelnest. Het is een gussalige, ja.
0: Dus is het oké, ja, is het moeilijk. Ik had helemaal bij Zaparilla en ook, hè? Voor een vogelnest.
1: Kom op, joh.
0: Ik heb na het meemappen, maar minimaal, dan niet een minuut, drie minuten, vier minuten aandacht besteed ik er. Wat daar gebeurd is.
1: Maar dan ben je toch niet goed in je hoofd?
0: Nee, natuurlijk ben je niet goed in je hoofd.
1: Dit doet een eindredactie, doet een hele redactie. Ik heb na 100.000 euro se jada legega.
0: Maar wat is dan zo? Wat is dan zo? Zo bijzonder aan een vogelnest. Er ik het na vogelnest giri ja, Pirmese.
1: Nee, maar het gaat erom dat hun beoordelingsvermogen niet goed is.
0: Ja, nee,
1: dat een hele
0: ik.
1: Redactie. Ja. Ze studeren erop. Ze zijn, ik weet niet hoeveel uur aan het vergaderen. I aitamore, kakoi, i warna, i wali wel, i wali na. En dan zetten ze zoiets stoms erin.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo lang.
0: Ja.
1: Hey, dat je er een melding van maakt. Oké, Nederland is dierenvriend. Hè?
0: Ja.
1: Lobby, karila, hamlok, januar, ja. Prima. Prima, maar niet in die verhouding. Niet één op één.
0: Ja.
1: Dat ding is toch, dat leed daar is toch niet vergelijken met een vogelnest die hier.
0: Namen.
1: Hai, boy. Namen. Dus waarom ik heb hier een paar jij letje uit.
0: Ja. Kees Bolleke is toen toelong dat je geen programma Rooskerk, maar we hebben al gezegd, Kees, hamlok hier kabelen, bieren rahila,
1: rato dien. Wij moeten ook eten, Kees.
0: Kees, dus we kunnen niet
1: wij
0: altijd...
1: Wij moeten ook brood op de plank hebben.
0: We hebben vanaf het begin al gezegd, we gaan ons best doen om elke dag te doen, maar hoi, kabi, hamlok, na benijs ik je. Dus ja, excuses daarvoor. Maar we doen ons best om dit programma zoveel mogelijk voor jullie te brengen, Kees. Dus toen dat wil ik even zeggen tegen Kees.
1: Daarom mag je het programma niet missen. Daarom moet je altijd naar Ujala reden.
0: Ujala luisteren, inderdaad.
1: Kees, kijk over dat naam, Kahoiga. Als hij Kees heet, hè?
0: Ja.
1: Zullen we raden hoe die vrouw dan heet?
0: Nou ja, toen raad ik er Kees.
1: Kees, over dat naam. Wat zo'n mooie naam zijn die bij Kees pakt.
0: Nou, Kees, hier komt hij dan, hè, aan het Raden Keremangen.
1: Even nadenken, hoor. Wat zo mooi. Margriet.
0: Margriet. Nou, lijkt
1: Margriet
0: me toepasselijk.
1: Zou een mooie naam zijn voor Kees.
0: Kees, toen hij het ermee aan mijn eigen Margriet. Kees en Margriet.
1: Nou ja, ik vind dat wel mooi passen, die naam.
0: Ja, vind ik
1: dus
0: ook.
1: Dus Kees, laat even weten hoe je vrouw heet.
0: Ja, laat even weten.
1: Of vriendin.
0: Kees,
1: en als
0: Kees...
1: ze echt Margriet heet, bigado boy.
0: Hey, huh? So na, Kees Bolin, nu die voetbal is afgelopen, moeten mensen met mijn Samojit hond lopen. Dan doe je wat leuks en je versiert veel chicks. Wat is een Samojit? Samojit? Samojit hond?
1: Dat is gewoon een nephond uit China. Gewoon een robothond. Dat is gewoon een robothond, hoor. Dat is geen hondtype of zo. Normaal. Dat is gewoon een hond geproduceerd in China. Deze man heeft gewoon een hond uit China.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je ook veel bekijks, hoor.
0: Met zo'n
1: maar dan gaan er alleen maar mannen op je afkomen, hè, Lloyd.
0: Echt waar?
1: Als jij met een Chinese hond gaat lopen...
0: Arribapre.
1: Zo'n robothond. Hè,
0: ja, ja, ja.
1: Dan ga je alleen maar vervelende mensen... Nou ja, andere soort mensen aantrekken. Techneuten. Mannen ga je aantrekken.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: Als je daar interesse hebt, moet je dat doen.
0: Hey, maar Suna, stel je voor...
1: Hamsun lego aurat bole, ja?
0: Kon aurat.
1: Ik ben net Hamsun leertje.
0: Kon aurat bole.
1: Dus om takken te kopen, coach, kon een programma. Dan legt een deskundige uit hoe het in elkaar zit. Vraag die verslaggeefster aan die man. Hoe weet je dat, meneer?
0: Ja,
1: Hoe weet jij dat allemaal?
0: Ja.
1: Zegt hij van, mevrouw, ik heb het gecheckt op een JetGPT. Jet.
0: Jet.
1: J-E-T.
0: JetGPT. Ay, mi gado. Serieus.
1: JetGPT.
0: JetGPT.
1: Ik heb het gecheckt op Jet. Jumbo Jet.
0: Ja.
1: JetGPT.
0: Boy.
1: Dus... Dat is een man, een andere mevrouw, die zegt gewoon... Hé, robot was je pushna? Daarmee bedoelt die vrouw gewoon vragen naar ChatGPT.
0: ChatGPT, ja.
1: Maar ze kent dat woord niet. Of ze denkt van dat woord is misselijk
0: vraag
1: of vervelend.
0: Robot,
1: of,
0: ja.
1: Robot was pushna, Henk?
0: Ha. Nou.
1: Luid. Kusna je niet de robot was pushna.
0: Robot was... Kusna je niet de robot was zeker
1: pushna. Vraag het aan je JetGPT.
0: JetGPT. Maar ik denk dat de heer Admitie wel gebruiken. Voor alles en nog wat. Het is wel handig. Ik vind het handig. Boothandig.
1: Super handige tool, joh. Echt geweldig. Geweldig. Soms krijg je mailtjes van mensen.
0: Ha.
1: John Tujane, ik ga van EI lagere school. Ik heb
0: ja.
1: Maar dan check je die mail.
0: Ha.
1: Of dat bericht, je schrikkie.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, J.C. Oerlik is maar professor. Toen zei je mama, je dat mij toch Hansuke admira, hè, Lloyd? Lagere schoolke admi.
0: Hansuke admi, ik heb toen nou kusje bol.
1: Nee. Toevallig Hansuke. Ah, nee, niet keer, ik hoor. Ja, Paramaribo. In Paramaribo, che è lagere school, che
0: è yeah, yeah. Brocopondo en zo, dat soort dinges.
1: Ik kan je zeggen, dat is mooi. Om mooi zo netjes te liketje, joh. Je schrik je echt. Je denkt, deze man is vooruit gegaan. Komt allemaal door JetGPT.
0: JetGPT, ja.
1: Hey, Lloyd, ik moet even snuiten, hoor.
0: Waarom? Radio Wappen, ik heb toch een keer gaan snijden.
1: Zo neem maar.
0: Anand, stel je voor, hè, dus kon ik binnenkort bij jou gaan. Alles is geregeld, wat dan ook. En dan vlak voor de bruiloft ga je uit elkaar. Hé. Hey.
1: Ik moest even drinken, hoor, Lloyd. Ah. Ja, maar dat gebeurt soms, ja. Heb je niet in de hand?
0: Nee.
1: Want, soms gebeurt dat gewoon. Maar liever voor het huwelijk...
0: Ja.
1: Dan na het huwelijk uit elkaar gaan. Ja, toch?
0: Ja, nee, vind
1: liever
0: ik
1: dat
0: ook,
1: je op tijd erachter komt van... Yo, hey, het gaat niet goed gaan.
0: Ja.
1: Rico Verhoeven, ik heb het ja toekregen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Toch? Rico zegt, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Het ontgaat je ook niks...
1: Een jaar, een paar lichaam met mij.
0: Toen wie was die JetGPT?
1: Hamad die Paramaribo, ketje. Paramaribo, geboorte Hamarba. Dus ham Sahar kent mij, wat die Sahar kent mij.
0: Dus,
1: nee, maar Rico zegt gewoon van luister, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Oh, hoezo?
1: Nou, prima toch? Is
0: hoezo?
1: Toch goed?
0: Hoezo is hij niet de beste versie van zichzelf?
1: Op dit moment is hij niet de beste versie van zichzelf. Dus hij is niet de Rico Verhoeven. De lieve man, de leuke man, de gezellige man. Hij is niet de... Weet je, dus dan weet hij dat. En dan zegt hij van zoon, als ik nu ga trouwen, gaat het fout gaan. Dus ja, maar, ergens is dat ook wel heel goed, hè?
0: Maar dan Naomi, bitjarike, hè? Na verheugkeren, hè, Naomi, die vriendin...
1: Arita Tubat, hè? Stand by. Jij bent toch gewoon stand by.
0: Stand in.
1: Stand in. Jij kunt toch gewoon gaan troosten. Je kunt toch een luisterend oor bieden. Je kunt toch
0: ik kan luisteren.
1: Brede schouders stel je toch beschikbaar, Lloyd.
0: Zeker. Behoudbaar kijken. Ik kan goed luisteren. En weet je dat luisteren voor een vrouw belangrijk is?
1: Ja, zeker.
0: En dat je ook feedback geeft en dat soort belangrijke relatie met dus.
1: Maar jij trapt weer een open deur in, hoor, Lloyd. dit zijn die open deuren die jij intrapt. Ja, natuurlijk is dat belangrijk, ja.
0: Karin zegt goedemiddag, ga zo door. Ik luister elke keer naar jullie, of jullie er wel zijn of niet zijn, maar ik luister elke keer. Een besmettelijke lach heeft Anand en Lloyd. Als je niet wil lachen, dan lach je mee. Hoe ga je lekker?
1: Karin, toch ik op bossie hem lukt, Thailand ja, lille. Helemaal een biggie bossie. Maar Sunna, Lloyd,
0: ja.
1: Hoe weten die mensen onze WhatsApp-nummer? Hoe weten ze dat? Heb je dat ooit doorgegeven?
0: Sunna, ik doe dat elke dag, hard ganta of twee uurtjes. Om de twee uurtjes hebben Radio
1: Wappen. Maar die programma heb je doorgegeven,
0: voor de mensen die luisteren en die je wilt WhatsApp sturen, stuur dan naar 020-363-0808. Dus 020-363-0808.
1: Ga niet zomaar schrijven dat je een chihuahua hebt. Als jij een chihuahua hebt, moet je een bewijs meesturen.
0: Ja, ik wil een foto, maar ik heb een partijtje toch een chihuahua. Hè, Kina?
1: Jij in die goddie van die chihuahua of die chihuahua, ja, jouw goddie?
0: Ja. Ja,
1: ik weet niet wat voor foto.
0: Is toch leuk.
1: Stuur zo'n foto naar ons, dan geloven we je.
0: Ja, want we hebben alleen maar een manier dat je een keer een kipas hebt.
1: Not JetGPT, Walietje.
0: Nee, geen fake.
1: JetGPT foto.
0: Geen fake foto. Nee, dat zie je meteen, hè. Ik wil doek bij berichten in onze chat van Ujala, van de omroepers. Ik wil Aurits, zijn naam is Tujaneto, bijna boos bruggen. De Aurits, ja, goed gebruik je persoon.
1: Jane, is het een behoed doek gebaat eigenlijk, Lloyd?
0: En die vrouw laat een man en man en twee kinderen achter.
1: Ja, ik ga nou jouw aan, Larki. Eigenlijk wil zeggen, ik had een jonge moeder.
0: Ja.
1: Jantelijk ham, samen met wat die doe, Larkan, ke mij toch?
0: Ja, ja.
1: Chota chota Larkan.
0: Ja.
1: Dus, sochie, John Admi, etna duur chal jaiga.
0: Ja.
1: Dat ze alle controle kwijt zijn. Dat ze alle geloof in de wereld, in zichzelf, in de mensen om zich heen kwijt zijn. Dat ze zich zo alleen voelen, zo verdrietig voelen, dat ze geen andere uitweg meer zien dan zelfmoord plegen.
0: Ja.
1: Dan ben je echt heel ver, hè?
0: Ja.
1: Dan is er zoveel gebeurd waarschijnlijk in je leven.
0: Want dan kan niet ik jagra ze bij de het zal
1: dat
0: wel.
1: Kan, dat kan het, bijna niet.
0: Het moet wel ja, vaker zijn voor wel,
1: ik denk het wel. Soms, Bakir, in de liefde, hè, Lloyd, gebeurt dat in één keer.
0: Ha.
1: Klik.
0: Ha.
1: Dus in sommige dingen, ik admit ook in Mare, mishandel kregen. Op een gegeven moment ben je zat. Je ziet geen mogelijkheden meer. Yeah. Dus dat is dan opgebouwd in maanden, jaren tijd.
0: Yeah.
1: Je verdriet en je raakt controle kwijt. En je bent jezelf niet meer. Je verliest jezelf. Dat is één pad. Maar er is nog een ander pad, soms. Dan knakt er in één keer iets. Poek. Yeah. In één keer.
0: Yeah.
1: Door Admi Chalge, door Aura Chalge vreemd. Ik weet niet wat, liefde toet je. Dus dat zijn vaak van die liefdesdrama's.
0: Yeah.
1: Dan gebeurt het in één keer. Ook in Nederland, afgelopen twee weken terug, Marian, is er ook een jongeman die zich van het leven heeft beroofd. Kabi kabi admi kudjaiga flatmase, nietje. Suriname me pahile admi logan gramoxoon pile wat raan.
0: Ja.
1: Ik heb dat een keer meegemaakt in de buurt waar ik woonde als klein kind.
0: Ja.
1: Was er een jonge dame die was getrouwd in een gezin. Maar ze was helemaal niet happy in dat gezin. Wat er precies speelde, weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar echt een hele jonge dame, leuk, prima. En die heeft een keer gramoxoon gedronken gewoon.
0: Ja, erg is
1: en
0: dat.
1: En die heeft dat overleefd, maar haar leven was gewoon niet meer goed.
0: Nee, toch?
1: Want alles was van binnen helemaal kapot en verbrand. Dus, maar goed, die was kennelijk zo desperate. En waarschijnlijk kon ze niet meer terug en zag ze geen uitweg meer. Maar je kan dat niet doen, soms. Omdat Pahile Hindustani, zeker Pahile Bolotra, van Bitya ke Jabjaker Dili, dan moet je daar rooien.
0: Ja.
1: Je toch een Mari, je Jakari, je blijft daar.
0: Ja.
1: Weet je, dus, maar je kan dat niet doen, soms. En dat kind, zo'n meisje, zo'n vrouw, ziet dan geen uitweg en wordt radeloos. En denkt van, joh, je leven is beter, bak je hem naar Rahila. Dus het is heel makkelijk om te zeggen soms, Lloyd.
0: Ja.
1: Van, je moet dit niet doen en je bent zwak. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het is best wel complex. Or op tegenwoordig zijn naam mee, Jabse Bosje Brug Mangeba. Bout achai bhailba, dat die brug er is.
0: Oh.
1: Maar het is ook een plek geworden, jammer genoeg, waar mensen zich van het leven beroven.
0: Ja.
1: Obrokia Banal heeft om twee delen van Suriname te verbinden.
0: Het is wel makkelijk geworden, hè?
1: Ja.
0: Voor de mensen dus in plaats van, die radeloos zijn geworden, die dan zeggen, hey, hamjaila John Bokkeren.
1: Nou ja, kennelijk is dat makkelijker dan een andere methode. In Nederland springen mensen soms voor een trein, een rijdende trein. Soms van een hoog flatgebouw. Kabi kabi brok ik ze sunai gabi. Maar in Suriname hoor je aan de lopende band.
0: Bosjebrug
1: ze kooi koedalba. Maar lang verhaal kort maken, Lloyd. Misschien ben ik te lang bezig nu. Lang verhaal kort maken. De mensen die het mee hebben gemaakt, de mensen die het in nabijheid hebben meegemaakt, die weten waar ik het over heb. Het is niet zo zwart-wit.
0: Yeah.
1: Dat die persoon zo zwak was en daarom zelfmoord heeft gepleegd.
0: Yeah.
1: Zo is het niet altijd.
0: Yeah.
1: Natuurlijk is er iets geknakt. Natuurlijk is er iets kapot gegaan bij die persoon. Natuurlijk is het opgebouwd. Het verdriet is opgebouwd. Hoe uitweg naar Dick Hega. Dus als jij iets kunt doen, in zo'n geval, toen Dick Hega kon kuch misjaiga, toen kuch karsakega, je bent in de gelegenheid om dat te doen, doe het. Anders heb je achteraf spijt dat je niks hebt gedaan.
0: Ja, kijk, Nederland.
1: Dus je moet wel, je moet wel altijd alert zijn. Kitor omgeving met kooi heiga. John signalen vertoon krijgen dat die persoon het niet meer ziet zitten. Dat die persoon zo depressief is dat je denkt van, hé, kahowega. Probeer dan aandacht voor die persoon te houden. Meer tijd te besteden. Indien mogelijk, ga het gesprek ook aan. Mm-hmm. Praat met die persoon. Oké, uitleg, Kirkie, dat dit eigenlijk geen oplossing is.
0: Ja.
1: Daar kun je zelf van het leven beroven. Maar wat heb je dan bereikt? Ja. Helemaal niks.
0: Nou ja, goed, in Nederland heb je natuurlijk hulplijnen waar je naartoe kunt bellen of wat dan ook. Of instanties. Toen jij ze keer. Dus maak daar gebruik van. En inderdaad, wat
1: dat
0: aan
1: zegt. Dat is een 113, hè?
0: 113. En wat aan zegt. Als je ziet dat iemand bij jou in de buurt ergens mee zit, wat dan ook, praat dan met die persoon. En haal het dan uit zijn of haar hoofd.
1: Wij moeten daar alert op zijn. Alert.
0: We moeten alert op zijn.
1: Nou. We moeten niet de houding hebben van man, ook er probleem mee, hoe dikkie kakkers. Nee. Ja. Juist op dat moment moet jij je menselijke kant tonen.
0: Ja.
1: Juist op dat moment moet je belangrijk zijn. Toen ik ook nota met geile, ki na geile is niet belangrijk. Toen ik ook verjaar osso met geile, ki geile na geile is niet belangrijk. Maar op de momenten dat iemand je echt nodig heeft, John Oker, Girel, Ghariba, Girel, Dinba, dan moet je er zijn. Dan.
0: Ja.
1: En dat moet je proberen te doen. Dat lukt niet altijd, Hamjanila, maar je moet het wel proberen te doen.
0: Ja, nou ja, goed, reactie hierop, Anand. Je zit toe bij Tele, Bart. Die persoon kan meepraten, is heftig en leeft ook mee met die mensen in Suriname. Maar ik resta bij Kusbehelega, dus bij die persoon zelf. Liki zeggen, juist aan het knapt iets in bij die persoon. Mijn oudste zoon heeft het gedaan 4 jaar geleden. Maar ik zeg nu, is altijd voor alles een oplossing.
1: Zo is dat, zo is dat. En er zijn veel mensen die dit hebben meegemaakt, jammer genoeg. Het zij een eigen kring, naasten, dus kon een paar waren. Gezin, mezelf, zoals ik zei, maar vaak ook vrienden, mensen die je kent. En inderdaad, 2 weken terug was het ongeveer, jongeman hier, waarschijnlijk liefdesverdriet. Relatie toedje of zoiets. Dat is mij ter oren gekomen. Ik heb het niet geverifieerd. Maar iemand aan wie je niet zag dat die persoon dus problemen had.
0: Ja.
1: Iemand die gewoon heel normaal was. Dus daarom moet je praten met mensen. En niet oppervlakkig. Je moet echt gewoon normaal lief zijn tegen elkaar. En echt vrienden hebben die. Hè? Kijk, ik heb heel lang terug. Bahut Purana Bategoyat van mij, Hovega Lloyd. Eindelijk heb ik het nooit verteld. Maar ja, dit heb ik meegemaakt toen ik in Suriname op de Mulo-school zat. De Sochkit Nadien Kebat Heer. In Suriname ging je naar de basisschool. Voor de mensen die Suriname kennen, die weten dat. Hoe het een schoolstelsel eruit ziet, onderwijssysteem.
0: Ja.
1: Voor de mensen die hier zijn geboren en getogen, die weten dat niet.
0: Ja.
1: In Suriname ga je naar de basisschool. En daarna ga je naar de MULO. Of de ULO.
0: Milo.
1: Dat soort dingen. Dus de MULO was een normale stap. Daarna kun je naar VWO gaan.
0: Ja.
1: Dus, en daarna naar de universiteit. Dat was de route in Suriname.
0: Ja. Ja.
1: In Nederland kun je na je basisschool kun je naar middelbare school gaan.
0: Ja.
1: HAVO, VWO, dat soort dingen. Ja. VMBO. Nou, dus in Suriname is het stelsel dat je eerst naar MULO gaat. Dus ik was een klein kind nog. Hmm. Best wel jong.
0: Ja.
1: Ik denk een jaar of 14, 15 zijt. En toen was er een jongen op school in mijn klas.
0: Ja.
1: Ik ga geen namen noemen.
0: Ja.
1: Want anders, ik heb die jongen al heel lang niet meer gezien hoor.
0: Ja,
1: ik ben hem helemaal uit kwijtgeraakt. Maar die jonge man, nee, laat ik het gewoon zeggen. Zijn achternaam was Kalu.
0: Mm.
1: Van die jongen.
0: Yeah.
1: Die jonge Kalu zat bij mij in de klas.
0: Yeah.
1: Hij was een paar jaartjes ouder dan ik was.
0: Yeah.
1: Maar die jongen was zo'n lieve jongen. Intussen zal het meneer Kalu zijn. Hè?
0: Yeah.
1: En hele lieve, rustige jongen. Helemaal timide.
0: Yeah.
1: Maar echt heel aardig.
0: Yeah.
1: Misschien wel een van de aardigste mensen hè, van de school. En op een gegeven moment vertelde hij het me. Ik weet niet waarom hoor. Van ik ga een eind maken aan mijn leven. Want ik zie het niet meer zitten. Die jongen was misschien 16 jaar oud.
0: Opeens.
1: Lloyd?
0: Ja, 16 jaar.
1: En hij zegt dat tegen mij. Tegen een 14, 15-jarige jongen.
0: Ja. Yeah.
1: Een klasgenoot.
0: Gewoon.
1: Dus op dat moment denk ik van, Ika Hovega.
0: Ja.
1: Je hebt nog niet zoveel verstand hoor. Je bent niet zo slim. Je weet weinig van het leven.
0: Ja.
1: Maar je hoort wel iets alarmerends.
0: Ja. Dat doe ik eigenlijk.
1: Dus best wel slim van mij. Dus ik dacht van, joh, wat is er aan de hand met deze man?
0: Ja.
1: Dus ik heb hem toen aangeboden van, weet je wat? Ik heb een Aja. Ja. Was een gemaakte Aja. Mijn echte Aja was al lang overleden. Ja. Maar onze pandit Aja, dus die pandit van ons, die noemden wij Aja.
0: Ja.
1: Dus ik zei van luister, we gaan naar mijn Aja toe.
0: Ja.
1: Hij is pandit. En ik neem jou mee daar naartoe en dan kun je erover praten.
0: Ja. Wat goed van
1: en
0: jou.
1: En ik heb, ja echt waar, heel goed van mij achteraf.
0: Ja.
1: En ik heb dit verhaal nooit verteld hoor, ik vertel het nu.
0: Ja.
1: Omdat we het zo over elkaar helpen hebben en aandacht hebben voor elkaar. En oog voor elkaar te hebben. Dus ik heb die jongen inderdaad die middag meegenomen. Of de volgende middag, zoiets hoor.
0: Yeah.
1: Naar mijn Aja toe, mijn pandit Aja toe.
0: Yeah.
1: En ik ben daar gaan zitten en ik heb uitgelegd aan Aja. Van Aja, luister, dit is een vriend van mij, zit bij mij in de klas. En hij ziet het leven niet zitten. Ik weet niet met welke bewoording hoor. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar daar kwam het op neer.
0: Yeah.
1: En toen heeft mijn pandit Aja zich ontfermd over die jongen.
0: Wow.
1: En is met hem gaan praten. Ja. Is hem gaan vertellen. Nee, hè, dat moet je niet doen. Vertel me wat het probleem is. Dus die jongen was vanaf dat moment welkom bij mijn pandit Aja.
0: Omdat
1: als hij dan in de knoop zat, kon hij daar even gaan praten. Hè? Kon hij weer een beetje tot rust komen. Dus hoe het daarna is gegaan met hem, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, ik hoop dat die meneer Kalu naar ons luistert of familie. Zei het, ik ben van herken ik het. Laat ons weten via 020-363-0808. Of stuur een mail naar ons. Info
1: dus als een klein kind, als een klein kind dat al beseft.
0: Ja.
1: Ik was toen 14, 15.
0: Ja.
1: Hoe kunnen volwassenen dat niet dan zien?
0: Nou...
1: Dus wij als volwassenen hebben een taak. Als een mens in ons omgeving, als je daar signalen van krijgt, neem de tijd, alsjeblieft, neem de tijd. Ga het bespreken. Toral lamba chow ramlok bat jeli.
0: Nee, maar dit soort dingen bespreken we ook in Coffee Chai. Na het keer hem ook niet gezien, maar zaken iets bij jou. Maar af en toe serieuze nieuws, serieuze baten, serieuze dingen die in ons leven gebeuren, is ook belangrijk om bespreekbaar te maken, toch?
1: Ja, zo is het. Zo is het.
0: Kees, terug. Kees, een, Kees, ja. Kees

0: hond, een hondsoort.
1: Maar wacht even, kon naam hem bolli rei?
0: Margriet.
1: Of kon naam hij? Kon naam hij?
0: Marieke.
1: Hey, Mar, Mar. Die Mar klopt toch? Van Mar, Griet en Mar, Marieke. Dik
0: het blijft blijf in die Mar.
1: Dat denk ik. Hey, okay. Boy, ik was in de buurt. Ik win de pot. 90%. Ja, ja. Goed.
0: Om het af te sluiten, het verhaal wat je net verteld hebt. En de Tori die we net hebben. Nou ja, Tori, het trieste verhaal wat jullie gehoord hebben. John, mevrouw reageerker, ook Bertois, John's zelfmoordpleger. Is de reden waarom hij dat gedaan heeft, is pesterij op school. Nou, dat wilde ik even nog zeggen.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Wij denken van, hoe kan dat?
0: Ja.
1: En hoe kan een kind zo zwak zijn? Maar ik vertel het je, ik kan het je echt vertellen, Lloyd. Dat dit soort dingen, vooral bij wat jongere mensen, die zijn daar heel erg vatbaar voor en gevoelig voor.
0: Ja.
1: Wat de omgeving van hun vindt en denkt.
0: Ja.
1: Dus, praat. Al die mensen met pestgedrag, hey, doe dat alsjeblieft niet. Doe niet lelijk. Doe gewoon normaal. Doe lief tegen mensen. Hazima zaak doe ze, chichaiga, maar ga dat niet te veel doorvoeren. En zeker niet bij kleine kinderen, want die kunnen dat verschil niet zien.
0: Nou, ik kom
1: en die gaan echt aan zichzelf twijfelen en denken van, wat een ellendig leven heb ik. Dus, triest.
0: Nou, Arend, ik ga nu tijd besteden. Ermee. We stoppen ermee, maar we gaan nu tijd besteden aan iets bisaal, John Abihega. Mag ik het zo aankondigen?
1: Ja, natuurlijk. Ik hoop dat je het zo niet kunt doen. We komen in de moed toch zo? Broeps, broeps.
0: Ja, ja. 29 en 30 augustus in Den Haag in GIA Event Center mee. Ujala, Brasa, Mila Fest. Mooi bolikina.
1: 100. Honderd, toen zei ik hem 100 bolila toch?
0: Ja, daar moet ik erom lachen, ja. 100. Stel je voor dat je stopbord 100 is. Hey, op alles zeg je 100. Hey,
1: hè? Binnenkort is het niet 100.
0: 100. Toen zei ik 100.
1: 100. Maar jij hebt dat liedje al bedacht gisteren, hè? Lloyd, hoe gaat het liedje? Hamjabe?
0: Hamjabe, Brasa, Fes, 100.
1: 100.
0: Ai, Brasa Fest, ik geef je nu de tijd om alles te vertellen over Brasa Fest. Want dit wordt een geweldige event. Een Barca weekend mee. Lang weekend, 2 dagen lang in Den Haag. GIA Event Center meer. Ujala, Radio en UTX.nl. La Vega.
1: Ja, het wordt Giga en GIA.
0: Giga en Gia. Ja.
1: Het wordt een Giga evenement in Gia.
0: Het wordt een Giga evenement in Gia.
1: Maar een mooi
0: voor
1: Sankarila. Ook 100.
0: Het wordt
1: 100.
0: Suna, je zet Turmoa kolet. Kan niet mooi iets liggen. Het
1: kan niet mooi. Haman mai babke, kripa haiga. Trons. Kalinja, Lloyd. Voordat we over Brasa Fest gaan praten.
0: Ja.
1: Brasafest.nl. Zullen we beginnen in te typen. Brasafest.nl.
0: Hamlokaila.
1: Hamlokaila met al die torens. Brasafest.nl. Terwijl toen Suna Radio Ua. Typen. In.
0: Ja, Brasa
1: Fest. B-R-A-S-A Fest. Aan elkaar. Brasafest.nl.
0: Ja.
1: Begin hem in te typen.
0: Hamlokaila.
1: Jabberjust. Het maakt kalinja, Lloyd. Behoefte Chadin Rahamarkati. 1 juli, 1 juli. Kitty Kotira, natuurlijk. Zijn naam?
0: Ja, is ook een mooi verhaal. Ja.
1: Maar, verhaal. Daarvan. Ha. Het allermooiste is voor mij persoonlijk.
0: Ja.
1: Hamar Maike Janmadin Raha.
0: Ja.
1: En Hamar Maike geboortedag. Janmadindag na geboortedag.
0: En Kijberiske hoort.
1: Agar Hamar Maike Jietabbe.
0: Ja.
1: Ze is 26 jaar terug overleden.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Dus ik mis mijn moeder al heel lang. Langer dan een kwart eeuw nu.
0: Ja.
1: Maar Agar Hamar Maike Jietabbe Kalinja hoort 100 jaar precies.
0: Ja. 100
1: maar ze was van 1926,
0: ja.
1: 1 juli 1926, or Kalinjaraha 1 juli,
0: ja.
1: 2026. Dus mijn moeder zou 100 jaar zijn geworden gisteren.
0: Ja.
1: Kit na mooi din, ja.
0: En hoe maak je dan zo'n dag mee, Anand?
1: De hele dag vrolijk, de hele dag leuk, de hele dag gezelligheid. Ik ben nooit depri op dat soort dagen. Op dat soort dagen geniet ik van het leven. En geniet ik ervan dat ik de zoon ben.
0: Zo kan je dus ook een dag beleven.
1: Het glas is half vol of half leeg. Is hoe jij ermee omgaat.
0: Ja.
1: Bij mij is hij altijd half vol. Altijd standaard.
0: Ja, Tikken.
1: Je moet altijd de knopen tellen en altijd gelukkig zijn met. Ah.

0: Ik ben zo dankbaar dat ik zulke ouders heb gehad,
1: ja,
0: Lloyd.
1: Ja, man.
0: En ja, fantastisch, joh. Voor de mensen die mijn moeder gekend hebben en vader ook trouwens. Fantastisch. Gisteravond laat belde Vijay me op even.
1: Ah.
0: Hij kwam toen foto's tegen van mijn moeder en van mijn vader.
1: Ah.
0: En hij zei van, ik hoor nog steeds hun stemmen.
1: Ja.
0: Ik praat nog steeds met ze, als
1: wat
0: het
1: leuk.
0: Ware.
1: Hè? Wat leuk.
0: En,
1: ja.
0: En wat een geweldige. Dus ja, dat is een voorrecht als je zulke ouders hebt gehad. Dus dat is even over een tussenschakeling naar gisteren. Ah. Lloyd?
1: Brassafest.nl. Ja,
0: ik hoop dat de mensen al dan toe naartoe zijn gevlogen.
1: Naar de Brassafest.nl.
0: Ingetypt, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Het wordt werkelijk een giga-evenement. Giga-evenement in GIA.
1: GIA,
0: G-I-A. G-I-A, Event Center. Den Haag, Mr. Nivalo, Den Haag, Zuid. Wapi hoiga, Jabberjust. Ego... evenement.
1: Ja.
0: Maar ook een naam, Higa Brassa Fest.
1: Brassa Fest.
0: Sabse jabber artiesten, Jonba. Idish, mijn Hindustani artiesten.
1: Ja.
0: Dus na Dusser Rakam, na Hindustani.
1: Ja.
0: Want ik ga Hindustani ke festival. Ba.
1: Ja.
0: Wapi, tu aye, tatu sunie, sabse jabber artiesten, Lloyd.
1: Ja.
0: Tu be batadi, je samanke rustig se sunie
1: walo. Din bhar, aaj hem din bhar batabe samanke.
0: Din wa bhar batabe.
1: Din wa bhar batabe.
0: Echt fantastisch. Doei roche rehiga sunie walo sanicharo ratwarke. 29 augustus of 30 augustus. Dus precies over een maand ongeveer. Te rehiga Den Haag me wapi. Jabber just. Karta John Heiga, ekdam sasta Heiga, 8,50 se shuru Heiga. 10 admi tu bate, te 10 admi se tu go karta kinie voor €85. Te omen 10 admi Heiga bitter, or kalie.
1: En,
0: dat is trouwens.
1: Karta John Kinie, is dat voor 2 dagen of 1 dag? Hoe
0: dag,
1: werkt
0: per dag? Per dag, per dag, per dag, per dag. Nee, per dag. Dus tu op nee bereken kan zeggen, ja, kim se niet er kabe, kim at waar kabe.
1: Itna sasta, itna sasta.
0: Jabberjust, programma tu dekhle sunne walo lamba chaura hai ga brassafest.nl. Brassafest.nl tu wahan pe ja. En de ticketverkoop is nu begonnen.
1: Ja,
0: Lloyd?
1: direct. Dus
0: de pre-sale, hoe noem je dat ding?
1: Het is eigenlijk pre-sale. Nou ja, pre-sale, ja. Ja
0: ik dat ding heeft toch een naam?
1: Wacht,
0: ik ga jij de website. Wacht.
1: Toen jij jet GTP-t.
0: Nee. Ga jij naar brassafest.nl. Wacht. Brassafest.nl. Toen denk je aan het likhalba,
1: Lloyd.
0: Ja. Lama chaura likhalba. Toe parde.
1: Ja, super, super early bird tickets. Hè? Kun je nu kopen vanaf slechts €8,50. Bedoel je dat of bedoel je iets anders?
0: Ik denk dat je wat naam is. Super early bird.
1: Super early bird. Dus toe snelker. €8,50. En het wordt een evenement waar je dus van alles en nog wat gaat meemaken. Kana, pina, naach. Dus food, music, dance shop, market culture. Familie evenement en Bollywood vibes. En met alleen maar Hindustaanse artiesten.
0: Bahut jabber gezelligheid rahega sunne walo cultuur beleving sab cheez jo hoga eigenlijk to bol sakega Indore mela bhai ek sortu
1: ja.
0: Omdat dui go hal rahega sunne walo moi se suniye parivar ke shuru kar de bel kare ke dui go hal rahega ek badka hal ek thora se middelmatige hal jonba okay hum log bolli baati food court.
1: Food court.
0: Okar matlab hai ga wahan pe
1: khana pina.
0: Wahan pe 500 kursi rakhal hai ga met tafra, ronde tafels, alles erop en eraan.
1: Ja.
0: Jahan tu jai ke maje mein tu khaiye piye apan rustig se relax.
1: Ja.
0: O hai ga in de wat kleiner hal. Aur ekwa jon hai ga barka hal mein wahan pe rahe ga naache. Khati sab benches optreden rahe ga, main stage rahe ga. Kraampjes rahega, stalletjes rahega, stands rahega, beurs rahega, waar per hee barka hal mee. Dus het wordt geweldig.
1: Ja,
0: Lloyd?
1: Al die informatie, John Anandabidis, die kun je allemaal rustig nalezen op brassafest.nl. To Jaldija. En koop je tickets op tijd voor dit weekend in Den Haag. Brasa, Ujala Brasa Mila Fest, 29 en zondag. 30 augustus, dus zaterdag 29 en zondag 30 augustus in
0: kan
1: GIA.
0: Kan aan mijn kartwakken, Lloyd?
1: Super early bird.
0: Yeah, ik moet super, er ook aan wennen, hoor. Ik moet er ook aan wennen.
1: Super chirai ticket. Hè? Hoe zeg je dat?
0: Dus jitne jaldi tu kinie, Otane sastame paie, even simpel uitgelegd.
1: Eigenlijk is het een super sonatjeria ticket, hè? Dus je hoort wel onze sonatjeria. Early bird, ja.
0: Ik hoor vroekutjirei.
1: Vroekutjirei. Hé, vroekutjirei. Dus toen vroekutjirei, maar dit, toen kienlijker toch op tijd, hè?
0: Jetane jaldi se kinie, otane sastame paie. Want uw ek groep wat je doen, hoor je super early bird. Tap aiga early bird.
1: Early bird, ja.
0: Want toen mangen super machine. Ja. Dus natuurlijk, toch ja. Aiga jaldi jaldi.
1: Zeker.
0: En ik heb net het seintje gekregen. Het is bam. Het is bam nu.
1: Het is bam?
0: Dus koelgeba, koelgeba. Koelgeba, koelgeba. Nee, dat seintje krijg ik hier nu. Terwijl hem ook wat jij laloit, krijg ik het seintje door. Dat ik het kine ke koelgeba.
1: Koelgeba,
0: koelgeba. Or mooi samachar, kahan se paie.
1: Nou.
0: Dus jabber jabber optreden zei ga, toe jane ga loit. Kikker, kikker.
1: Ja, we hebben Exclusive Umer en Squad Sujal Express hebben wij. En wij hebben nog meer. Ik moet even scrollen hier naartoe. Express hebben we. We hebben, wat hebben we nog meer? Sarigama Records Crew, The Legends. The Legends met Ibu Fazil, Diamonds 2000, Natraj, Shivam, Rajaram, DJ Sahid. The Band, Dil Se Dance, Nachanya, Nach Nation. En
0: Ketana Chich Hello.
1: Bout Herega.
0: Ketana Tu Bolie.
1: Ja, Bout Herega. Dus ga maar naar
0: de artiest. Artiestman ik denk na. Ja, Umar mag het zijn. Shivam Rajaram.
1: Sujal.
0: Huyana Farshita.
1: Ja.
0: Sujal Umrao.
1: Mukesh.
0: Kiran Kedar.
1: Sanjay Jodha.
0: Fasil Vagituzan.
1: Divek. Randhir.
0: Rani Dattai.
1: Ja. Nou, geweldig.
0: Nizam Vagituzan.
1: Ja.
0: Sanjay Jodha. Roshana Balgobind. Sunny R.
1: Anupa Bhagwandin, denk ik. Ja, Hans.
0: Ja. Mr. Black.
1: Mr. Black ook nog, ja.
0: Lady Sanjana. Abid Hussain.
1: Ja.
0: Randhir Badri. D-Walk. Vicky Man, Ibo Vagituzan,
1: ja. Die is er
0: King ook. Layo, Vinay Kalpu, Verdien. Verdien is trouwens een jonge man, heb ik begrepen.
1: Oh ja.
0: Van een, ik weet niet, heel jong. Ha. Maar kaske bij het Ghana gaan weken. Dus we gaan het allemaal beleven.
1: Oké, we gaan het allemaal beleven. Dus.
0: Ranjay, Donovan. Nou ja, te veel.
1: Bode artiesten.
0: Rockday. Ja. Brazzafest.nl. Lloyd, wij zijn enthousiast. Zo nemen we naartoe aan je. Jortor zei je, Parwarke zat in je familie-evenement. Dus Larkin geleken, je Nani geleken, je Aji geleken. Den Haag scher me, Jabberjas.
1: En het is
0: fest.
1: Ujana Brasa Mela Fest. Ujana to Brasa, tu je, al mulakat kreeg, Brasa kreeg. Brasa.
0: Ja.
1: Brasafest.nl.
0: Okay. Het nera hato, als
1: je
0: kati?
1: Ja. Dankjewel.
0: Dan moet ik het heertje tjabbe, wat jij.
1: Oh, heertje. Ajna. Bihan.
0: Dankjewel. Mooi zere je. Groetjes.
1: Hoi, doei. Ja, de kaap is een heer. Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ujala Radio Ka. Original program. En check voor Brazzafest op brazzafest.nl. Koop je tickets op tijd.

Vergeet niet je super early birds te kopen op brasavest.nl. Brasavest. 29 en 30 augustus. GR Events Centrum. Be there and feel the vibe.

0: Hoe Della's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujjala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel. Voor dit tijdstip op de A2 Den Bosch-Utrecht... een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arensveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven in Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel end. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. De kapotte kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Oss. Een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.
2: Ujala ke all-time favorites. Jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

يلا زيدوا زيدوا، هادشي كيبان خطر هنا.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers. Party peeps. Get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
3: Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een koude brand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Goed nieuws over de A4 Den Haag-Amsterdam, want de weg is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat nog wel...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw.
12: In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
11: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koi se. Ujala Radio DAB+ per. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade 25 minuten oponthoud. Zo'n ongeluk gebeurt, de linker rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht, kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ojala Radio.
3: Je hou Ojala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ruud Oldin. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dus onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Het komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

0: Ujala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Mijn Huloid Mahabir, Aljus en Menkaha, Anand, Chandrika Singh, Hamari Saadin en Walahe. Een hele goede middag allemaal. Hey, hey, hey. Dik aan mij eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Als je mij nou ook wil, dus je direct eigenlijk in je studio mee. Hamari Saamne, tu baitha baate. Goedemiddag, Anand. Goedemiddag.
1: Amne Saamne. Goedemiddag, Lloyd. Kaise hai ga?
0: Mooi. Als je...
1: Ik heb er wel zin in, hoor.
0: Nou, ik heb altijd zin in koffie chai, hoor. Dus ja.
1: Kairoch, hamlog naar beneden. Nou ja, nee, na Kairoch. Ek roch naar beneden, hamlog.
0: Nou, doei roch hamlog naar beneden. Want het was in de nacht van maandag op dinsdag.
1: Gele kaart voor Lloyd.
0: Ja. Dus ja, ik was in een cabulier.
1: Je was in een andere mood.
0: In Hamar moet
1: wij. Ja, andere prioriteiten.
0: Ronald Koeman, Hamar moet wij. Dan is ik grap kreeg. Maar heel Nederland gaat hij natuurlijk, hè? Dus ja,
1: Chor, ook erover nadat, Jaco. Chor, de trauma. Dat is een trauma, we zijn getraumatiseerd. Doe ze er wat, Jaco. Uchi Juana, wat Jaco, Lloyd. Dat ding is rond en hij rolt en we gaan het niet over hebben. Nee, Kaligusalagiga. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Lloyd, andere prioriteiten, hè? Kaiseb Hel, maar je bent helemaal naar België gegaan, dus. Antwerpen ke dierenmarkt toe geile. Maar je hebt de chihuahua niet kunnen kopen. Wat is er misgegaan?
0: Hamar pasand ki chihuahua na raha. Dus hem na lili toch chihuahua.
1: Sukar na raha. Je bent veel eisend, hoor.
0: Ja.
1: Zelfs de chihuahua van jou moet sukar zijn.
0: Je kutta je mangeet een mooi kutta liet toch?
1: Nee, maar waarom? Heb je echt geen enkele kutta gevonden?
0: Nee. Ik kost ook er wel naar moeilijk. Ik kost ook er wel naar moeilijk.
1: Dus Lloyd Gelson, wat doe je, Roj? België.
0: Ah, jongen.
1: Dierenmarkt. En die man is met lege handen thuisgekomen.
0: Ja.
1: Het is toch wat, met jou. Moet je niet een beetje hulp inroepen, Roj?
0: Ik moet hulp inroepen van de luisteraars. Mooi chihuahua.
1: Wij zoeken een chihuahua-kenner. Als er een chihuahua-kenner is... Hamna zo chila Hindustani mee, paieerd, Lloyd.
0: Nee.
1: Maar hoi zake. Kikoi hoiga, een chihuahua-kenner.
0: Wij Hindustanen zijn van alle markten thuis, hoor. Dus hebben nog stapjes meer wat hier.
1: Wij zoeken een vrijwilliger, wel chihuahua-kenner.
0: Ja.
1: Onbetaald, maar die moet Lloyd even helpen. Want Lloyd, bichara, helemaal depressief is deze man teruggekomen uit België.
0: Ik moet een wakine, maar toch dat jij wel biedt. Ik zoek ook iemand die wil zorgen voor die chihuahua natuurlijk. Hè.
1: Maar je wilde dus ik gewoon cash betalen, nota bene. Toch gewoon, ik wil envelop leken gaan leggen.
0: Ja, toch. Je moet die dingen inderdaad. Cash. Ark is het man.
1: Maar kon je nou man geen pin kunnen? Je kunt niet pinnen voor een chihuahua. Meneer, ik wil pinnen voor mijn chihuahua. Nee, donder op. Dus je bent met cash gegaan. Aha. En toch heeft het niet geholpen.
0: Na, ik kom erna.
1: Heel even samasjaaiga. Ik heb een probleem, omdat ik een moerie heb in ons leven. Kon je ouderen naar pauwen, kon je chihuahua naar pauwen.
0: Hamme chihuahua geen probleem.
1: Toch een chihuahua probleem. Want jij doet dat tegen trap toch, je bent slim.
0: Ja.
1: Chihuahua, je mil je de ouderen vanzelf mil jaiga.
0: Dekletoh. Dus zo moet je doen eigenlijk.
1: Eigenlijk is de chihuahua een investering voor jou.
0: Het is een hele goede investering. Zeker. Betaald. Dubbel en dwars terug.
1: Denk je, bij de naam, ik ga die chihuahua leken, Chalia. Al die Hindustanse mannen op de Haagse markt.
0: Ja, ik zie,
1: zie het voor je.
0: Ik zie die mannen, die Hindustanse mannen met zo'n pet op en korte broek.
1: Zomermeer,
0: slipper, pahinke, jaman, chihuahua leken, Chalia.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ik wilde, als ik dat zie, hem direct foto met aan op.
1: Dat je Haagse markt bent. Dat zijn tientallen Hindustanse mannen. Met een chihuahua.
0: Chihuahua op zoek, hè?
1: Gewoon godi, hè? Ze gaan die chihuahua godi nemen.
0: Ga toch.
1: Want op de Haagse markt kun je niet zomaar laten lopen, toch?
0: Nee.
1: Kunnen we drukken? Ja, doe kan niet. Dus kon je maar die je klaat. Ja. Gaat niet goed.
0: Oh, chihuahua is nou chota, ja.
1: Chihuahua, bechara.
0: Bechara, serieus.
1: Maar chihuahua londar hè, en chowdi doen hè, toch chihuahua?
0: Ah.
1: maakt jou niet uit, toch? Welke
0: nee,
1: jij hebt.
0: Dat maakt niet uit.
1: Een chihuahua
0: nee.
1: is een chihuahua.
0: Een chihuahua is chihuahua. Dus ja,
1: toen dat discriminatie kreeg.
0: Of het nou een kuta is of dat andere is. Ja,
1: dat maakt jou niet uit.
0: Maakt mij niet uit. Nee.
1: Dat is een vies woord, hè?
0: Ja, na mijn level op woord.
1: Dat doen we niet
0: op Ujala.
1: Bout morsu wordt
0: hier. Dus dat gaan we niet zeggen hier op de radio.
1: Nee. De vrouwelijke vorm van een kuta.
0: Na.
1: Die gedachte alleen naar...
0: Boy. Nee.
1: Vies.
0: Bout
1: kraal. Maar Lloyd, heb jij liever een huisdier, dus een hond, voor de bewaking thuis? Of heb je liever alarm?
0: Alarm.
1: Liever alarmsysteem,
0: Liever alarmsysteem, ja.
1: Boy, Aatje Raadke.
0: Aatje
1: Raadke, afgelopen nacht, Aatje Raadke, hem bedoel Karila. Door dat je bital hè, ja. Vannacht dus, afgelopen
0: nacht. Vannacht, ja.
1: Am soetal wat
0: ja.
1: Ik dan niet hardak. Janet toch in de stad niet
0: helemaal, diep.
1: Ik kom probleem naar Kushna, klaar. Ja, ja. Je slaapt gewoon lekker.
0: Ja, heerlijk.
1: Want je bent moe, het weer is goed, je slaapt. Kirkikulal,
0: hè. Bisaal.
1: Mooi lekker, ha, toch? Chihuahua, bagel.
0: Oh, Chihuahua, ben je zo te leggen, toch?
1: Mensen laten wat Chihuahua op hun bed slapen, hè? Bagel.
0: Nou ja, ja, hè? Nou ja, oh ja, ja.
1: Zie je man en een vrouw Chihuahua ertussen.
0: Kuto, wat een leekje zoet is, man. Echt.
1: Sommige mensen wel, hoor. Echt wat. Maar tussen die man en vrouw in, hè?
0: Ha.
1: Dus ratiake bat yam to batai lo.
0: Ha batao.
1: To se batai la ma okay so ne valo. Am lo ke parwar hai sun se. Isa parwari bat hai mag ni hoy. Idri ma khat vede ujala parwar hai idri ma khat vede. To bolle coffee and chai hai loit.
0: Ha?
1: Coffee chai and chihuahua.
0: Coffee chai chihuahua. Am na boli chihuahua. Oh ya. Aaj hoy hai coffee chai chihuahua dan. Ya.
1: Dus raat ke baat hi ba.
0: Ha.
1: Pachelahara noem je dat, hè? Pachelahara. Hoe noem je dat? Pachelahara,
0: dat is rond 4-5 uur, toch? Ja.
1: Sabere. Ah, sabere. Op een gegeven moment hoor ik alarm.
0: Door gharme.
1: Ha, hamar gharme.
0: Arre?
1: Alarm bajai ga, hamso ji kabhali alarm. Na jagi la to, hamso chile. Ik heb toch een chihuahua, dus alarm bajende, hè? Mineshpang. Mijn helder hond springt erop zo meteen, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dan thakal makal ohi me soetal bati. Alarm wa ham sunila, ik word gewoon niet wakker.
0: Ja.
1: Mijn vrouw,
0: ja.
1: Nog erger, die geeft helemaal geen kick. Die denkt van, los het maar op, toen denk ik kakal ze tegen. Als die boef in het huis is, ja. Toen ja oplos kan. Loop jij maar voor. Kooi toch een chokie chakie tikken.
0: Die slim.
1: Dus op een gegeven moment sta ik op. Ik denk van, dit gaat niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik heb helemaal niet door gekregen. Dus plotseling begint dat systeem tegen mij te praten. Je kent die commercials, toch?
0: Ja,
1: TV Pehega commercial.
0: Ja.
1: Dan loopt die man in zijn jockey. Precies zo dus. Liep ik zo in mijn jockey.
0: Ik zie het al voor me, ja.
1: Ratjake half slaperig. En dat systeem begint tegen je te praten.
0: Oh ja, meneer, wat doet u daar?
1: Nee.
0: Ja.
1: Dit is de alarmcentrale. Gaat het goed daarmee?
0: En die ziet jou in een jockey lopen ook nog. Mika, gaat het goed
1: die
0: daar?
1: Schrikt zich een hoedje.
0: Ja.
1: Die schrikt zich een hoedje, toch? Dus dan praat dat systeem tegen jou. Dus dan moet je praten, terugpraten. Want om een microfoon was op koets heen.
0: Mika,
1: ham ook een poetje laat, mevrouw. Toe hem mee bol. Gaat het goed of gaat het niet goed?
0: Gaat het goed met jou, mevrouw?
1: Ja, nee, hier in mijn huis.
0: Oh, in jouw huis, oké.
1: Okay. Je moet mij niet vragen.
0: Nee, ja.
1: Obole, haha, man, denk je laat tuinschuur. Wat bole, tuinschuur, schuurke deur.
0: Ha.
1: Van de tuinschuur.
0: Ah,
1: toch?
0: Die...
1: daar is iets mee aan de hand. Die is open.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we die tuinschuur, deur. Oké, maakt mij niet uit. Garwa met een haikoi. Geili tuinschuur.
0: Zeker, draad dat geili, hè? Schuur wel.
1: Nee. Ik wist wel dat mevrouw het niet goed op slot had gedaan.
0: Ja.
1: Toen ja niet lekker. Ik er kan bij volk. Maar dus die mensen blijven aan de lijn, toch? Dus ik neem een kijkje. Ze zijn aan de lijn nog steeds. Niet telefoon, gewoon door dat ding heen praten.
0: Ja.
1: Dus ik kom terug, ik zeg, mevrouw, हम देख ही लाता हूँ इसके रूप खुलल बा हमें जाने का बोलेगा या मने एक सी दाता हूँ Dus ik vraag aan die vrouw, maar wat zie je dan op beeld? Kun de kaiga? Moet na kusna de kaiga? Koina? Waarschijnlijk stond je deur niet goed dicht.
0: Ai boy.
1: Dus ik zat gewoon in een trailer, ik zat gewoon in een reclame, in een commercial.
0: Dus Ratiake, is een hele goede commercial.
1: Ratiake heeft een commercial bij nou, dus dan ja, weet je ja, dat
0: ja,
1: ook weer.
0: Ja.
1: Binnenkort te zien op een RTL.
0: Arantia, nou wel even. Meneer, gaat u maar slapen. Ik zorg wel voor de rest.
1: Nee, dank u wel. Bla bla. Bakra, behoed netjes wat jij is. Echt waar,
0: ja, serieus.
1: Suriname, met het bolet. Hey. Meneer, zei je doe. Je geeft me extra brokken. Go sribi.
0: Ik zie al die Surinaams. Echt serieus. Die hebben een heel andere mentaliteit. Die hebben een heel andere, ja, nee.
1: Ze praten grof toch?
0: Behoed grof. Hè? Zomaar. Zomaar.
1: Heb je stront in je? Heb je stront?
0: Zomaar laat je me bellen. Hè?
1: Ai, zomaar je bent Marokko, ja. Je ziet niet dat het s'nachts is. Ai, dan krijg je dat soort dingen. Nee, maar die bakkeraad. Hier is het goed geregeld hoor in Nederland.
0: Ja.
1: Netjes, goedenavond, goedemorgen.
0: Ja.
1: Welterusten, sorry.
0: Ja.
1: Zij moeten geen excuses aanbieden. Jij moet excuses aanbieden. Ai boy, Lloyd. Tamasa wel raad geven. Maar koffie, eigen maar koffie.
0: Nou ja, ham pani pil jij, Aj. Want ham gogur banari, maar gogurya mein hamta nahi jada marcha daar dari. Dus hamar petwa hamta nahi, is dat agi hai ga petwa mein.
1: Aithega, tor petwa aithega.
0: Maar petwa aithega. Dus ik dacht bij mezelf, van kaise ham etna marcha daar dali gogurya mein.
1: Mistake
0: hoi je, maar goed.
1: Wacht, ja. Pille ik...
0: Toepille. Eén slokje, één slokje.
1: Koffie en chai.
0: Chivava.
1: Lekker, Lloyd.
0: Dat geslurp van lekker, jou, hè? Dat geslurp van jou, echt serieus.
1: Ja, het is vies, hè?
0: Het is echt vies, hoor. Echt serieus. Zullen we wel een koffie-chai programma op zo'n reaatje middagshow? Daar heb ik een gitaartje gelezen.
1: Zo'n lelijkert en lelijke gitaar. Elvis Presley kent gitaar.
0: Hij is er helemaal kapot van.
1: Boy, laat die man naar India gaan, een paar maanden daar.
0: Dat
1: jij kan yoga ook gaan mediteren.
0: Ja. Doe je het jaar deze man heeft je ook een gitaar lid jij, dan krijgt die persoon 2000 euro.
1: Maar als sankat heer. Wat doe ik het niet langer? Waar pe Venezuela me? Hamna ini kitna 2000 admi mar gaya.
0: Ikar baare me hamlog ganti batiyali ha.
1: Aur yahan pe hamlog batiyali Dao Bob ke gitaar ke
0: upar. Dao Bob ke gitaar ke upar.
1: Dit noem ik Anet hai.
0: Ha Anet. Baki bara dher admi mar gaya wahan chha Venezuela me. Ja.
1: Wat Dao Bob kahan? Dus die dag hè, die dag nou ja, die dag niet. Eén van die dagen. Is een mooi symbolie.
0: Ha.
1: En NOS Journaal pe. Venezuela was een item, er waren 1400 mensen al dood.
0: Ja.
1: Udinua Kebadba, dus een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Item, dan leek een minuutje item.
0: Aha.
1: Daarna volgt een item van bijna een minuut weer.
0: Ja.
1: Eén keer raden waarover. Een vogelnest. Echt waar, Lloyd? Nederlandse journaal, hij zei, ja, echt waar. Een vogelnest, hè, die gebouwd was in een boompje. Die was door de wind die er was in Nederland, door de Hawara, een paar dagen terug.
0: Nee.
1: Die was uit de boom gevallen.
0: Ha.
1: Dus de vogelnest was uit de boom gevallen. Eén minuut lang hebben ze gehad over 1400 mensen die overleden zijn in Venezuela. En één minuut lang gaat het item over een vogelnest.
0: Dus is het moeilijk. Ik had helemaal pijs op Harila en ook voor een vogelnest. Terwijl
1: maar per keer.
0: Ik heb na het mimap en minimaal, ten niet al minuut, 3 minuten, 4 minuten aandacht besteed ik er. Wat daar gebeurd is.
1: Maar dan ben je toch niet goed in je hoofd?
0: Nee, natuurlijk ben je niet goed in je hoofd.
1: Dit doet een eindredactie, doet een hele redactie. Hamna, en ik heb daarna 100.000 euro se jada legega.
0: Maar wat is dan zo, wat is dan zo, zo bijzonder aan, aan een vogelnest? Er ik het na vogelnest gier jij er, peer me ze.
1: Nee, maar het gaat erom dat hun beoordelingsvermogen niet goed is.
0: Ja, nee,
1: er zit
0: dat
1: een hele
0: ik.
1: Redactie. Ja. Ze studeren erop. Ze zijn, ik weet niet hoeveel uur aan het vergaderen. I aitamora kakoi iwarna, iwali wel, iwali na. En dan zetten ze zoiets stoms erin.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo lang.
0: Ja.
1: Hey, dat je er een melding van maakt. Oké, okay, Nederland is dierenvriend. Hè?
0: Ja.
1: Lobby karila hamlok januar. Ja. Prima. Prima. Maar niet in die verhouding. Niet één op één.
0: Ja.
1: Dat ding is toch, dat leed daar is toch niet vergelijken met een vogelnest die hier.
0: Naman.
1: Hai boy. Dus waarom ik heb hier een paar laat jij let je uit.
0: Ja. Kees Bolleke is zo naar Tulonk. Tulonk is geen programma Rooskerke, maar we hebben al gezegd, Kees. Hamlok hier kabelen, Bhira Rahila, Rator
1: Dien. Wij moeten ook eten, Kees.
0: Kees, dus we kunnen niet
1: wij
0: altijd.
1: Wij moeten ook brood op de plank
0: wij,
1: hebben.
0: We hebben vanaf het begin al gezegd, we gaan ons best doen om elke dag te doen. Maar hoi, kabi, Hamlok, na benijsekele. Dus ja, excuses daarvoor. Maar we doen ons best om dit programma zoveel mogelijk voor jullie te brengen, Kees. Dus toen dat wil ik even zeggen tegen Kees.
1: Daarom mag je het programma niet missen. Daarom moet je altijd naar Ujala rekenen.
0: Ujala luistert, inderdaad.
1: Kees, kijk over dat naam, Kahoiga. Als hij Kees heet, hè?
0: Ja.
1: Zullen we raden hoe die vrouw dan heet?
0: Nou ja, toen raad ik er Kees.
1: Kees, over dat naam. Wat zou een mooie naam zijn die bij Kees pakt?
0: Nou, Kees, hier komt hij dan, hè, aan het Raden Keremangen.
1: Even nadenken, hoor. Wat zo mooi. Margriet.
0: Margriet. Nou, lijkt me
1: Margriet
0: toepasselijk.
1: Margriet zou een mooie naam zijn voor Kees.
0: Kees, toen hij het ermee aan mijn eigen Margriet. Kees en Margriet.
1: Nou ja, ik vind dat wel mooi passen, die naam.
0: Ja, vind ik
1: dus
0: ook.
1: Dus Kees, laat even weten hoe je vrouw heet.
0: Ja, laat even weten.
1: Of vriendin.
0: Kees,
1: en als
0: Kees.
1: Ze echt Margriet heet, bigado boy.
0: Hey, huh? Suna, Kees Bolin, nu die voetbal is afgelopen, moeten mensen met mijn Samojit hond lopen. Dan doe je wat leuks en je versiert veel chicks. Wat is een Samojit? Samojit hond?
1: Dat is gewoon een nephond uit China. Gewoon een robothond.
0: Serieus?
1: Dat is gewoon een robothond, hoor. Dat is geen hondtype of zo. Normaal. Dat is gewoon een hond geproduceerd in China. Deze man heeft gewoon een hond uit China.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je ook veel bekijks, hoor.
0: Met zo'n
1: maar dan gaan alleen maar mannen op je afkomen, hè, Lloyd.
0: Echt waar?
1: Als jij met een Chinese hond gaat lopen.
0: Arribapere.
1: Zo'n robothond. Hè,
0: ja, ja, ja.
1: Dan ga je alleen maar vervelende mensen. Nou ja, andere soort mensen aantrekken. Techneuten. Mannen ga je aantrekken.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: Als je daar interesse hebt, moet je dat doen.
0: Hey, maar Suna, stel je voor.
1: Suna, ham zo'n lego aurat bole.
0: Kon aurat.
1: Ik ben net ham zo'n liedje.
0: Kon aurat bole.
1: Dus om takken te rijden, kom op een coach, kon een programma. Dan legt een deskundige uit hoe het in elkaar zit. Vraag die verslaggeefster aan die man. Hoe weet je dat, meneer?
0: Ja,
1: Hoe weet jij dat allemaal?
0: Ja.
1: Zegt hij van, mevrouw, ik heb het gecheckt op een JetGPT. Jet.
0: Jet.
1: J-E-T.
0: JetGPT. Ay, mi gado. Serieus.
1: JetGPT.
0: JetGPT.
1: Ik heb het gecheckt op Jet. Jumbo Jet.
0: Ja.
1: JetGPT.
0: Boy.
1: Dus dat is een man, een andere mevrouw, die zegt gewoon, hey, robot was je pushna? Daarmee bedoelt die vrouw gewoon vragen naar ChatGPT.
0: ChatGPT, ja.
1: Maar ze kent dat woord niet, of ze denkt van dat woord is misselijk of vervelend.
0: Vraag het aan de robot,
1: Robot was pushna, Henk?
0: Ha. Nou.
1: Luid. Kushna je niet de robot was pushna.
0: Robot was, Kushna je niet de robot was hem zeker
1: pushna. Vraag het aan je JetGPT.
0: JetGPT. Maar ik denk dat de heer Admitie wel gebruiken heeft. Voor alles en nog wat. Het is wel handig. Ik vind het handig. Boothandig.
1: Super handige tool, joh. Echt geweldig. Geweldig. Soms krijg je mailtjes van mensen.
0: Ha.
1: John Tujane, ik ga van EI lagere school.
0: Ja.
1: Maar dan check je die mail.
0: Ha.
1: Of dat bericht, je schrikkie.
0: Ja.
1: Toen ik je go, Jesse Oerlik is maar professor. Dus ook je mama, je de mia to Hansuke admira, hè, Lloyd? Lagere schoolke admi.
0: Hansuke admi, ke tu nou kuji bol?
1: Nee. Toevallig Hansuke. Ah, nee, niet keer, ik hoor. Ja, Paramaribo. In Paramaribo, che è l'altra school che
0: ha detto. Ja, Broccopondo en zo, dat soort dinges.
1: Ik kan je zeggen, dat is mooi. Om mooi zo netjes te liken, je schrik je echt. Je denkt, deze man is vooruit gegaan. Komt allemaal door ChatGPT.
0: ChatGPT, ja.
1: Hey, Lloyd, ik moet even snuiten, hoor.
0: Waarom? Radio Wappen, ik heb toch een keer gaan snuiten.
1: Zo niet, maar...
0: Sorry.
1: Ik kan het je laten horen, hoor.
0: Ik weet niet wie... Malita, wil ik van... Jammer, hoor, Lloyd, dat je geen Chihuahua hebt kunnen kopen in Antwerpen. Want dan toont Chihuahua in mij wel voor zorg, Karitja. Malita.
1: Ik heb het niet.
0: En dan vlak voor de bruiloft ga je uit elkaar. Hé. Hey.
1: Ik moest even drinken, hoor, Lloyd. Ah. Ja, maar dat gebeurt soms, ja. Heb je niet in de hand?
0: Nee.
1: Want soms gebeurt dat gewoon. Maar liever voor het huwelijk.
0: Ja.
1: Dan na het huwelijk uit elkaar gaan. Ja, toch?
0: Ja, nee.
1: Liever
0: ook,
1: dat je op tijd erachter komt van, joh, hey, het gaat niet goed gaan.
0: Ja.
1: Rico Verhoeven, ik heb het ja toe kan regelen natuurlijk. Rico zegt, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Het ontgaat je ook niks.
1: Arie jaar, een paar lichaam dan niet hoor.
0: Toe wie maakt die jet GBT?
1: Hamad die Paramaribo kentje. Paramaribo geboorte Hamarba. Dus ham Sahar kent me, wat is Sahar kent me.
0: Suna, dus, ham.
1: Nee, maar Rico zegt gewoon van, luister, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Oh, hoezo?
1: Nou, prima toch? Is
0: hoezo?
1: Toch goed?
0: Hoezo is hij niet de beste versie van zichzelf?
1: Op dit moment is hij niet de beste versie van zichzelf. Dus hij is niet de Rico Verhoeven, de lieve man, de leuke man, de gezellige man. Hij is niet de, weet je, dus dan weet hij dat. En dan zegt hij van, zoon, als ik nu ga trouwen, gaat het fout gaan. Dus... Ja, maar, ergens is dat ook wel heel goed, hè?
0: Maar dan Naomi, beetje Rieke, hè? Naar verheugkeren, hè, Naomi, die vriendin...
1: Arita Tumat, hè? Stand by. Jij bent toch gewoon stand by?
0: Stand in.
1: Stand in. Ja, stand in. Jij kunt toch gewoon gaan troosten? Je kunt toch een luisterend oor bieden? Je kunt toch
0: Maar ik kan luisteren.
1: Brede schouders stel je toch beschikbaar, Lloyd?
0: Zeker. Behoudbaar kijk, hè? Ik kan goed luisteren. En weet je dat luisteren voor een vrouw belangrijk is?
1: Ja, zeker.
0: En dat je ook feedback geeft en dat soort belangrijk in een relatie met dus.
1: Maar jij trapt weer een open deur in, hoor, Lloyd. Dit zijn die open deuren die jij intrapt. Ja, natuurlijk is dat belangrijk, ja.
0: Karin zegt, goedemiddag, ga zo door. Ik luister elke keer naar jullie, of jullie er wel zijn of niet zijn, maar ik luister elke keer. Een besmettelijke lach heeft Anand en Lloyd. Als je niet wil lachen, dan lach je mee. Hoe ga je lekker?
1: Karin, toch ik op bossie hem lukt, maar ja, lille. Helemaal, een biggie bossie. Maar Sunna, Lloyd,
0: ja.
1: Hoe weten die mensen onze WhatsApp-nummer? Hoe weten ze dat? Heb je dat ooit doorgegeven?
0: Sunna, ik doe dat elke dag, hard ganta of twee uurtjes. Om de twee uurtjes.
1: Maar je programma moet je doorgeven,
0: Voor de mensen die luisteren en die je wilt WhatsApp sturen, stuur dan naar 020-363-0808. Dus 020-363-0808.
1: En ga niet zomaar schrijven dat je een chihuahua hebt. Als jij een chihuahua hebt, moet je een bewijs meesturen.
0: Ja, ik wil een foto, maar ik heb een partijtje toch een chihuahua.
1: Jij in die goddie van die chihuahua of die chihuahua, ja, jouw goddie?
0: Ja.
1: Ik weet niet wat voor foto.
0: Is toch leuk?
1: Stuur zo'n foto naar ons, dat geloven we je.
0: Ja, want we hebben alleen maar een manier dat je een keer een kipas hebt.
1: Not ChatGPT, Walietje.
0: Nee, geen fake.
1: ChatGPT foto.
0: Nee, geen fake foto. Nee, dat zie je meteen, hè. Ik wil doek bij Rick in onze chat van Ujala, van de omroepers. Ik wil Aurits, zijn naam is Tujaneto, Bijnenbos, Brugge. De Aurits, ja, goed gebruik je hebt ze.
1: Jane, is het een behoed doek gebaat eigenlijk, Lloyd?
0: En die vrouw laat een man en man en twee kinderen achter.
1: Ja, ik ben nou jouw aan, Larki. Eigenlijk wil ik zeggen, een jonge moeder.
0: Ja.
1: Jantelijk ham, samen met wat die doe lurken, ke mij toch?
0: Ja, ja.
1: Chota chota lurken.
0: Ja.
1: Dus, zoals je zo'n admi, etna duur chal jaiga.
0: Ja.
1: Dat ze alle controle kwijt zijn. Dat ze alle geloof in de wereld, in zichzelf, in de mensen om zich heen kwijt zijn. Dat ze zich zo alleen voelen, zo verdrietig voelen, dat ze geen andere uitweg meer zien dan zelfmoord plegen.
0: Ja.
1: Dan ben je echt heel ver, hè?
0: Ja.
1: Dan is er zoveel gebeurd waarschijnlijk in je leven.
0: Want dan kan niet ik jagra ze bij de het zal
1: dat
0: wel.
1: Kan, dat kan het, bijna niet.
0: Het moet wel ja, vaker zijn voorkomen.
1: Ik denk het wel. Soms, Bakir, in de liefde, hè, Lloyd, gebeurt dat in één keer.
0: Ha.
1: Klik.
0: Ha.
1: Dus in sommige dingen, ik admit ook in Mare, mishandel kregen. Op een gegeven moment ben je zat. Je ziet geen mogelijkheden meer. Ja. Dus dat is dan opgebouwd in maanden, jaren tijd.
0: Ja.
1: Je verdriet en je raakt controle kwijt. En je bent jezelf niet meer. Je verliest jezelf. Dat is één pad. Maar er is nog een ander pad, soms. Dan knakt er in één keer iets. Poek. Ja. In één keer.
0: Ja.
1: Door admi chalge, door oude chalge vreemd. Ik weet niet wat, liefde toe.
0: Ha.
1: Dus dat zijn vaak van die liefdesdrama's.
0: Ja.
1: Dan gebeurt het in één keer. Ook in Nederland, afgelopen twee weken terug, Marian, is er ook een jongeman die zich van het leven heeft beroofd. Kabi kabi admi kudjahiga flatmase, nietje. Suriname me pahile admi logan gramoxoon pile wat raan.
0: Ja.
1: Ik heb dat een keer meegemaakt in de buurt waar ik woonde als klein kind.
0: Ja.
1: Was er een jonge dame die was getrouwd in een gezin. Maar ze was helemaal niet happy in dat gezin. Wat er precies speelde, weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar echt een hele jonge dame, leuk, prima. En die heeft een keer gramoxoon gedronken gewoon.
0: Ja, erg is
1: en
0: dat.
1: En die heeft dat overleefd, maar haar leven was gewoon niet meer goed.
0: Nee,
1: want
0: toch?
1: Alles was van binnen helemaal kapot en verbrand. Dus, maar goed, die was kennelijk zo desperate. En waarschijnlijk kon ze niet meer terug en zag ze geen uitweg meer. Maar je kan dat niet doen, soms. Omdat Pahile Hindustani, zeker Pahile Bolatra, van Bitya ke Jabiakar Dili, dan moet je daar rooien.
0: Ja.
1: Chahe toke Mari, chahe Jakari, je blijft daar.
0: Ja.
1: Weet je, dus, mijn baap kan dat niet doen, soms. En dat kind, zo'n meisje, zo'n vrouw, ziet dan geen uitweg en wordt radeloos. En denkt van, joh, je leven is beter, bak je hem naar Rahila. Dus het is heel makkelijk om te zeggen soms, Lloyd.
0: Ja.
1: Van, je moet dit niet doen en je bent zwak. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het is best wel complex. Or op tegenwoordig zijn naam mee, Jabse Bosje brug mangeba. Bout achai bhailba, dat die brug er is.
0: Oh.
1: Maar het is ook een plek geworden, jammer genoeg, waar mensen zich van het leven beroven.
0: Ja.
1: Obrokia Banal heeft om twee delen van Suriname te verbinden.
0: Het is wel makkelijk geworden, hè?
1: Ja.
0: Voor de mensen dus die radeloos zijn geworden, die dan zeggen, hey, hamjaila John Bokkeren.
1: Nou ja, kennelijk is dat makkelijker dan een andere methode. In Nederland springen mensen soms voor een trein, een rijdende trein. Soms van een hoog flatgebouw. Kabi kabi brok ik ze sunai gabi. Maar in Suriname hoor je aan de lopende band.
0: Bosjebrug
1: zei kooi toetal. Koedalba. Maar lang verhaal kort maken, Lloyd. Misschien ben ik te lang bezig nu.
0: Ah,
1: maar
0: nee,
1: lang verhaal kort maken. De mensen die het mee hebben gemaakt. De mensen die het in nabijheid hebben meegemaakt. Die weten waar ik het over heb. Het is niet zo zwart-wit.
0: Ja.
1: Dat die persoon zo zwak was en daarom zelfmoord heeft gepleegd.
0: Ja.
1: Zo is het niet altijd.
0: Ja.
1: Natuurlijk is er iets geknakt. Natuurlijk is er iets kapot gegaan bij die persoon. Natuurlijk is het opgebouwd. Het verdriet is opgebouwd. Hoe uitweg naar Dick Hega. Dus als jij iets kunt doen, in zo'n geval, toen Dick Hega kon kuch misjaiga, toen kuch karsakega, je bent in de gelegenheid om dat te doen, doe het. Anders heb je achteraf spijt dat je niks hebt gedaan.
0: Ja, kijk, Nederland.
1: Dus je moet wel.
0: Ja. Ja.
1: Je moet wel altijd alert zijn. Kitor omgeving met kooi heiga. John signalen vertoon krijgen dat die persoon het niet meer ziet zitten. Dat die persoon zo depressief is dat je denkt van, hé, kahowega. Probeer dan aandacht voor die persoon te houden. Meer tijd te besteden. Indien mogelijk, ga het gesprek ook aan. Mm-hmm. Praat met die persoon. Oké, uitleg, Kirkie, dat dit eigenlijk geen oplossing is.
0: Ja.
1: Daar kun je zelf van het leven beroven. Maar wat heb je dan bereikt? Ja. Helemaal niks.
0: Nou ja, goed, in Nederland heb je natuurlijk hulplijnen waar je naartoe kunt bellen of wat dan ook. Of instanties. Toen jij ze keer. Dus maak daar gebruik van. En inderdaad, wat
1: dat
0: aan
1: zegt. Dat is een 113, hè?
0: 113. En wat aan zegt. Als je ziet dat iemand bij jou in de buurt ergens mee zit of wat dan ook. Praat dan met die persoon. En haal het dan uit zijn of haar hoofd.
1: Wij moeten daar alert op zijn. Alert.
0: We moeten alert op zijn.
1: Nou. We moeten niet de houding hebben van man, ook er probleem mee, hoe dikkie kakkers. Nee. Ja. Juist op dat moment moet jij je menselijke kant tonen.
0: Ja.
1: Juist op dat moment moet je belangrijk zijn. Toen ik ook nota met geile, ki na geile is niet belangrijk.
0: Ja.
1: Toen ik ook verjaar osso met geile, ki geile na geile is niet belangrijk. Zo nevalo.
0: Ja.
1: Maar op de momenten dat iemand je echt nodig heeft, John Oker, Girel, Ghariba, Girel, Dinba, dan moet je er zijn. Dan.
0: Ja.
1: En dat moet je proberen te doen. Dat lukt niet altijd, Hamjanila, maar je moet het wel proberen te doen.
0: Ja, nou ja, goed, reactie hierop, Anand. Je zit toe bij Tele Bart. Die persoon kan meepraten, is heftig en ze leeft ook mee met die mensen in Suriname. Maar ik restaat bij Kusbehelega, dus bij die persoon zelf. Liki zeggen juist aan het knapt iets in bij die persoon. Mijn oudste zoon heeft het gedaan 4 jaar geleden. Maar ik zeg nu, is altijd voor alles een oplossing.
1: Zo is dat, zo is dat. En er zijn veel mensen die dit hebben meegemaakt, jammer genoeg. Het zij een eigen kring, naasten, dus kon een paar waar. Gezin, mezelf, zo is het, maar vaak ook vrienden, mensen die je kent. En inderdaad, 2 weken terug was het ongeveer, jongeman hier, waarschijnlijk liefdesverdriet. Relatie toetje of zoiets. Dat is mij ter oren gekomen. Ik heb het niet geverifieerd. Maar iemand aan wie je niet zag dat die persoon dus problemen had.
0: Ja.
1: Iemand die gewoon heel normaal was. Dus daarom moet je praten met mensen. En niet oppervlakkig. Je moet echt gewoon normaal lief zijn tegen elkaar. En echt vrienden hebben die. Hè? Kijk, ik heb heel lang terug. Bahut Purana, wat ik ooit mee hoe wegen ooit. Eindelijk heb ik het nooit verteld. Maar ja, dit heb ik meegemaakt toen ik in Suriname op de MULO-school zat. Dus zochtkit nadien kebaat hij. In Suriname ging je naar de basisschool. Voor de mensen die Suriname kennen, die weten dat. Hoe het een schoolstelsel eruit ziet, onderwijssysteem.
0: Ja.
1: Voor de mensen die hier zijn geboren en getogen, die weten dat niet.
0: Ja.
1: In Suriname ga je naar de basisschool. En daarna ga je naar de MULO of de ULO.
0: Milo.
1: Dat soort dingen. Dus de MULO was een normale stap. Daarna kun je naar VWO gaan.
0: Ja.
1: Dus, en daarna naar de universiteit. Dat was de route in Suriname.
0: Ja. Ja.
1: In Nederland kun je na je basisschool kun je naar middelbare school gaan.
0: Ja.
1: HAVO, VWO, dat soort dingen. Ja. VMBO. Nou, dus in Suriname is het stelsel dat je eerst naar MULO gaat. Dus ik was een klein kind nog. Hmm. Best wel jong.
0: Ja.
1: Ik denk een jaar of 14, 15 zijt. En toen was er een jongen op school in mijn klas.
0: Ja.
1: Ik ga geen namen noemen.
0: Ja.
1: Want anders, ik heb die jongen al heel lang niet meer gezien hoor.
0: Ja,
1: ik ben hem helemaal uit kwijtgeraakt. Maar die jonge man, nee, laat ik het gewoon zeggen. Zijn achternaam was Kalu.
0: Mm.
1: Van die jongen.
0: Yeah.
1: Die jonge Kalu zat bij mij in de klas.
0: Yeah.
1: Hij was een paar jaartjes ouder dan ik was.
0: Yeah.
1: Maar die jongen was zo'n lieve jongen. Intussen zal het meneer Kalu zijn. Hè?
0: Yeah.
1: En hele lieve, rustige jongen. Helemaal timide.
0: Yeah.

0: vertelde hij het me, ik weet niet waarom hoor, van hé, ik ga een eind maken aan mijn leven. Want ik zie het niet meer zitten. Die jongen was misschien 16 jaar oud.
1: Opeens.
0: Lloyd?
1: Ja, 16 jaar.
0: En hij zegt dat tegen mij, tegen een 14, 15-jarige jongen.
1: Ja.
0: Een klasgenoot. Gewoon. Dus op dat moment denk ik van, hé, Ika Hoega.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet zoveel verstand hoor. Je bent niet zo slim. Je weet weinig van het leven.
1: Ja.
0: Maar je hoort wel iets alarmerends.
1: Ja. Dat doe ik eigenlijk.
0: Dus best wel slim van mij. Dus ik dacht van, joh, wat is er aan de hand met deze man?
1: Ja.
0: Dus ik heb hem toen aangeboden van, weet je wat? Ik heb een Aja.
1: Ja.
0: Was een gemaakte Aja. Maar echt Aja was al lang overleden.
1: Ja.
0: Maar onze pandit Aja, dus die pandit van ons, die noemden wij Aja.
1: Ja.
0: Dus ik zei van, luister, we gaan naar mijn Aja toe.
1: Ja.
0: Hij is pandit. En ik neem jou mee daar naartoe en dan kun je erover praten.
1: Ja. Wat goed van
0: en
1: jou.
0: En ik heb, ja, echt waar. Heel goed van mij, achteraf.
1: Ja.
0: En ik heb dit verhaal nooit verteld hoor. Ik vertel het nu.
1: Ja.
0: Omdat we het zo over elkaar helpen hebben en aandacht hebben voor elkaar. En ook voor elkaar te hebben. Dus ik heb die jongen inderdaad die middag meegenomen. Of de volgende middag, zoiets hoor.
1: Yeah.
0: Naar mijn Aja toe, mijn pandit Aja toe.
1: Ja. Yeah.
0: En ik ben daar gaan zitten en ik heb uitgelegd aan Aja. Van Aja, luister, dit is een vriend van mij, zit bij mij in de klas. En hij ziet het leven niet zitten. Ik weet niet met welke bewoording hoor, dat weet ik allemaal niet meer. Maar daar kwam het op neer.
1: Ja.
0: En toen heeft mijn pandit Aja zich ontfermd over die jongen.
1: Wauw.
0: En is met hem gaan praten, is hem gaan vertellen. Nee, hè, dat moet je niet doen. Vertel me wat het probleem is. Dus die jongen was vanaf dat moment welkom bij mijn pandit Aja.
1: Omdat
0: als hij dan in de knoop zat, kon hij daar even gaan praten. Hè? Kon hij weer een beetje tot rust komen. Dus hoe het daarna is gegaan met hem, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, ik hoop dat die meneer Kalu naar ons luistert of familie. Zei het, ik ben verhaal herkenker. Laat ons weten via 020-363-0808 of stuur een mail naar ons.
0: Dus als een klein kind, als een klein kind dat al beseft.
1: Ja.
0: Ik was toen 14, 15.
1: Ja.
0: Hoe kunnen volwassenen dat niet dan zien?
1: Nou.
0: Dus wij als volwassenen hebben een taak. Als een mens in ons omgeving, als je daar signalen van krijgt, kikushina mooi, neem de tijd, alsjeblieft, neem de tijd. Ga het bespreken. Tora lamba chau ramlok bat jeli.
1: Dit soort dingen bespreken we ook in Coffee Chai. Na heb ik hem nog niet gezien, maar zaken iets bij jou. Maar af en toe serieuze nieuws, serieuze baten, serieuze dingen die in ons leven gebeuren, is ook belangrijk om bespreekbaar te maken, toch?
0: Ja, zo is het.
1: Kees Bolekje ook al het kanaal in Marike, or Samuyut is een hond, een hondsoort.
0: Maar wacht, ik kon naam aan Bolide?
1: Margriet.
0: Kon naam aan je? Kon naam aan je?
1: Marike.
0: Hey, Mar. Mar klopt toch? Van Margriet en Marike.
1: Het blijft in die Mar.
0: Dat denk ik. Hey, okay. Boy, ik was in de buurt. Ik win de pot. 90%. Goed.
1: Om het af te sluiten, het verhaal wat je net verteld hebt. En de Tori die we net hebben. Het trieste verhaal wat jullie gehoord hebben. John, mevrouw reageerker, ook een Betwa, John, zelfmoordpleger. De reden waarom hij dat gedaan heeft, is pesterij op school. Nou, dat wilde ik even nog zeggen.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Wij denken van, hoe kan dat?
1: Ja.
0: En hoe kan een kind zo zwak zijn? Maar ik vertel het je, ik kan het je echt vertellen, Lloyd. Dat dit soort dingen, vooral bij wat jongere mensen, die zijn daar heel erg vatbaar voor en gevoelig voor.
1: Ja.
0: Wat de omgeving van hun vindt en denkt.
1: Ja.
0: Dus, al die mensen met pestgedrag, doe dat alsjeblieft niet. Doe niet lelijk. Doe gewoon normaal. Doe lief tegen mensen. Hazima zaak doe ze, chichaiga, maar ga dat niet te veel doorvoeren. En zeker niet bij kleine kinderen, want die kunnen dat verschil niet zien.
1: Nou, ik
0: en die gaan echt aan zichzelf twijfelen en denken van, wat een ellendig leven heb ik. Dus, triest.
1: Nou, Arend, ik ga nu tijd besteden. We stoppen ermee, maar we gaan nu tijd besteden aan iets bisaal, John Abihega. Mag ik het zo aankondigen?
0: Ja, natuurlijk. Ik hoop dat je het zo niet kunt doen. We komen in de moed toch zo? Broeps.
1: Ja. 29.

0: en 30 augustus in Den Haag in GIA Event Center Mix. Ujala, Brasa, Mila Fest. Mooi bolikina.
1: 100. Honderd, toen zei ik hem 100 bolila toch?
0: Ja, daar moet ik erom lachen, ja. 100. Stel je voor dat je stopbord 100 is. Hey, op alles zeg je 100. Hey,
1: hè? Binnenkort is het niet 100.
0: 100. Toen zei ik hem 100.
1: 100. Maar jij hebt dat liedje al bedacht gisteren, hè? Lloyd, hoe gaat het liedje? Hamjabe?
0: Hamjabe, Brasa, Fes, 100.
1: 100.
0: Ai, Brasa Fes, ik geef je nu de tijd om alles te vertellen over Brasa Fes. Want dit wordt een geweldige event. Een barca weekend mee. Lang weekend, 2 dagen lang in Den Haag. GIA Event Center meer. Ujala Radio en utix.nl La Vega.
1: Ja, het wordt Giga en Gia.
0: Giga en Gia. Ja.
1: Het wordt een Giga evenement in Gia.
0: Maar een mooie
1: facin, Karila. Ook 100.
0: Het wordt 100. Suna, jij zit er mooi aan. Het kan niet mooi mooi liggen. Het kan
1: niet mooi mooi. Haman, mijn babke, kripa. Trouwens. Kalinja, Lloyd. Voordat we over Brasa Fest gaan praten.
0: Ja.
1: Brasafest.nl. Zullen we beginnen in te typen. Brasafest.nl.
0: Hamlok Aila
1: met al die torens. Brasafest.nl. Terwijl toen zo'n radio type hem in.
0: Ja, Brasa Fest.
1: B-R-A-S-A. Fest. Aan elkaar. Brasafest.nl.
0: Ja.
1: Begin hem in te typen.
0: Ja.
1: Hamlok Aila. Jabarjas. Het man Kalinja, Lloyd. Behoorlijk dat je dat maar gaat. 1 juli. 1 juli. Keti Kotira, natuurlijk. Zijn naam, hè?
0: Ja, is ook een mooi verhaal. Ja.
1: Maar, los daarvan. Het allermooiste is, voor mij persoonlijk.
0: Ja.
1: Hamar Maike Janmadin Raha.
0: Ja. En
1: Hamar Maike geboortedag. Janmadindag na geboortedag.
0: En Kijberiske hoofd.
1: Agar Hamar Mai Jiet abbe.
0: Ja.
1: Ze is 26 jaar terug overleden.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Dus ik mis mijn moeder al heel lang. Langer dan een kwart eeuw nu.
0: Ja.
1: Maar Agar Hamar Mai Jiet te Kalinja hoofd 100 jaar precies.
0: Ja. 100
1: maar ze was van 1926,
0: ja.
1: 1 juli 1926, or Kalinjaraha 1 juli,
0: ja.
1: 2026. Dus mijn moeder zou 100 jaar zijn geworden gisteren.
0: Ja.
1: Kitna mooi din, ja.
0: Kitna mooi din, ja. En hoe maak je dan zo'n dag mee, aan?
1: De hele dag vrolijk, de hele dag leuk, de hele dag gezelligheid. Ik ben nooit depri op dat soort dagen. Op dat soort dagen geniet ik van het leven. En geniet ik ervan dat ik de zoon ben.
0: Zo kan je dus ook een dag beleven.
1: Het glas is half vol of half leeg. Is hoe jij ermee omgaat. Bij mij is hij altijd half vol. Altijd standaard.
0: Ja, tikken.
1: Je moet altijd de knopen tellen en altijd gelukkig zijn met hem. Maar ik ben zo dankbaar dat ik zulke ouders heb gehad, Lloyd.
0: Ja, man.
1: En ja, fantastisch, joh. Voor de mensen die mijn moeder gekend hebben en vader ook trouwens. Fantastisch. Gisteravond laat belde Vijay me op even. Hij kwam toen foto's tegen van mijn moeder en van mijn vader. En hij zei van, ik hoor nog steeds hun stemmen.
0: Yeah.
1: Ik praat nog steeds met ze, als
0: wat
1: het
0: leuk,
1: ware.
0: Hè? Wat leuk.
1: En wat een geweldige. Dus ja, dat is een voorrecht als je zulke ouders hebt gehad. Dus dat is even over een tussenschakeling naar gisteren. Lloyd?
0: Brasafest.nl. Brasafest.nl. Ja,
1: ik hoop dat de mensen al dan naartoe zijn gevlogen.
0: Naar de Brasafest.nl.
1: Ingetypt, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Het wordt werkelijk een giga-evenement. Giga-evenement in GIA.
0: GIA,
1: G-I-A. G-I-A, Event Center. Den Haag, met Sunewalo, Den Haag, Zuid. Wapen, hoiga, Jabberjust. Ego... evenement.
0: Ja.
1: Maar ook een naam, Higa Brasa Fest.
0: Brasa Fest.
1: Sabse jabber artiesten, Jonba. Idish, mijn Hindustani artiesten.
0: Ah.
1: Dus na Dusser Rakam, na Hindustani. Ah. Want ik een Hindustani ke festival. Ba.
0: Ja.
1: Wapen, tu aye, dat tu sunie, sabse jabber artiesten, Lloyd.
0: Ja.
1: Tu be batadi, je samanke rustig se sunie.
0: Din bar batabe.
1: Echt fantastisch. Doei rocher, Higa Sunnevalo, Sanicharo, Ratwarke. 29 augustus of 30 augustus. Dus precies over een maand ongeveer. Terahiga Den Haag, mijn wapen. Jabber just. Karta John Heiga, ik dam Sasta Heiga, 8:50 se shuru Heiga. Das admit to bate, das admit se tu go karta kinie voor 85 euro. To om een das admit aigabiter orkalie.
0: En dat is trouwens. Ik had toch je kinie, is dat voor 2 dagen of 1 dag? Hoe
1: dag,
0: werkt
1: per dag? Per dag, per dag, per dag, per dag. Nee, per dag. Dus tu op neber ikan kersakega, kim se niet erkabe, kim at warke abe.
0: Itna sasta, itna sasta.
1: Jabarjas programma tu dekhle sunne walo lamba chaura hega brasafest.nl brasafest.nl tu wahan pe ja en de ticketverkoop is nu begonnen.
0: Ja, Lloyd? direct. Dus
1: de pre-sale, hoe noem je dat ding?
0: Het is eigenlijk pre-sale. Nou ja, pre-sale, ja.
1: Dat ding heeft toch een naam? Wacht, ik ga jij de website wachten.
0: Toen jij jet GTPT.
1: Nee. Ga jij brasafest.nl bij jou. Wacht. Brasafest.nl. Denk niet aan het likhalba,
0: Lloyd.
1: Ja. Lamba chaura likhalba. Toe parde.
0: Ja, super, super early bird tickets. Hè? Kun je nu kopen vanaf slechts €8,50. Bedoel je dat of bedoel je iets anders?
1: Denk niet hoe je naam is. Super early bird.
0: Super early bird. Dus toe snelker. €8,50. En het wordt een evenement waar je dus van alles en nog wat gaat meemaken. Kana, pina, naach. Dus food, music, dance shop, market culture. Familie evenement en Bollywood vibes. En met alleen maar Hindustaanse artiesten.
1: Bahut jabar gezelligheid rahega sunne walo cultuur beleving sab cheez jo jo rahega eigenlijk to bol sakega Indoor mela bike sortu
0: ja.
1: Omdat dui go hal rahega sunne walo moi se suniye parivar ke shuru kar de bel kare ke dui go hal rahega ego badka hal ego thora se middelmatige hal jo ba oke hum log bolli baati food court okar matlab hai ga wahan pe
0: khana pina
1: wahan pe 500 kursi rakhal rahega metafra rond tafels alles drop and daran jahan tu jaike maje mein tu khaiye piye apan rustak se relax o hai ga in the wat kleiner hal aur ekwa jo hai ga barka hal mein wahan par rahega nache khati sab benches op trade rahega main stage rahega और क्रांपियस रहेगा स्टालचस रहेगा स्टैंड्स रहेगा बर्स रहेगा वहां पे रही बड़का हाल में दोस्तों इट वर्ड गवेल्डर लॉयड
0: ऑल दी इंफॉर्मेशन जो आन द बी दिस हैगा दी कुन अलमाल रस्टिग नालेजन ऑप brasafest.nl टू जल्दी जा एंड कोप योर टिकट्स ऑन टाइम फॉर दिस वीकेंड इन देन हाग ब्राजा Ujala Brasa Mela Fest 29 en zondag 30 augustus. Dus zaterdag 29 en zondag 30 augustus in
1: kan
0: Gia.
1: Kan aan mijn kaart wakken, Lloyd?
0: Super early bird.
1: Ik moet er ook aan wennen, hoor.
0: Super chirai ticket. Hè? Hoe zeg je dat?
1: Dus jitne jaldi tu kinie. Otene sasta me paye, even simpel uitgelegd.
0: Eigenlijk is het een super sonachiria ticket, hè? Dus je hoort wel zo'n sonnetje. Early bird, ja.
1: Ik wil frukuchirai.
0: Frukuchirai. Hé, frukuchirai. Dus toen frukuchirai baatte, toen kien lekker toch op tijd, hè?
1: Jetene jaldi se kinie, otene sasta me paye. Want uw ek groepwa jadon hoye super early bird. Tap aiga early bird.
0: Early bird, ja.
1: Wat toe mange super machine. Ja. Dus natuurlijk, toch ik aiga jaldi.
0: Zeker.
1: En ik heb net het seintje gekregen. Het is bam. Het is bam nu.
0: Het is bam?
1: Dus cool geba. Cool geba. Nee, dat seintje krijg ik hier nu. Terwijl hem ook wat jij laat, krijg ik het seintje door. Dat ticket kine ke cool geba.
0: Cool geba.
1: Or mooi samachar, kahan se paye.
0: Nou.
1: Dus jabar optreden saiga, tu janega, Lloyd. Kikker.
0: Ja, we hebben Exclusive Umer en Squad, Sujal Express hebben wij. En wij hebben nog meer. Ik moet even scrollen hier naartoe. Express hebben we. We hebben, wat hebben we nog meer? Sarigama Records Crew, The Legends met Ibu Fazil, Diamonds 2000, Natraj, Shivam Rajaram, DJ Sahid, The Band, Dil Se Dance, Nachania, Nach Nation en...
1: Ketana Cheech hai Lloyd.
0: Bout Herega.
1: Ketana tu boliye.
0: Ja, Bout Herega. Dus ga maar naar
1: onze web. Maar artiestwon ke dekna, dus Umar mag het zijn. Shivam Rajaram.
0: Sujal.
1: Huyana Farshita.
0: Ja.
1: Sujal Umrao.
0: Mukesh.
1: Kiran Kedar.
0: Sanjay Jodha.
1: Fasil Vagit Hussain.
0: Divek. Randhir.
1: Rani Dattai.
0: Ja. Geweldig.
1: Nizam Vagit Hussain.
0: Ja.
1: Sanjay Jodha. Roshana Balgobind. Sunny R.
0: Anupa Bhagwandin, denk ik. Ja, Hans.
1: Ja. Mr. Black.
0: Mr. Black, ook nog, ja.
1: Lady Sanjana, Abid Hussein,
0: ja.
1: Randhir Badri, D-Walk, Vicky Man, Ibo. Ibo, wat je zei,
0: ja.
1: Die is er King ook. Layo, Vinay Kalpu, Verdien. Verdien is trouwens een jonge man, heb ik begrepen.
0: Oh ja.
1: Van een, ik weet niet, heel jong. Ha. Maar Kask heb uit Ghana geweken. Dus we gaan het allemaal beleven.
0: We gaan het allemaal beleven. Dus.
1: Ranjay, Donovan. Nou ja,
0: Boder, te veel. Boder artiesten.
1: Rock day. Brassafest.nl. Luid, wij zijn enthousiast. Zo neem maar naartoe aan je. Jortor zei je, Parwarke zat in je familie-evenement. Dus Lerken geleken, je Nani geleken, je Aji geleken. Den Haag scher me, Jabarjas.
0: En het is Ujana Brasa Mela Fest. Ujana to Brasa, tu a je... Al moeilijk uit kreeg, Brasa kreeg. Brasa.
1: Ja.
0: Brasafest.nl.
1: Okay. Het neerhaal? Ja, het neerhaal.
0: Ja. Dankjewel.
1: Want dan moet ik het heertje
0: hebben. Bo, heertje hebben. Ajna. Bihan.
1: Dankjewel. Mooi okay. Zereen. Groetjes.
0: Hoi, doei. Bye. Hoi. Ja, de kaap is een heer. Ujana's Coffee Chai Middag Show. Ujana Radio Ka. Original program. En check. Voor Brasafest. Op brasafest.nl. Koop je tickets op tijd.

Vergeet niet je super early birds te kopen op brasavest.nl. Brasavest. 29 en 30 augustus. GR Events Centrum. Be there and feel the vibe.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest powered by utix.nl en Ujala.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is
6: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het stond niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderlo ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Des Bharme, Tu Jana Hito, Ujala Radio, Ujala Hi Ujala, Des Bharme, Ha, Hari Gaume, Hari Koname, Otome, Gharme, Sunaita, Ujala Radio, DAB Plus Kizri, Ujala, is van heel Nederland, Tu Jana Hito, Rindora Bajadi J. Ujala Radio Per, Abab Sunye, Ek Khubsur Sigit Ujala, Tu Jana Hito.
3: मैं

0: You are.
1: Jelle Radio, headlines. Gameshop Twente verkoopt Grand Theft Auto 6 niet, omdat de fysieke editie alleen een downloadcode bevat zonder schijfje. Door bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meer dan 1000 mensen van campings in Canet en Roussillon en omgeving geëvacueerd. De NVWA deed gisteren invallen bij een visbedrijf in IJmuiden en nam 57.000 euro contant geld in beslag. De eigenaar wordt verdacht van illegale verkoop van ondermaatse vis. Het aantal euthanasiedoden steeg in 25 jaar van 2000 naar bijna 10.000 per jaar door vergrijzing en eigen keuze. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar op een aantal plaatsen heb je nog wel erg veel vertraging. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is het op onthoud 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden ruim een half uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Dus dat is de brug bij Gorkum, een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel is het oponthoud ook nog 20 minuten. Dat komt door de drukte op de A2. En op de N65 Tilburg-Den Bosch staat bij de afrit Comfort een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Oujala's Brasa Milafes in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedam, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Oujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: teren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio voor je vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO Publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27. Daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, het zijn de heerlijke momenten hier bij Ujala Radio. Ja, we beginnen dit uurtje gezellig met heerlijke Ghana Ghana om lekker van te genieten. En zo genieten we elk moment van de dag. Ja, ik heb er zin in vandaag. Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid, een lepeltje liefde en ja, een wolkje geluk. Een klein wolkje is al voldoende en ik ga ervoor zorgen dat het allemaal naar me toe komt. Geniet van deze mooie dag en geniet van de heerlijkste hits hier bij Dunia Kamajur, de Hindustani Hit Radio.

heerlijke dhamaka gana, heerlijke feel good gana hier bij Ujjala Radio. Tere pyar mein dil chahta hai bas bhige. Ja, ook een leuke songtekst. Er staat in Tu dawa dil ke en ook Marse bhi dil ka tu hire. Ja, het betekent eigenlijk, je bent een medicijn voor mijn hart. Net als een, net als te veel suiker. Het kan een medicijn zijn voor je hart tegen verdriet of tegen pijn. Maar ja, het kan also, het kan ook problemen opleveren voor je hart. Dus aan de ene kant werkt het als een medicijn. Maar aan de andere kant zorgt het ook weer voor problemen. En dat kan in de liefde gebeuren. Maar het kan ook gebeuren in de simpele dingen zoals een lekker drankje of een stukje chocolade. Ja, dat was dus uit de film To Jhooti Mai Makaar uit het jaar 2023. En zo hoor je hier altijd de beste hits op Ujjala Radio. Ja, dit is de stem van Aditya uit een kookstudio. Eventjes een andere sfeer dan je normaal gewend bent op jouw favoriete Bollywood station.

Ja, Ganakaname Kalasi. En het is gezongen door Aditya, Aditya Gadvi. Ja, uit de kookstudio. Ja, het is een andere taal dan je gewend bent op je favoriete radio. Maar het is gewoon uit India. En als ik het goed heb, is het Gujarati wat ze zingen hier zo. In deze heerlijke Ghana. Ja, een Ghana die je misschien niet helemaal begrijpt. Maar waar je wel lekker op kan meebewegen. En waar je de goede vibe in voelt. Ja, je hoort het hier op Ujala Radio. De heerlijkste hits en de beste Ghana. Op dit moment hier uit de film Love Actually uit het jaar 2020. De prachtige mooie stem van Darshan Rawal samen met Antara Mitra.

stem van Dushan Rawal samen met Andra Mitra on the vocals is afkomstig uit de film Love Article. Ja, de originele Love Article kwam uit in 2009. En daarin speelde Saif Ali Khan in de hoofdrol. En in de versie uit 2020, daarin speelt zijn dochter. Ja, Sara Ali Khan speelt daarin de hoofdrol. En ja, het was geen succes hoor, want het is een van de laagst gewaardeerde films van Sara Ali Khan op dit moment. Ja, en dan heb ik het over Love Article uit het jaar 2020. Ja, ik moet zeggen, ik heb de film niet gezien. Maar altijd als ik de nummers mooi vind, dan raak ik altijd getriggerd om ook de film te zien. Maar ja, als ik die reviews zie, dan denk ik van ja, moet ik het nou doen of niet? In ieder geval, in de tussentijd geniet ik van de mooie nummers uit de film Love Article uit het jaar 2020. En vanuit 2020 gaan we terug naar het jaar 1988. Filmkanaam heet Kayamet Se.

geweldig nummer uit het jaar 1988. Ja, je staat er misschien niet bij stil, maar het is mijn geboortejaar. Filmkanaam Hikayamet Sikayametek Akele Hetokyagamhe. Ja, de film had een van de meest innovatieve advertentiecampagnes in de Indiase filmgeschiedenis. Ja, de beroemdste reclamespot van de film had geen foto's, alleen de regel: Who is Amir Khan? En met een aantal vraagtekens stond erachter: vraag het aan je buurmeisje. Want ja, als je het zelf niet weet, je buurmeisje zal het vast wel weten. Ja, het is uit 1988. De mensen die het meemaakten, die kunnen het waarschijnlijk allemaal nog heugen. Ja, voor mij was het mijn geboortejaar, dus ja, ik weet er niks van. Ik kan het alleen maar teruglezen.

हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियात्मा. Ja, prachtig mooi nummer. De stem van Johanny samen met Jubin Nautial on the vocals. Je hoort het hier op Ujala Radio. We genieten van de heerlijkste Ghana. We genieten van deze heerlijke dag die ons gegeven is. En we genieten van alle mooie dingen die op ons pad komt vandaag. Ja, vergeet die kleine dingen niet. Die kleine dingen in het leven zijn vaak groter dan we denken. En die gaan vaak ook langer mee.

Ja, afkomstig uit het levendige hart van Punjab uit India is A.P. Dhillon een superster van de Punjabi Ghana. Ja, deze artiest heeft de harten van het publiek veroverd met zijn soulvolle zang, betekenisvolle teksten en ja, een aangeboren talent voor het combineren van Punjabi melodieën met een moderne flair. En ja, daarom draai ik graag al zijn nummers. Dit was dus de stem van A.P. Dhillon. Ja, hij begint steeds meer terrein te winnen, ook hier in Europa, ook hier in Nederland. En dat komt onder andere omdat wij hier de hits maken bij Ujala Radio. Ja, en van deze moderne tijd gaan we weer eventjes terug naar een andere tijd, een iets minder moderne tijd. Alweer heel lang geleden, uit het jaar 2003, kwam deze uit de film Chameli. Je zag Kareena Kapoor sigaretten roken. Ja, dat waren we toen niet gewend van haar karakter. Ik heb het uit de film Chameli.

Vanwege de vele intense scènes, het rookgedrag en de alcohol. Ja, het was zo controversieel vanwege het zware roken door Rahul Bose en ook door Kareena Kapoor in de film. Ja, omdat veel critici vonden dat het roken promoten. Ja, en als je één ding niet moet doen, dan is het niet. Dan moet je de slechte dingen in het leven niet promoten. Dat moet je niet doen. Ja, dat is dus uit de film Chameli. Met onder andere in de hoofdrol Kareena Kapoor. En in deze Ghana hoorde je de stem van Sunidhi Chauhan.

तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिल के लगा। This is Sim van Vishal Mishra uit de film Animal uit het jaar 2023. Met onder andere Ranbir Kapoor in de hoofdrol. Ja, en Ranbir Kapoor's look en verhaal met Anil Kapoor in Animal is geïnspireerd op Sanjay Dutt en zijn verhaal met Kabir Bedi in Feroz Khan's Jalgar. En ja, de obsessie van een zoon om de acceptatie en liefde van zijn vader te winnen. En ja, hij verandert daarbij in een dier, in een, ja, een dierlijke moordenaar. En ja, dat verklaart ook wel een beetje de film, althans de titel van de film. En ja, ik hoop niet dat ik hierbij te veel heb verklapt als je de film nog niet hebt gezien. Ja, ik heb het dus over de film Animal. Met onder andere Ranbir Kapoor in de hoofdrol. Ja, dat was dus een film uit 2023. En van 2023 gaan we weer eventjes way back terug in de tijd. Naar de film Kayamet, de stem van

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
2: Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van €4,1 miljard moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot €800. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot-luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsekpehen. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer her.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala's Brasa Mil Affairs, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Hongi, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide en bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdriemt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora
5: Khan. Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

Oeh, Jalas, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets.

0: Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brazafest.nl. Be there. Feel the fire. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujjal Radio. Mail naar info@ujjala.nl.
1: Ujjala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 21:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
0: Ujjala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

0: Je hier, Ujala's Coffee Chain Middag Show. Welkom allemaal. Mijn hoeloid mag hier, Arjus en mijn kaha, Anand en Rika Singh. Hamari Saadin wel. Een hele goede middag allemaal. Hey, hey, hey, Rik Ademir, eigenlijk op tijd. Als je mij nou ook wil, dus doe direct eigenlijk in je studio mee. Hamari Saamne, toe bij het wel. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Amne Saamne. Goedemiddag, Lloyd, kan je zeggen.
0: Mooi. Als je
1: ik heb er wel zin in, hoor.
0: Nou, ik heb altijd zin in koffie chai, hoor. Dus ja.
1: Kairoch, hem ook naar beneden. Nou ja, nee, na Kairoch. Ik roch naar beneden, hem ook.
0: Nou, doe je roch, hem ook naar beneden. Want het was in de nacht van maandag op dinsdag.
1: Gele kaart voor een Lloyd.
0: Ja. Dus ja, ik was in een, cavalier.
1: Je was in een andere mood.
0: Ronald Koeman, Hamar Moedwaai. En dan is het grap gekregen. Maar heel Nederland gaat hij natuurlijk, hè.
1: Dus ja, Chor, ook erover na dat Jaco. Trauma. Dat is een trauma, we zijn getraumatiseerd. Doe ze er bad met Jaco, Uchi Joanna met Jaco, Lloyd. Dat ding is rond en hij rolt en we gaan het niet over hebben. Nee, Kaligusalagiga. Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Lloyd, andere prioriteiten, hè? Kaisebhal, maar je bent helemaal naar België gegaan dus. Antwerpen ke dierenmarkt toe geile. Maar je hebt de chihuahua niet kunnen kopen. Wat is er misgegaan?
0: Hamar pasand ki chihuahua nara. Dus hem naar Lili, toch?
1: Je bent veel eisend, hoor. Ja. Zelfs de chihuahua van jou moet zoekar zijn. Dus,
0: je hebt een kutta, je mangeet een mooi kutta liet, toch?
1: Nee, maar waarom? Heb je echt geen enkele kuta gevonden?
0: Nee. Ik kost ook wel naar moeilijk. Ik kost ook wel naar moeilijk.
1: Dus Lloyd Gelson, nee, wat doe je roch? België.
0: Ah, jongen.
1: Dierenmarkt. En die man is met lege handen thuisgekomen.
0: Ja.
1: Het is toch wat, met jou. Moet je niet een beetje hulp inroepen?
0: Hamedjana, ik moet hulp inroepen van de luisteraars. Mooi, mooi chihuahua, miliga.
1: Wij zoeken een chihuahua-kenner. Als er een chihuahua-kenner is... Hamna sochila Hindustani mein payech, Lloyd. Maar hoe is het? Kikoi hoiga, een chihuahua-kenner.
0: Wij Hindustanen zijn van alle markten thuis, hoor. Dus hebben nog stapjes meer wat hier.
1: Wij zoeken een vrijwilliger, wel chihuahua-kenner.
0: Ja.
1: Of onbetaald, maar die moet Lloyd even helpen. Want Lloyd, bichara, helemaal depressief is deze man teruggekomen uit België.
0: Ik zoek ook iemand die wil zorgen voor die chihuahua natuurlijk. Hè.
1: Maar je wilde dus ik gewoon cash betalen, nota bene. Toch gewoon, ik wil envelop leken gij leggen.
0: Ha, toch, je moet die dingen, inderdaad. Cash. Ark is het
1: man. Maar kon je nou man je pin kunnen? Je kunt die pinnen voor een chihuahua. Meneer, ik wil pinnen voor mijn chihuahua. Nee, donder op. Dus je bent met cash gegaan. Aha. En toch heeft het niet geholpen.
0: Na, ik kom erna.
1: Eeuw, eeuw, shama shahiga. Ik heb een probleem, omdat ik een moerie pepper heb in ons leven. Kon je ouderen naar pauwen, kon je chihuahua naar pauwen.
0: Hamme chihuahua geen probleem, hega.
1: Toch een chihuahua probleem. Want jij doet dat ding getrapt toch, je bent slim.
0: Ja.
1: Chihuahua, je mil je, dan ouderen vanzelf mil je.
0: Dekletoh. Dus zo moet je doen eigenlijk.
1: Eigenlijk is de chihuahua een investering voor jou.
0: Het is een hele goede investering. Zeker. Betaald. Dubbel en dwars terug.
1: Denk je, bij de naam kan die chihuahua leken. Al die Hindustanse mannen op de Haagse markt.
0: Ja, ik zie
1: het voor je.
0: Ik zie die Hindustanse mannen met zo'n pet op en korte broek.
1: Zomer
0: met een slipper. Pahinke javan chihuahua leken.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ik wilde, als ik dat zie, hem direct foto me aan op.
1: Dekje, binnenkort, dekje Haagse markt. Dat zijn tientallen Hindustanse mannen. Met een chihuahua.
0: Chihuahua op zoek, hè?
1: Gewoon godi, hè? Ze gaan die chihuahua godi nemen.
0: Ga toch.
1: Want op de Haagse markt kun je niet zomaar laten lopen.
0: Nee.
1: Kunnen we drukken? Ja, doe kan niet. Dus kun je maar hoe die ik laat. Ja. Gaat niet goed.
0: Oh, chihuahua is nog chota, hè?
1: Chihuahua, bechara.
0: Bechara, serieus.
1: Maar chihuahua londar, hè? Chowdi doen, hè? Toch, chihuahua?
0: Ah.
1: maakt jou niet uit, toch? Welke
0: nee,
1: jij hebt.
0: Dat maakt niet uit.
1: Een chihuahua
0: nee.
1: is een chihuahua.
0: Een chihuahua is chihuahua. Dus ja,
1: toen,
0: of het nou...
1: Toen had discrimineerd gekregen.
0: Of het nou een kuta is of dat andere is. Ja, hey,
1: dat maakt jou niet uit.
0: Maakt mij niet uit. Nee.
1: Hé, dat is een vies woord, hè?
0: Ja, nou, ham na mijn level
1: op woord. Dat doen we niet.
0: Dus hè? Dat gaan we niet zeggen hier op de radio.
1: Nee. De vrouwelijke vorm van een kuta.
0: Na.
1: Die gedachte alleen naar...
0: Boy. Nee.
1: Vies.
0: Boot kraal.
1: Maar Lloyd, heb jij liever een huisdier, dus een hond, voor de bewaking thuis? Of heb je liever alarm?
0: Alarm.
1: Liever alarmsysteem, hè?
0: Liever alarmsysteem, ja.
1: Boy, Aatje Raadke. Afgelopen nacht. Aatje Raadke, hem bedoel Karila. Jorat ja bital hè, ja. Vannacht dus, hè? Afgelopen nacht. Hem zoet al wat.
0: Ja.
1: Ekdam, niet dhadak. Jana toch Hindustani kaise soote, niet dhadak.
0: Helemaal diep.
1: Ik kom probleem naar Kushna, klaar. Ja, hè? Ja. Je slaapt gewoon lekker.
0: Ja, heerlijk.
1: Want je bent moe, het weer is goed, je slaapt. Kirkikulal, hè.
0: Bisaal.
1: Mooi lekker, hè, toch?
0: Ha.
1: Chihuahua, bagel.
0: Chihuahua hey, is zo te leggen, toch?
1: Mensen laten Chihuahua op hun bed slapen, hè? Bagel.
0: Nou ja, ja, hè? Nou ja, oh ja, ja. Ah,
1: zie je man en een vrouw Chihuahua ertussen.
0: Kutowa leek is zo tussen, man. Echt.
1: Sommige mensen wel, hoor. Echt wat. Maar tussen die man en vrouw in, hè?
0: Ha.
1: Dus ratiake bat yam toch batai lo.
0: Ha batao.
1: To se batai la ma okay sunne walo. Hum log ke parivar hai sun se. Isa parivari baat hai mag nahi hai. Idri mag hat vede ujala parivar hai idri mag hat vede. Bolle coffee and chai hai loit.
0: Ha?
1: Coffee chai and chihuahua.
0: Coffee chai chihuahua. Hum na boli chihuahua. Aaj hoi hai coffee chai chihuahua dan. Ya.
1: Dus raat ke baat hi ba.
0: Ha.
1: Pachelahara noem je dat, hè? Pachelahara.
0: Pachelahara.
1: Hoe noem je dat? Pachelahara.
0: Pachelahara, dat is rond 4-5 uur, toch? Ja.
1: Sabere. Ah, Sabere. Op een gegeven moment hoor ik alarm.
0: Door gharme.
1: Ha, hamar gharme.
0: Arre?
1: Alarm bajai ga, ham sochi kabhali alarm. Nan jagi la, toh ham sochi nahi. Atka. Ik heb toch een chihuahua, dus hey. Alarm bajende, hè? Mineshpang. Mijn herderhond springt erop zo meteen, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dat thakal makkel ooit met soetel wat hij. Alarm hoor, ham suni la. Ik word gewoon niet wakker.
0: Ja,
1: mijn vrouw nog erger, die geeft helemaal geen kick. Die denkt van, hey, los het maar op. Toen denk ik, kakal ze tegen. Als die boef in het huis is, toen ja oplos kan. Loop jij maar voor. Kooi toch een chokie chakie tikken.
0: Ja, die slim.
1: Dus op een gegeven moment sta ik op. Ik denk van, hey, dit gaat niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik heb helemaal niet door Kika gewegen. Dus plotseling begint dat systeem tegen mij te praten. Je kent die commercials, toch? TV-Pahega commercial. Ja. Dan loopt die man in zijn jockey. Precies zo dus. Liep ik zo in mijn jockey.
0: Ik zie het al voor me, ja. Ja.
1: Ratiake half slaperig. En dat systeem begint tegen je te praten.
0: Oh ja, maar meneer, wat doet hij daar?
1: Nee.
0: Ja.
1: Dit is de alarmcentrale. Gaat het goed daarmee?
0: En die ziet ben jou in een jockey lopen ook nog. Gaat het goed
1: die
0: daar?
1: Die schrikt zich een hoedje. Ja. Die schrikt zich een hoedje, toch? Dus dan praat dat systeem tegen jou. Dus dan moet je praten, terugpraten. Want om een microfoon was, heb ik goed
0: gehad.
1: Ham ook een poortje laat, mevrouw. Doe hem mee bol. Gaat het goed of gaat het niet goed?
0: Gaat het goed met jou, mevrouw?
1: Ja, nee, hier in mijn huis.
0: Oh, in jouw huis, oké.
1: Okay. Je moet mij niet vragen.
0: Nee, ja.
1: Obele, haha, man, denk je laat tuinschuur. Wat bole, tuinschuur, schuurke deur.
0: Ha.
1: Van de tuinschuur.
0: Ah,
1: toch?
0: Die...
1: daar is iets mee aan de hand. Die is open.
0: Oké.
1: Okay. Die tuinschuur, deur, oké, maakt mij niet uit. Garwa met onahe kooi. Geili tuinschuurwa, baharwa se, uparwa se taak.
0: Zeker, draad dat geili na, schuurwa lage.
1: Nee. Ik wist wel dat mevrouw het niet goed op slot had gedaan. Ham toch niet lekker, ik kan er bij volk. Maar dus die mensen blijven aan de lijn toch?
0: Ah.
1: Dus ik neem een kijkje, ze zijn aan de lijn nog steeds. Niet telefoon, gewoon door dat ding heen praten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ik kom terug, ik zeg mevrouw. Am dekhi la tan shuru akulal ba op amme jane ka bolega. Ja meneer, ik zie dat ook. Dus ik vraag aan die vrouw, maar wat zie je dan op beeld? Kun de kaiga? Moeder na kush na de kaiga, koina. Waarschijnlijk stond je deur niet goed dicht.
0: Ai boy.
1: Dus ik zat gewoon in een trailer, ik zat gewoon in een reclame, in een commercial.
0: Dus het is een hele goede commercial.
1: Ratiak heeft ook een commercial bij nou, dus dan weet je dat ook weer.
0: Ja.
1: Binnenkort te zien op een RTL.
0: Arantina wil van, meneer, gaat u maar slapen. Ik zorg wel voor de rest.
1: Nee, dank u wel, bla bla. Bakra behoed netjes, wat jij is, maar echt waar.
0: Ja, serieus.
1: Suriname, meneer het bullet. Hey, meneer, zei je doe. Je geeft me extra brokko. Go sribi.
0: Ik zie al die Surinaams, echt serieus, die hebben een heel andere mentaliteit. Die hebben een heel andere, ja, nee.
1: Ze praten grof toch?
0: Behoed grof. Hè? Zomaar. Zomaar laat je me bellen. Hè?
1: Ay, zomaar je big bureau koja. Je ziet niet dat het s'nachts is. Ay, dan krijg je dat soort dingen. Nee, maar die bakkerij. Hier is het goed geregeld hoor in Nederland.
0: Ja.
1: Netjes, goedenavond, goedemorgen.
0: Ja.
1: Wel te rusten. Sorry.
0: Ja.
1: Zij moeten geen excuses aanbieden. Jij moet excuses aanbieden. Ai boy, Lloyd. Ga maar samen raadgeven.
0: Ja.
1: Maar koffie, eigen.
0: Nou ja, ham pani pilia aaj, want ham gogur banari, maar goguria mein tani jada marcha daar de rij, dus hamar petwa tani is het agi hega petwa mein.
1: Aitega.
0: Dus ik dacht bij mezelf van, kaise ham itna marcha daar de li goguria mein?
1: Mistake
0: hoor je, maar goed.
1: Wacht, ja, pili.
0: Tu pili. Eén slokje.
1: Koffie en chai,
0: chivava.
1: Lekker, Lloyd.
0: Dat geslurp van jou, hè? Dat geslurp van jou, echt serieus.
1: Ja, het is vies, hè?
0: Het is echt vies, hoor. Echt serieus. Zullen we ook koffie, chai, chihuahua, programma, afzonderen, aatje, middagshow. Daar heb ik gitaar, tjorai, lezen.
1: Zo'n lelijkert en lelijke gitaar. Ik wil dat hebben, Lloyd. Elvis Presley en gitaar.
0: Hij is er helemaal kapot van.
1: Boy, hey, laat die man naar India gaan. Een paar maanden daar.
0: Dat
1: jij je yoga gaat doen, mediteer gaan. Ja, ja.
0: Daarom wil ik je 2000 DW mangen. Als je ook een gitaar leed, dan krijgt die persoon 2000 euro.
1: Maar als sankat, ja. बहुत दुख है आदमी लोगों को वहां पे वेनेजुएला में हमने नहीं कितना 2000 आदमी मर गए
0: बारे में हम लोग गलती बताया ली हां
1: और यहां पे हम लोग बताया ला दाऊ बॉब के गिटार के ऊपर
0: दाऊ बॉब के गिटार के ऊपर
1: दैट नो मेक अनेट है
0: हां अनेट बाकी बड़ा ढेर आदमी मर गए वहां चाहे वेनेजुएला में या
1: वो दाऊ बॉब कहां दस दी दाग है दी दाग नो या दी दाग नहीं एक वन दी दाग है ऐसे मोई सिंबोली हां एनओएस जर्नल पे Venezuela was een item, er waren 1400 mensen al dood.
0: Ja.
1: Udinuake Badba, dus een paar dagen terug.
0: Ja.
1: Item, dan leek ik een minuutje item.
0: Haha.
1: Daarna volgt een item van bijna een minuut weer.
0: Ja.
1: Eén keer raden waarover. Een vogelnest. Echt waar, Lloyd? Nederlandse journaal, hij zei, ja, echt waar. Een vogelnest, hè, die gebouwd was in een boompje. Die was door de wind die er was in Nederland, door de Hawara, een paar dagen terug.
0: Nee.
1: Die was uit de boom gevallen.
0: Ha.
1: Dus de vogelnest was uit de boom gevallen. Eén minuut lang hebben ze gehad over 1400 mensen die overleden zijn in Venezuela. En één minuut lang gaat het item over een vogelnest. Ik kan een gussale gega.
0: Dus is het oké? Ja, is het moeilijk? Ik had helemaal bij Zaparilla en ook. Voor een vogelnest. Terwijl
1: maar per keer. Kom op, joh.
0: Kedna, het mima per margehe. Minimaal, 3 minuten, 4 minuten aandacht besteed ik er. Wat daar gebeurd is.
1: Maar dan ben je toch niet goed in je hoofd?
0: Nee, natuurlijk ben je niet goed in je hoofd.
1: En dit doet een eindredactie, doet een hele redactie. Hem naar die ketena 100.000 euro's het jaar daar liggen.
0: Maar wat is dan zo? Wat is dan zo? Zo bijzonder aan een vogelnest. Er ik het na vogelnest Giria ja, Pirmese.
1: Nee, maar het gaat erom dat hun beoordelingsvermogen niet goed is.
0: Ja, nee,
1: er zit
0: dat
1: een hele
0: ik.
1: Redactie. Ja. Ze studeren erop. Ze zijn, ik weet niet hoeveel uur aan het vergaderen. I uit amore, kakoi, i warna, i wali wel, i wali na. En dan zetten ze zoiets stoms erin.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo lang.
0: Ja.
1: Hey, dat je er melding van maakt. Oké, okay, Nederland is dierenvriend. Lobby, Karila, Hamlok, Januar. Prima. Prima. Maar niet in die verhouding. Niet één op één.
0: Ja.
1: Dat ding is toch, dat leed daar is toch niet vergelijken met een vogelnest die hier.
0: Nou, man.
1: Hai, boy. Dus waarom heb ik hier een paar laadjij laten
0: ja, uit? Ja. Kees, bolleke is zo naar Tulung. Tulung, geen programma Rooskerke, maar we hebben al gezegd, Kees. Hamlok, hier kabel, Bhira Rahila, Rato
1: Dien. Wij moeten ook eten, Kees.
0: Kees, dus we kunnen niet
1: wij
0: altijd.
1: Wij moeten ook brood op de plank wij, hebben.
0: We hebben vanaf het begin al gezegd, we gaan ons best doen om elke dag te doen. Maar hoi, zeg ik, kabi, Hamlok, na benijzen killen. Dus ja, excuses daarvoor. Maar we doen ons best om dit programma zoveel mogelijk voor jullie te brengen, Kees. Dus toen. Dus ja, dat wil ik even zeggen tegen Kees.
1: Daarom mag je het programma niet missen. Daarom moet je altijd naar Ujala
0: luisteren. Ujala luisteren, inderdaad.
1: Kees, kijk over dat naam, Kahoiga. Als hij Kees heet, hè?
0: Ja.
1: Zullen we raden hoe die vrouw dan heet?
0: Nou ja, toen raad ik er Kees.
1: Kees, over dat naam. Wat zo'n mooie naam zijn die bij Kees pakt.
0: Nou, Kees, hier komt hij dan, hè, aan het raden kermangen.
1: Even nadenken, hoor. Wat zo'n mooi. Margriet.
0: Margriet. Nou, lijkt me
1: Margriet
0: toepasselijk.
1: Margriet zou een mooie naam zijn voor Kees.
0: Kees, toen had je toen ja, mijn eigen Margriet. Kees en Margriet.
1: Nou ja, ik vind dat wel mooi passen, die naam.
0: Ja, vind
1: dus
0: ik ook.
1: Dus Kees, laat even weten hoe je vrouw heet.
0: Ja, laat even weten.
1: Of vriendin.
0: Kees,
1: en als
0: Kees.
1: Ze echt Margriet heet, bigado boy.
0: Hey, Suna, Kees, nu die voetbal is afgelopen, moeten mensen met mijn Samojit hond lopen. Dan doe je wat leuks en je versiert veel chicks. Wat is een Samojit? Samojit hond?
1: Dat is gewoon een nephond uit China. Gewoon een robothond. Dat is gewoon een robothond, hoor. Dat is geen hondtype of zo. Normaal. Dat is gewoon een hond geproduceerd in China. Deze man heeft gewoon een hond uit China.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je ook veel bekijks, hoor.
0: Met zo'n
1: Maar dan gaan er alleen maar mannen op je afkomen, hè, Lloyd.
0: Echt waar?
1: Als jij met een Chinese hond gaat lopen.
0: Arribapre.
1: Zo'n robothond. Hè,
0: ja, ja, ja.
1: Dan ga je alleen maar vervelende mensen. Nou ja, andere soort mensen aantrekken. Techneuten. Mannen ja, ga je aantrekken.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: Als je daar interesse hebt, moet je dat doen.
0: Hey, maar Suna, stel je voor.
1: Hamsun Lego Aurat Bole.
0: Konorat.
1: Ik ben net Hamsun Leertje.
0: Konorat Bole.
1: Dus om takken te komen op een programma. Dan legt er een deskundige uit hoe het in elkaar zit. Vraag die verslaggeefster aan die man. Hoe weet je dat, meneer?
0: Ja,
1: Hoe weet jij dat allemaal?
0: Ja.
1: Zegt hij van, mevrouw, ik heb het gecheckt op een JetGPT. Jet.
0: Jet.
1: J-E-T.
0: JetGPT. I mean God, serieus.
1: JetGPT.
0: JetGPT.
1: Ik heb het gecheckt op Jet. Jumbo Jet.
0: Ja.
1: JetGPT. Dus... Dat is een man, een andere mevrouw, die zegt gewoon... Hey, robot was je poesna, hè? Daarmee bedoelt die vrouw gewoon vragen naar ChatGPT.
0: ChatGPT, ja.
1: Maar ze kent dat woord niet, of ze denkt van dat woord is misselijk
0: vraag
1: of vervelend.
0: Robot,
1: of,
0: ja.
1: Robot was poesna, Henk.
0: Ha. Nou.
1: Luid. Kusna je niet robot was poesna.
0: Robot was, Kusna je niet robot was hem zeker poesna.
1: Vraag het aan je JetGPT.
0: JetGPT. Maar ik denk dat de heer Admiti het wel gebruikt. Voor alles en nog wat. Het is wel handig. Ik vind het handig. Boot handig.
1: Super handige tool, joh. Echt geweldig. Geweldig. Soms krijg je mailtjes van mensen.
0: Ha.
1: John Tujane, ik ga van lagere school.
0: Ja.
1: Maar dan check je die mail.
0: Ha.
1: of dat bericht, je schrikkie. Ja. Toen de Kiego, jij zei, oerlijk is maar professor. Toen zo je mama hier de miato. Ito Hansuke admira, ha, Lloyd. Lagere school academy.
0: Hansuke admira, ket u nou kusibol?
1: Nee. Toevallig Hansuke. Ah, dat is niet kerik, hoor. Ik heb hier maar... Ik heb Paramaribo. Ik Paramaribo, ke lagere school academy. Ja, ja.
0: Brokopondo en zo, dat soort dingen.
1: Ik kan je zeggen, het is nou mooi. Om mooi zo netjes te liketje, joh. Je schrik je echt. Je denkt, deze man is vooruit gegaan. Komt allemaal door ChatGPT.
0: ChatGPT, ja.
1: Hey Lloyd, ik moet even snuiten hoor.
0: Waarom? Radio Wappen is toen kun je heen gaan snuiten.
1: Zo neem maar.
0: Nee.
1: Ik kan het je laten horen hoor.
0: Ik weet niet wie. Oh ja, Malita wil ik van zo jammer hoor Lloyd dat je geen Chihuahua hebt kunnen kopen in Antwerpen. Want dan toch Chihuahua kan mij wel verzorgen, Karitja. Malita.
1: Ik heb het niet.
0: En dan vlak voor de bruiloft ga je uit elkaar. Hé. Hey.
1: Ik moest even drinken, hoor, Lloyd. Ja, maar dat gebeurt soms, ja. Heb je niet in de hand?
0: Nee.
1: Soms gebeurt dat gewoon. Maar liever voor het huwelijk...
0: Ja.
1: Dan na het huwelijk uit elkaar gaan. Ja, toch?
0: Ja, nee, vind
1: liever
0: ik
1: liever dat
0: ook,
1: je op tijd
0: ook
1: erachter komt van... Yo, hey, het gaat niet goed gaan.
0: Ja.
1: Rico Verhoeven, ik heb het ja toe kan regelen natuurlijk. Rico zegt, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Het ontgaat je ook niks.
1: Arre jaar, een paar lichaam van mij toch.
0: Toe wie baat die jet GPT?
1: Hamati Paramaribo. Paramaribo geboorte Hamarba. Dus ham Sahar kent me, wat is Sahar kent me.
0: Suna, ham.
1: Nee, maar Rico zegt gewoon van... luister, ik ben niet de beste versie van mezelf.
0: Oh,
1: nou, prima toch? Is
0: hoezo?
1: Toch goed?
0: Hoezo is hij niet de beste versie van zichzelf?
1: Op dit moment is hij niet de beste versie van zichzelf. Dus hij is niet de Rico Verhoeven. De lieve man, de leuke man, de gezellige man. Hij is niet de... Weet je, dus dan weet hij dat. En dan zegt hij van zoon... als ik nu ga trouwen, gaat het fout gaan. Dus... Ja, maar, ergens is dat ook wel heel goed, hè?
0: Maar dan Naomi, Bicharike, hè, naar verheugkeren, hè, Naomi, die vriendin...
1: Arita Tubat, hè? Stand-by. Jij bent toch gewoon stand-by?
0: Stand-in.
1: Stand-in. Jij kunt toch gewoon gaan troosten? Je kunt toch een luisterend oor bieden? Je kunt toch
0: ik kan luisteren.
1: Brede schouders stel je toch beschikbaar, Lloyd?
0: Zeker. Behoudbaar kan ik, hè? Ik kan goed luisteren. En weet je dat luisteren voor een vrouw belangrijk is?
1: Ja, zeker.
0: En dat je ook feedback geeft en dat soort dingen. Goed belangrijk in een relatie met dus.
1: Maar jij trapt weer een open deur in, hoor, Lloyd. Dit zijn die open deuren die jij intrapt. Ja, natuurlijk is het belangrijk, Jan.
0: Karin zegt goedemiddag, ga zo door. Ik luister elke keer naar jullie, of jullie er wel zijn of niet zijn, maar ik luister elke keer. Een besmettelijke lach heeft Anand en Lloyd. Als je niet wil lachen, dan lach je mee. Obi Hasilage.
1: Karin, toch kijk op bossie hem lok per Thailandjaas. Lille. Helemaal, een biggie bossie. Masuna, Lloyd.
0: Ja.
1: Hoe weten die mensen onze WhatsApp-nummer? Hoe weten ze dat? Heb je dat ooit doorgegeven?
0: Suna, ik doe dat elke dag. Harganta of twee uurtjes. Om de twee uurtjes.
1: Maar die programma moet je doorgeven.
0: Voor de mensen die luisteren en die je wilt WhatsApp sturen... stuur dan naar 020-363-0808. Dus 020-363-0808.
1: En ga niet zomaar schrijven dat je een chihuahua hebt. Als jij een chihuahua hebt... moet je een bewijs meesturen.
0: Ja, ik een foto, maar ik heb een paar keer toch een chihuahua.
1: Jij in die godi van die chihuahua of die chihuahua, ja, jouw godi?
0: Ja. Ja,
1: ik weet niet wat voor foto.
0: Is toch leuk?
1: Stuur zo'n foto naar ons, ja. Dat geloven we.
0: Ja, want dan moet je alleen een manier dat je een keer pas hega kutakina.
1: Oh, not ChatGPT, Walietje.
0: Nee, geen fake.
1: ChatGPT foto.
0: Geen fake foto. Nee, dat zie je meteen, hè. Ik doe het bericht in onze chat van Ujala, van de omroepers. Ik hoor het, zijn naam is Tujaneto Bijnenbosbrugge. De Oretja Kutgebroek, hebben ze.
1: Janne, is het een behoeddoekje wat hij geloofd?
0: En die vrouw laat een man en twee kinderen achter.
1: Ja, ik een Nauwjaan, Lurkie. Eigenlijk bol zeg ik een jonge moeder.
0: Ja.
1: Jahan talak hum samajh le pate doi ladkan ke mai to
0: ladka. Yeah, yeah.
1: Chota ladkan.
0: Yeah.
1: Dus sochiye jon admi itna dur chal jayega.
0: Ha.
1: Dat ze alle controle kwijt zijn, dat ze alle geloof in de wereld, in zichzelf, in de mensen om zich heen kwijt zijn, dat ze zich zo alleen voelen, zo verdrietig voelen, dat ze geen andere uitweg meer zien dan zelfmoord plegen.
0: Ja. Yeah.
1: Dan ben je echt heel ver, hè?
0: Ja.
1: Dan is er zoveel gebeurd waarschijnlijk in je leven.
0: Want dan kan niet ik jagras op heel veel. Dat kan
1: bijna niet.
0: Het moet wel vaker zijn voorkomen.
1: Ik denk het wel. Soms bekeer in de liefde, hè, Lloyd, gebeurt dat in één keer.
0: Ha.
1: Klik.
0: Ha.
1: Dus in sommige dingen, ik admit ook in mare hega, mishandel kregen. Op een gegeven moment ben je zat. Je ziet geen mogelijkheden meer. Yeah. Dus dat is dan opgebouwd in maanden, jaren tijd.
0: Yeah.
1: Je verdriet en je raakt controle kwijt. En je bent jezelf niet meer. Je verliest jezelf. Dat is één pad. Maar er is nog een ander pad, soms. Dan knakt er in één keer iets. Poek. Yeah. In één keer.
0: Yeah.
1: Door admi chalge, door aura chalge vreemd. Ik weet niet wat, liefde toe je. Dus dat zijn vaak van die liefdesdrama's.
0: Ja.
1: Dan gebeurt het in één keer. Ook in Nederland, afgelopen twee weken terug, Marian, is er ook een jongeman die zich van het leven heeft beroofd. Kabikabi had mij kutjaiga flatmase, nietje. Suriname me pahile had mij ook een gramoxoon pile wat raam.
0: Ja.
1: Ik heb dat een keer meegemaakt in de buurt waar ik woonde als klein kind.
0: Ja.
1: Was er een jonge dame die was getrouwd in een gezin. Maar ze was helemaal niet happy in dat gezin. Wat er precies speelde, weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar echt een hele jonge dame, leuk, prima. En die heeft een keer gramoxoon gedronken gewoon.
0: Ja, erg is dat.
1: En die heeft dat overleefd, maar haar leven was gewoon niet meer goed.
0: Nee, toch?
1: Want alles was van binnen helemaal kapot en verbrand. Dus, maar goed, die was kennelijk zo desperate. En waarschijnlijk kon ze niet meer terug en zag ze geen uitweg meer. Maar je babke rastab hij je ban ho jayega soms. Omdat pahile Hindustani, zeker pahile bolatra van bitya ke je byakar deli, dan moet je daar rooien.
0: Ja.
1: Chahe toke mari, chahe jakari, je blijft daar.
0: Ja.
1: Weet je, dus, maar je babke rastab hij ban ho jatra soms pahile. En dat kind, zo'n meisje, zo'n vrouw, ziet dan geen uitweg en wordt radeloos. En denkt van, joh, je leven ze beter, bak je hem naar Rahila. Dus het is heel makkelijk om te zeggen soms, Lloyd.
0: Yeah.
1: Van, je moet dit niet doen en je bent zwak. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het is best wel complex. Or op tegenwoordig zijn naam mee, jab se bosje brug ban geba. Bout achai bhailba, dat die brug er is. Maar het is ook een plek geworden, jammer genoeg, waar mensen zich van het leven beroven.
0: Ja.
1: Obrokia banal heeft om twee delen van Suriname te verbinden.
0: Het is wel makkelijk geworden. Hè?
1: Ja.
0: Voor de mensen dus die radeloos zijn geworden, die dan zeggen, hé, hamjaila John Bokkeren.
1: Nou ja, kennelijk is dat makkelijker dan een andere methode. In Nederland springen mensen soms voor een trein, een rijdende trein. Soms van een hoog flatgebouw. Kabi brok ik ze sunai gabi. Maar in Suriname hoor je aan de lopende band.
0: Bosjebrug
1: ze kooi koedalba. Maar lang verhaal kort maken, Lloyd. Misschien ben ik te lang bezig nu. Lang verhaal kort maken. De mensen die het mee hebben gemaakt, de mensen die het in nabijheid hebben meegemaakt, die weten waar ik het over heb. Het is niet zo zwart-wit. Yeah. Dat die persoon zo zwak was en daarom zelfmoord heeft gepleegd.
0: Yeah.
1: Zo is het niet altijd.
0: Yeah.
1: Natuurlijk is er iets geknakt. Natuurlijk is er iets kapot gegaan bij die persoon. Natuurlijk is het opgebouwd. Het verdriet is opgebouwd. Hoe uitweg naar Dick Haga. Dus als jij iets kunt doen in zo'n geval. Toen Dick Haga kon hoe kuch misjaiga. Toen kuch kersekega. Je bent in de gelegenheid om dat te doen. Doe het. Anders heb je achteraf spijt dat je niks hebt gedaan.
0: Ja, kijk, Nederland.
1: Dus je moet wel,
0: ja.
1: Ja. Je moet wel altijd alert zijn. Kitor omgeving met kooi heiga. John signalen vertoonker heiga. Dat die persoon het niet meer ziet zitten. Dat die persoon zo depressief is dat je denkt van, hé, kahowega. Probeer dan aandacht voor die persoon te houden. Meer tijd te besteden. Indien mogelijk. Ga het gesprek ook aan. Praat met die persoon. Oké, uitleg, Kirki, dat dit eigenlijk geen oplossing is.
0: Ja.
1: Dan kun je jezelf van het leven beroven. Maar wat heb je dan bereikt? Ja. Helemaal niks.
0: Nou ja, goed. In Nederland heb je natuurlijk hulplijnen waar je naartoe kunt bellen of wat dan ook. Of instanties. Toen jij ze keer. Dus maak daar gebruik van. En inderdaad, wat
1: dat
0: aan
1: zegt. Dat is een 113, hè?
0: 113. En wat aan het zegt. Als je ziet dat iemand bij jou in de buurt ergens mee zit of wat dan ook. Praat dan met die persoon. En haal het dan uit zijn of haar hoofd.
1: Wij moeten daar alert op zijn. Alert.
0: We moeten alert op zijn. Nou.
1: We moeten niet de houding hebben van man. Ook er probleem mee. Hoe dik je kakkers. Nee.
0: Ja.
1: Juist op dat moment moet jij je menselijke kant tonen.
0: Ja.
1: Juist op dat moment moet je belangrijk zijn. Toen ik nota met geile ki na geile is niet belangrijk.
0: Ja.
1: Toen ik verjaar osso met geile ki geile na geile is niet belangrijk.
0: Ja.
1: Maar op de momenten dat iemand je echt nodig heeft. John Oker, Girel, Ghariba, Girel, Dinba. Dan moet je er zijn. Dan.
0: Ja.
1: En dat moet je proberen te doen. Dat lukt niet altijd, Hamjanila, maar je moet het wel proberen te doen.
0: Ja, nou ja, goed, reactie hierop, Anand. Je zit toe bij Telebart. Die persoon kan meepraten, is heftig en leeft ook mee met die mensen in Suriname. Maar ik restaar bij Kusbeheliga, dus bij die persoon zelf. Liki zeggen juist aan het knapt iets in bij die persoon. Mijn oudste zoon heeft het gedaan 4 jaar geleden, maar ik zeg nu. Is altijd voor alles een oplossing.
1: Zo is dat, zo is dat. En er zijn veel mensen die dit hebben meegemaakt, jammer genoeg. Het zij een eigen kring, naasten, dus kon een paar waar. Gezin, mezelf, zo is het, maar vaak ook vrienden, mensen die je kent. En inderdaad, 2 weken terug was het ongeveer, jongeman hier. Waarschijnlijk liefdesverdriet, relatietoetje of zoiets. Dat is mij ter oren gekomen. Ik heb het niet geverifieerd. Maar iemand aan wie je niet zag dat die persoon dus problemen had.
0: Ja.
1: Iemand die gewoon heel normaal was. Kabinadik bij je. Dus daarom moet je praten met mensen.
0: He.
1: En niet oppervlakkig. Je moet echt gewoon normaal lief zijn tegen elkaar. En echt vrienden hebben. Kijk, ik heb heel lang terug. Eigenlijk heb ik het nooit verteld. Maar ja, dit heb ik meegemaakt toen ik in Suriname op de Mulo-school zat. Dus zoek je het naar Dienke Baathei.
0: Wat Dienke Baathei?
1: In Suriname ging je naar de basisschool. Voor de mensen die Suriname kennen, die weten dat. Hoe het een schoolstelsel eruit ziet, onderwijssysteem.
0: Ja.
1: Voor de mensen die hier zijn geboren en getogen, die weten dat niet.
0: Ja.
1: In Suriname ga je naar de basisschool.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ga je naar de Mulo. Of de ULO.
0: Ulo.
1: Dat soort dingen. Dus de Mulo was een normale stap. Daarna kun je naar VWO gaan.
0: Ja.
1: Dus, en daarna naar de universiteit. Dat was de route in Suriname.
0: Ja.
1: In Nederland kun je na je basisschool kun je naar middelbare school gaan.
0: Ja.
1: HAVO, VWO, dat soort dingen.
0: Ja.
1: VMBO. Nou, dus in Suriname is het stelsel dat je eerst naar Mulo gaat. Dus ik was een klein kind nog.
0: Hmm.
1: Best wel jong.
0: Ja.
1: Ik denk een jaar of 14, 15 zijt. En toen was er een jongen op school in mijn klas.
0: Ja.
1: Ik ga geen namen noemen.
0: Ha.
1: Want anders, ik heb die jongen al heel lang niet meer gezien hoor.
0: Ja,
1: ik ben hem helemaal uit kwijtgeraakt. Hamnainila Giega, Kinajiega. Maar die jonge man, nee, laat ik het gewoon zeggen. Zijn achternaam was Kalu.
0: Mm.
1: Van die jongen.
0: Ja. Yeah.
1: Die jonge Kalu zat bij mij in de klas.
0: Ja. Yeah.
1: Hij was een paar jaartjes ouder dan ik was.
0: Ja. Yeah.
1: Maar die jongen was zo'n lieve jongen. Zo'n lieve jongen. Hij niet heikie naatje. Intussen zal het meneer Kalu zijn. Hè?
0: Ja.
1: En hele lieve, rustige jongen. Helemaal timide.
0: Ja.
1: Maar echt heel aardig.
0: Ja.
1: Misschien wel een van de aardigste mensen hè, van de school. En op een gegeven moment vertelde hij het me. Ik weet niet waarom hoor. Van hé, ik ga een eind maken aan mijn leven. Want ik zie het niet meer zitten. Die jongen was misschien 16 jaar oud.
0: Opeens.
1: Lloyd?
0: Ja, 16 jaar.
1: En hij zegt dat tegen mij. Tegen een 14, 15-jarige jongen.
0: Ja.
1: Een klasgenoot. Gewoon. Dus op dat moment denk ik van... Hey, Ika Hoega.
0: Ja.
1: Je hebt nog niet zoveel verstand hoor. Je bent niet zo slim. Je weet weinig van het leven.
0: Ja.
1: Maar je hoort wel iets alarmerends.
0: Ja. Dat doe ik eigenlijk.
1: Dus best wel slim van mij... Dus ik dacht van, joh, wat is er aan de hand met deze man?
0: Ja.
1: Dus ik heb hem toen aangeboden van, weet je wat? Ik heb een Aja.
0: Ja.
1: Was een gemaakte Aja. Maar echt Aja was al lang overleden.
0: Ja.
1: Maar onze pandit Aja, dus die pandit van ons, die noemden wij Aja.
0: Ja.
1: Dus ik zei van, luister, we gaan naar mijn Aja toe.
0: Ja.
1: Hij is pandit. En ik neem jou mee daar naartoe en dan kun je erover praten.
0: Ja. Wat goed van jou.
1: En ik heb, ja, echt waar. Heel goed van mij, achteraf.
0: Ja.
1: En ik heb dit verhaal nooit verteld, hoor. Ik vertel het nu.
0: Ja.
1: Omdat we het zo over elkaar helpen hebben... en aandacht hebben voor elkaar. Hebben,
0: hè?
1: En oog voor elkaar te hebben. Dus ik heb die jongen inderdaad die middag meegenomen... of de volgende middag, zoiets hoor... naar mijn Aja toe, mijn pandit Aja toe.
0: Ja.
1: En ik ben daar gaan zitten en ik heb uitgelegd aan Aja.
0: Ha.
1: Van Aja, luister, dit is een vriend van mij. Zit bij mij in de klas. En hij ziet het leven niet zitten. Ik weet niet met welke bewoording hoor. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar daar kwam het op neer.
0: Ja.
1: En toen heeft mijn pandit Aja zich ontfermd over die jongen.
0: Wow.
1: En is met hem gaan praten. Ja. Is hem gaan vertellen. Nee, hè, dat moet je niet doen. Vertel me wat het probleem is. Dus die jongen was vanaf dat moment welkom bij mijn pandit Aja. Als hij dan in de knoop zat, kon hij daar even gaan praten. Hè? Kon hij weer een beetje tot rust komen. Dus hoe het daarna is gegaan met hem, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, ik hoop dat die meneer Kalu naar ons luistert of familie. Zei het, ik ben van hallo, herken ik het. Laat ons weten via 020-363-0808. Of stuur een mail naar ons.
1: Dus als een klein kind, als een klein kind dat al beseft.
0: Ja.
1: Ik was toen 14, 15.
0: Ja.
1: Hoe kunnen volwassenen dat niet dan zien?
0: Nou.
1: Dus wij als volwassenen hebben een taak. Als een mens in onze omgeving... als je daar signalen van krijgt... neem de tijd, alsjeblieft, neem de tijd. Ga het bespreken.
0: Nee, maar ja, dit soort dingen bespreken we ook in Coffee Chai. Na heb je hem ook niet gezien, maar zaken het je bij. Maar af en toe serieuze nieuws, serieuze baten, serieuze dingen die... in ons leven gebeuren, is ook belangrijk om bespreekbaar te maken, toch?
1: Ja, zo is het, zo is het.
0: Kees Bolek, ook een oude kanaam in Marike, of Samuyut is een hond, een hondsoort.
1: Maar wacht, ik kon naam hem bolide?
0: Margriet.
1: Kon naam hij?
0: Marike.
1: Hé, hey, Mar. Die Mar klopt toch? Van Mar, Griet en Mar, Rieke.
0: Het blijft in die Mar.
1: Dat denk ik. Hey, okay. Boy, ik was in de buurt. Ik win de pot. 90%. Goed.
0: Om het af te sluiten, het verhaal wat je net verteld hebt. En de Tori die we net hebben. Het trieste verhaal wat jullie gehoord hebben. John, mevrouw reageert ook een Bertois, John, zelfmoordpleger. De reden waarom hij dat gedaan heeft, is pesterij op school. Nou, dat wilde ik even nog zeggen.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Wij denken van, hoe kan dat?
0: Ja.
1: En hoe kan een kind zo zwak zijn? Maar ik vertel het je, ik kan het je echt vertellen, Lloyd. Dat dit soort dingen, vooral bij wat jongere mensen... die zijn daar heel erg vatbaar voor en gevoelig voor.
0: Ha.
1: Wat de omgeving van hun vindt en denkt.
0: Ja.
1: Dus... Praat. Al die mensen met pestgedrag, hey, doe dat alsjeblieft niet. Doe niet lelijk, doe gewoon normaal, doe lief tegen mensen. Hazima zaak doe ze, chichaiga, maar ga dat niet te veel doorvoeren. En zeker niet bij kleine kinderen, want die kunnen dat verschil niet zien.
0: Nou, ik kom
1: en die gaan echt aan zichzelf twijfelen en denken van wat een ellendig leven heb ik. Dus triest.
0: Nou, Arend, ik ga nu tijd besteden. We stoppen ermee, maar we gaan nu tijd besteden aan iets bisaal, John Abihega. Mag ik het zo aankondigen?
1: Ja, natuurlijk. Ik wil bij jou zo niet. Ik wil zo niet. Ik wil we komen in de moed toch zo. Broeps.
2: Hoy te visto
0: Ja, ja. 29 mm-hmm. en 30 augustus in Den Haag in Gia Event Center mee. Ujala, Brasa, Mila Fest. Mooi bolikina.
1: 100. Honderd, toen zei ik hem 100 bolila toch?
0: Ja, daar moet ik erom lachen, ja. 100. Stel je voor dat je stopbord 100 is. Hey, op alles zeg je 100. Hey,
1: hè? Binnenkort is het niet 100.
0: 100. Toen zei ik 100.
1: 100. Maar jij hebt dat liedje al bedacht gisteren, hè? Lloyd, hoe gaat het liedje? Hamjabe?
0: Hamjabe, Brasa, Fes, 100.
1: 100.
0: Ai, Brasa Fes, ik geef je nu de tijd om alles te vertellen over Brasa Fes. Want dit wordt een geweldige event. Een barca weekend mee. Lang weekend, 2 dagen lang in Den Haag. Gia Event Center mee. Ujala Radio en utix.nl La Vega.
1: Ja, het wordt Giga en Gia.
0: Giga en Gia. Ja.
1: Het wordt een giga-evenement in Gia.
0: Het wordt een giga-evenement in Gia.
1: Maar een mooie
0: facin,
1: Carilla. Ook 100.
0: Het wordt 100. Suna, je zit er mooi aan. Het kan niet mooi mooi zijn. Het
1: kan niet mooi mooi. Hamar mai babke, kripa haiga. Trons. Kalinja, helloi. Voordat we over Brasa Fest gaan praten.
0: Ja.
1: Brasafest.nl. Zullen we al beginnen in te typen. Brasafest.nl. Hamlokaila. Hamlokaila met al die torens. Brasafest.nl. Terwijl toen Suna Radio Ua, typ hem in.
0: Ja, Brasa Fest.
1: B-R-A-S-A Fest. Aan elkaar. Brasafest.nl. Ja. Begin hem in te typen.
0: Ja.
1: Hamlokaila. Jabberjust. Het man Kalinja Heloid. Behoed dat Chadin Rahamar Kati. 1 juli. 1 juli. Keti Kotira. Natuurlijk. Sename.
0: Ja, is ook een mooi verhaal. Ja.
1: Maar, los daarvan. Het allermooiste is voor mij persoonlijk.
0: Ja.
1: Hamar Maike Janmadin Raha.
0: Ja.
1: En Hamar Maike geboortedag. Janmadin Raha geboortedag.
0: En kijk, Briske Hoog.
1: Agar Hamar Mai Jiët Abbe.
0: Ja.
1: Ze is 26 jaar terug overleden.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Dus ik mis mijn moeder al heel lang. Langer dan een kwart eeuw nu.
0: Ja.
1: Maar Agar Hamar Mai Jiët te Kalinja hoort 100 jaar precies.
0: Ja. 100
1: maar ze was van 1926,
0: ja.
1: 1 juli 1926, Orkaliara 1 juli
0: ja.
1: 2026. Dus mijn
0: ja.
1: moeder zou 100 jaar zijn geworden gisteren.
0: Ja.
1: Kijk nou mooi din, jaar.
0: En hoe maak je dan zo'n dag mee aan?
1: De hele dag vrolijk, de hele dag leuk, de hele dag gezelligheid. Ik ben nooit depri op dat soort dagen. Op dat soort dagen geniet ik van het leven. En geniet ik ervan dat ik de zoon ben.
0: Zo kan je dus ook een dag beleven.
1: Het glas is half vol of half leeg. Is hoe jij ermee omgaat. Bij mij is hij altijd half vol. Altijd standaard.
0: Ja,
1: je moet altijd de knopen tellen en altijd gelukkig zijn met hem. Maar ik ben zo dankbaar dat ik zulke ouders heb gehad, Lloyd.
0: Ja, man.
1: En ja, fantastisch, joh. Voor de mensen die mijn moeder gekend hebben en vader ook trouwens. Fantastisch. Gisteravond laat belde Vijay me op even. Hij kwam toen foto's tegen van mijn moeder en van mijn vader. En hij zei van, ik hoor nog steeds hun stemmen.
0: Yeah.
1: Ik praat nog steeds met ze, als
0: wat
1: het
0: leuk.
1: Ware.
0: Wat leuk.
1: En wat een geweldige. Dus ja, dat is een voorrecht als je zulke ouders hebt gehad. Dus dat is even over een tussenschakeling naar gisteren. Lloyd?
0: Brasafest.nl. Ja,
1: ik hoop dat de mensen al dan toe naartoe zijn gevlogen.
0: Naar de Brasafest.nl.
1: Ingetypt, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Het wordt werkelijk een giga-evenement. Giga-evenement in Gia.
0: Gia
1: G-I-A. G-I-A Event Center. Den Haag met Sunewalo, Den Haag Zuid met. Wapen hoiga. Jabberjust. Ego. Evenement.
0: Ja.
1: Maar ook een naam, Higa Brasa Fest.
0: Brasa Fest.
1: Jabber artiesten, Jonba. Idish, mijn Hindustani artiesten. Dus na Dusser Rakam, na Hindustani. Want ik ga Hindustani ke festival. Wapen, tu aye, dat tu sunie, sabse jabber artiesten, Lloyd.
0: Ja.
1: Tu bebatadi je samanke rustig se sunie walo.
0: Din bar batabe samanke.
1: Echt fantastisch. Doei roche rehiga sunie walo sanicharo ratwarke. 29 augustus of 30 augustus. Dus precies over een maand ongeveer. Ter rehiga Den Haag me wapen. Jabber just. Karta John Heiga, ik dam Sasta Heiga, 8:50 se shuru Heiga. das admi tu bate, ta das admi se tu ego karta ki nie fo 85 euro, ta oman das admi aiga bitter orka lie.
0: En dat is trouwens... kartoortje ki nie, is dat voor 2 dagen of 1 dag?
1: Per dag. Nee, okay. Per dag. Okay. Dus tu op ne bereken kar se kega, kim se nicher kabe, kim atwar kabe.
0: Itna sasta.
1: Jabarjas programma tu dekhle sunne walo lamba chaura hega brasafest.nl brasafest.nl tu wahan pe ja en de ticket verkoop is nu begonnen.
0: Ja, Lloyd? direct. Dus
1: de pre-sale, hoe noem je dat ding?
0: Het is eigenlijk pre-sale. Nou ja, pre-sale, ja.
1: Dat ding heeft toch een naam? Wacht, ik ga jij de website wachten.
0: Toen jij JetGPT.
1: Nee. Ga jij de brasafest.nl bij jou. Wacht. Brasafest.nl. Denk niet aan per likhalba,
0: Lloyd.
1: Lamba chaura likhalba. Toe parde.
0: Super early bird tickets. Hè? Kun je nu kopen vanaf slechts €8,50. Bedoel je dat of bedoel je iets anders?
1: Ik leuk hoe je wakker naam heeft. Super early bird.
0: Super early bird. Dus toe snelker. €8,50. En het wordt een evenement waar je dus van alles en nog wat gaat meemaken. Kana, pina, naach. Dus food, music, dance shop, market culture. Familie evenement en Bollywood vibes. En met alleen maar Hindustaanse artiesten.
1: Bahut jabar gezelligheid rahega sunne walo cultuur beleving sab cheez jon haiga eigenlijk to bol sakega Indoor mela bike sortu
0: ja.
1: Omdat dui go hal rahega sunne walo moise suniye parivar ke shuru kar de bel kare ke dui go hal rahega ego barka hal ego thora se middle matak hal jon ba oke hum log bolli baati food court
0: okar
1: matlab haiga wahan pe
0: khani khana pina
1: wahan pe 500 kursie rakhal rahega met tafra ronde tafels alles erop en eraan
0: ja.
1: Jahan tu jaike majhe mein tu khaiye piye apan rustak se

0: हैगा इन इन इन वत क्लाइनर हॉल और एक्वाजोन हैगा बरका हॉल में वहां पर रहेगा नाचे खाती सब बेंचेस ऑफ थ्री इधर रहेगा मेन स्टेज रहेगा और क्रैम्पियस रहेगा स्टालचस रहेगा स्टैंड्स रहेगा बर्स रहेगा वहां पे रही बड़का हॉल में दोस्तों इट वर्ड गेवेल्डिग
1: या ऑल दी इंफॉर्मेशन जो आन द बिदेस हैगा ये दी कुन अलमाल रस्टिग नालेजन ऑप brasafest.nl टू जल्दी जा एंड कोप यू टिकट्स ऑफ टाइम फॉर दिस वीकेंड इन देन हाग ब्राजा Ujala Brasa Mela Fest 29 en zondag 30 augustus. Dus zaterdag 29 en zondag 30 augustus in
0: kan
1: Gia.
0: Kan aan mijn kaart
1: super early bird.
0: Yeah, ik moet super, er ook aan wennen hoor. Ik moet er ook aan wennen.
1: Super, super, super chirai ticket. Hè? Hoe zeg je dat?
0: Dus jitne jaldi to kinie. Otene sasta me paye, even simpel uitgelegd.
1: Eigenlijk is het een super sonacheria ticket, hè? Dus je hoort
0: early
1: onze
0: sonnetje.
1: Early bird, ja.
0: Ik wil frukuchirei.
1: Frukuchirei. Hé, frukuchirei. Dus toen frukuchirei baten, toen kien lekker toch op tijd, hè?
0: Jetene jaldi se kinie, otene sasta me paye. Want u ek groepwa jadon hoye super early bird. Tap aiga early bird.
1: Early bird, ja.
0: Wat toe mangen super machine. Ja. Dus natuurlijk, toch het aiga jaldi. En ik heb net het seintje gekregen. Het is bam. Het is bam nu.
1: Het is bam?
0: Dus cool geba. Tikketshopwa cool geba. Nee, dat seintje krijg ik hier nu. Terwijl hem luk batjai la looit, krijg ik het seintje door. Die ticket ki neke cool geba.
1: Cool geba.
0: Or mooi samachar, kahan se paye. Dus jabber optreden saiga, tu janeiga looit. Kikker.
1: Ja, we hebben Exclusive Umer en Squad Sujal Express hebben wij. En wij hebben nog meer. Ik moet even scrollen hier naartoe.
0: Hatomeli
1: Express hebben we. We hebben, wat hebben we nog meer? Sarigama Records Crew, The Legends met Ibu Fazil, Diamonds 2000, Natraj, Shivam Rajaram, DJ Sahid, The Band, Dil Se Dance, Nachanya, Nach Nation en...
0: Ketana Chich hai loid.
1: Bahut dheerega.
0: Ketana tu boli hai.
1: Ja, bahut dheerega. Dus ga maar naar onze
0: artiest van dekna, Dus ja. Umar mag je te zijn. Shivam Rajaram.
1: Sujal.
0: Huyana Farshita.
1: Ja.
0: Sujal Umrao.
1: Mukesh.
0: Kiran Kedar.
1: Sanjay Jodha.
0: Fasil Vagitusen.
1: Divek. Randhir.
0: Rani Dattai.
1: Ja. Geweldig.
0: Nizam Vagitusen.
1: Ja.
0: Sanjay Jodha. Roshana Balgobind. Sunny R.
1: Anupa Bhagwandin, denk ik. Ja, Hans.
0: Ja. Mr. Black
1: ook nog, ja.
0: Lady Sanjana. Abid Hussein.
1: Ja.
0: Randhir Badri. D-Walk. Vicky Man, Ibo wat je te zeggen, ja?
1: Ja.
0: King Layo, Vinay Kalpu, Verdien. Verdien is trouwens een jonge man, heb ik begrepen.
1: Oh ja?
0: Van een, ik weet niet, heel jong. Ha. Maar kus, ik heb uit Ghana gaan. Dus we gaan het allemaal beleven.
1: We gaan het allemaal beleven. Dus.
0: Ranjay, Donovan. Nou ja, te veel.
1: Bode artiesten.
0: Rock day. Brasafest.nl. Luid, wij zijn enthousiast. Zo neem maar naartoe aan je. Jortor zei je, Parwarke zat in je familie-evenement. Dus Lerken geleken, je Nani geleken, je Aji geleken. Den Haag scher me, Jabberjas.
1: En het is Ujala Brasa Mela Fest. Ujala to Brasa, tu a je, al mulakat kreeg, Brasa kreeg. Brasa.
0: Ja.
1: Brasafest.nl.
0: Het neraha? Ja.
1: Dank je wel.
0: Dan moet ik het heertje hebben, Batjai.
1: Oh, hoor, heertje hebben. Ajna. Bihan.
0: Dank je wel. Mooi zijn je. Groetjes.
1: Hoi, doei. Bye. Ja, de kaap is een heer. Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ujala Radio Ka. Original program. En check voor Brasafest op brasafest.nl. Koop je tickets op tijd.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Zoujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
7: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio, I love you.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden, vorig jaar juli. De hittegolf vorige week in Frankrijk veroorzaakte de dood van miljoenen kippen door extreme temperaturen. Ook vee- en huisdieren leden zwaar. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

presteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden, vorig jaar juli. De hittegolf vorige week in Frankrijk veroorzaakte de dood van miljoenen kippen door extreme temperaturen. Ook vee- en huisdieren leden zwaar. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
3: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
4: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
5: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
6: Het weer tot slot.
7: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
8: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: U luistert naar Ujala Radio.